Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Halve
1: Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Er is geen ander licht.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

Kareem and telling him why he wasn't coming on 3rd and 11.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerk bij 15. Het zondagmorgen programma van BR6. De lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrug, Leeuwarddorp en Leeuwarddorp. Het ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouden Stad en Kerk in Nederland. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieus. Om 10 uur wordt de kerkdienst uitgezonden op de Pinkstergemeente Voorstel uit de Sint-Waterberg. Spreker deze morgen is Hendrik Lomberg. Aansluitend kunt u weer luisteren naar de Huisheer Christelijke Muziekloos. Ongeveer om 10:45 luisteren naar de en op 10:45 volgt de kerkelijke agenda. Kerk bij 15 wordt deze zondag uitgezonden. Het is volgende nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren is Alleluia van de CD Het Grote Doelenconcert.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Psalm 4, vers 1 en 4 van de CD. Het Delta Mannen Ensemble zingt psalmen, ik roem in God.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Looft, Loof verheugt de Heer der Heren. Psalm 105, vers 1, 3 en 5 van de cd God heb ik lief.

U luisterde naar het nummer Hoor mij Heer en antwoord van de cd Leer ons bidden. We gaan nog een nummertje luisteren van deze cd en dat is Psalm 150.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Psalm 13, You Have Been Good to Me, van de CD Te Allen Tijden Loven.

We gaan nog naar een psalm luisteren. Dat is psalm 118, maar nu van de cd. Het grote doelenconcert, middag deel 9. En daarna luisteren we ook naar psalm 42 van deze cd.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Psalm 121, vers 1, 2 en 4 van de CD Het Delta Mannen Ensemble zingt psalmen. Ik roem in God.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is U alleen, U loven wij, van Psalm 75, vers 1, 4 en 6. Van de cd God heb ik lief.

We gaan er nog een nummer van dezelfde cd luisteren. En dat is O Heer, Gij zijt weldadig. Psalm 6, vers 1, 2 en 9. En daarna gaan we de dienst van de Salvatorkerk opstarten. De spreker is Hendrik Blomberg.

0: Dus ik kon alleen de eerste paar rijen horen wellicht. Goed, we hebben vandaag weer een all-in dienst. Maar vanwege de vakantie is het misschien een toch niet helemaal all-in dienst. Maar het concept is wel hetzelfde. De laatste was op 8 maart. Dus wellicht moeten jullie weer een beetje wennen aan hoe dat ook alweer ging. In ieder geval de all-in dienst. Dat is een dienst die we in principe voor alle leeftijdscategorieën organiseren en zoveel mogelijk met alles. Dus daarom hebben we ook op het podium wat extra versterking. Straks gaat er nog gedanst worden. Er komt nog een interview met een gemeentelid. En nou ja, ook onderdeel van het geheel is dat mooie bord natuurlijk. En waar we eerder al het wortelen, groeien en vrucht dragen van Eli en Hanna helemaal hebben doorlopen, ga ik nu op zoek naar een volgend stuk. Hij is bijna af. Hey, we gaan vandaag kijken naar het groeien van Samuel. Nou, daar gaat Hendrik ons vandaag meer over vertellen. En ja, wellicht gaat u daar zelf ook wat meer over vertellen via de interactie. Misschien heeft u al naar boven gekeken. Misschien ook niet. Maar als u dat doet, zult u zien dat er hard gewerkt is door ons techniekteam om met draden weg te werken. Ik weet niet precies wat ze hebben gedaan, maar het zag er in ieder geval vanaf achter wel opgeruimd uit. Dus applausje voor onze mensen van de techniek. Dan heb ik denk de belangrijkste dingen gehad. De collecte die zo rond zal gaan, ze staan al klaar. Die is voor onze zendingsprojecten dichtbij en wat verder weg. Dan zou ik graag willen beginnen met een gebed, een zegen voor deze dienst. Dus als u dat kunt en wilt, mag u gaan staan. Vader in hemel, ik dank u wel. Ik dank u wel voor dat we aan het begin staan van weer een nieuwe dienst. Maar voor u is het helemaal geen begin. Maar is het, u was er al lang en u zult er ook altijd zijn. Heer, en ik bid dat we vanmorgen een ontmoeting met u zullen hebben. Heer, en we kwamen er vanmorgen en in de voorbereiding ook achter dat er zoveel manieren zijn waarop u met ons in verbinding kunt zijn, waarop u tot ons kunt spreken. Heer, en ik bid dat ja, in deze dienst en misschien ook wat er daarna nog gebeurt als we met elkaar een maaltijd hebben, Heer, dat we u mogen ervaren op een manier die ons goed doet. Heer, dat we vanuit ontspanning mogen genieten van uw aanwezigheid. Dat u zult spreken. En ja, dat we een mooie ontmoeting met u en elkaar zullen hebben. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.
1: Zingen. Lekker. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Ja, fijn. Je kan het thuis doen. Maar het is eigenlijk natuurlijk veel fijner om hier gewoon te zijn. Of in ieder geval in een dienst te zijn, niet per se hier te zijn. En gewoon met elkaar God groot maken. En dan ga je ook de kracht van de Heilige Geest ervaren. En we gaan het vandaag ook hebben over het verstaan van de stem van God. En laten we ons hart openen. En dat doe je best wel goed, denk ik, door te zingen. Ik zing en juich voor mijn verlosser. Yes.

want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijdt u ten Heere van Hem die ons lief is.

Als je vrucht wil dragen, is het handig om aangeklikt te blijven. Als je een lampje aan wil doen, is het ook handig om de stekker erin te stoppen. Dan krijg je stroom. En dat is eigenlijk bij ons ook zo. Wij moeten aangehaakt blijven. En dan is het onwijs mooi als je de stem van de Heer kan verstaan. En we gaan bidden of hij de ogen van ons hart wil openen. Zodat we hem kunnen zien.

0: Ja, en dan hebben we nu een uitdaging. Even kijken. Nee.
1: We gaan dansen, kom opstaan.
0: Kinderen, nee, blijf hier. We gaan een dansje doen. Tenminste, ik hoop dat jullie hem... Nou, ik zie Linde al glimmen. Heb jij hem geoefend, Linde? Echt waar? Ken je hem ook? Wauw. Zijn er nog meer kinderen die hem... Jij hebt hem ook geoefend? Jij hebt hem geoefend? Wow, nou, ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Wij gaan proberen hem te zingen. Dat is best een uitdaging. Ja, het is sowieso handig als ik even tekst heb. Durven jullie me op het podium te doen? Of sta je liever daar? Het mag allebei. Ja? Kunnen jullie er hier tussen? Hier kunnen we ook nog wat mensen kwijt. Helemaal gezellig. Ik wil rennen, ik wil springen. Gaan jullie ook inderdaad springen? Wow, oké. Nou, ik ga hem zingen, vind ik al een hele uitdaging. Maar jullie gaan hem dansen. Dat is volgens mij nog een grotere uitdaging. Jullie kennen hem denk ik niet, hè? Zo heb ik. Of wel? Ja, mensen die kinderen in de basisschoolleeftijd hebben, die kennen hem waarschijnlijk wel.

0: Nou, dat ging volgens mij hartstikke goed.
1: Beter dan verwacht, ja.
0: Nou, Eunice, wil jij erbij komen? Zo, dus even schakelen naar... Ja, we gaan lekker zitten. Even schakelen naar zoveel energie, naar, terug naar even zitten. Maar goed, we gaan het toch proberen. En ik heb er alle vertrouwen in. Gods stem verstaan, dat zingt en klinkt een beetje door deze, door de dienst heen. Hoe leeft Gods stem verstaan in jouw leven, Eunice?
2: Eigenlijk is het een soort verweven met mijn leven. Dus een dagelijks iets wat ik, waar ik God de ruimte voor geef.
0: En is dat dan iets wat altijd al zo was?
2: Nee. Ik ben in 2000 met Jeugd met de Opdracht naar Kenia geweest. En dan krijg je allemaal weken daarvoor met voorbereiding. En dan ga je dat dus ook leren. Luisteren naar Gods stem. En dat is dan heel concreet. Ga maar bidden voor de ander. En ja, wat zegt God dan? Nou ja, dat doe je dan maar. En dan, dat was eigenlijk het begin. Ja, en dat is dus al heel lang geleden. Toen heb ik het een paar jaar na mijn studententijd en trouwen en dat het wat op een lager pitje kwam. En de laatste jaren, ik denk zeg maar na het ziekteproces van Timon, toen dat afgerond was. En ook in het ziekteproces, maar is het allemaal weer helemaal gaan leven. En heeft God, ja, eigenlijk spreekt hij dagelijks. Ja.
0: Wauw. Nou kan ik me voorstellen als je dan zo'n, wat was het, Jeugd met een Opdracht. Dan zit je helemaal in jouw jongere, enthousiaste flow. En dan is het makkelijk om daarop aan te haken. Dan komt daar die energie. En ik hoorde je al even zeggen van, nou, het is even iets minder geweest. Maar wat heeft jou toch geholpen om daar stappen in te gaan? Ja. En mogelijk ook te blijven zetten?
2: Ja, ik heb lieve vrienden die door hadden dat, nou, ik waarschijnlijk de profetische gaven dan heb. Zoals meer mensen, denk ik hier. En die zeiden, Eunice, ga het maar gewoon doen. Ga maar gewoon uitstappen. En dan ga je dat doen. Eerst deels schoorvoetend. En ja, dan kan je dus mensen bemoedigen. Nou, God moedigt eigenlijk dan mensen door jou heen. Ja, en dan, ja, dan is het vuur aan. En dan stop je ook niet meer eigenlijk. Dus ja.
0: Dus je wordt bemoedigd op het moment dat je ermee aan de gang gaat, word je bevestigd. Nou kan ik me voorstellen, hè? Stel dat ik een gedachte krijg. Ja, dan denk ik, ja, maar dit is misschien wel mijn gedachte. Of wie zegt dat ik hier iemand mee ga helpen? Dit kan misschien wel mijn relatie met de ander op het spel zetten. Of is het dan nooit eens een keer dat je iets hebt gezegd dat je denkt van, oeps, dat... Was toch een andere gedachte of zo?
2: Nou ja, God maakt geen fouten. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben wel natuurlijk ook wel eens onzeker geweest over van, hey, hoor ik het nou goed? Weet je wel, is het niet mijn eigen gedachte? Maar als God blijft aankloppen op je hart, van ga het maar zeggen, ga het maar zeggen. Ja, nou ja, dan weet ik inmiddels wel van, nee, dit is van God. En ja, en dan wordt dat ook bevestigd. Ja, dus ik denk dat jullie, of iedereen eigenlijk ook wel op mag vertrouwen.
0: Je vertelde mij ook van tevoren van, het is wel eens misgegaan. En wanneer ging het mis?
2: Het is wel eens misgegaan. Ik zal even
0: Nou, dan zal ik hem misschien vertellen. De keer dat het misging, is dat je niet ging.
2: Ja.
0: En dat je niet durfde. Ja. En dat je besloot om het niet uit te spreken.
2: Dank je.
0: Dat is het voordeel van even voorbespreken.
2: Ik was me even kwijt.
0: Hey, nu heb ik jou ook nog gevraagd van, hey, als we dan over Gods stem verstaan gaat, is het dan ook een situatie of een voorbeeld die je heel graag met de gemeente zou willen delen? En die had je wel?
2: Ja. Ik vroeg ook aan God, welke mag ik dan delen? De tieners hebben me al wel gehoord, sorry guys. ik was denk anderhalf jaar geleden op een event en dan mocht ik bidden voor mensen in het gebedsteam met een vriendin. En die vrouw was een jonge vrouw getrouwd en die had allemaal miskramen gehad en kon geen kinderen krijgen. En die was daar heel verdrietig over, vroeg daar gebed al voor. Nou, wij mochten voor haar bidden, leven over haar baarmoeder uitgesproken. En toen sprak God, Eunice, vertel haar dat ze een zoon krijgt. Ik dacht, nou nee, God, dit ga ik echt niet doen. Dit was voor mij next level, zeg maar. Want ik dacht, nee, ik wil geen valse hoop geven. Misschien krijgen ze wel een dochter, en weet ik veel. Ik ga dit gewoon niet doen. Dus ik stond daar echt, maar de heer zei nee. En die gaat toch maar, ga het maar vertellen. Nou, echt, ik denk dat hij het nou wel 3-4 keer heeft gezegd. Dus nou, ik stond er echt met knik in de knieën. Ik zei, ja, ik moet nu iets vertellen, maar ik vind het super eng. Ik heb het ook maar gewoon gezegd. Maar ja, God spreekt tot mij dat je een zoon gaat krijgen. Nou, voor haar gebeden verder. Niets meer van gehoord natuurlijk. Ik ken heel die vrouw niet. Het was echt een groot event, dus geen idee wie het was. Ik weet het niet eens. En ja, ongeveer 1,5 jaar later dus kwam ik haar tegen bij een ander event. Daar was ik zelf gewoon bezoeker. En ik hoorde opeens mijn naam. En ik draai me om en ik herkende die vrouw wel. En ze was helemaal in tranen. En ze zei, jij bent toch Eunice? Ik zei, ja. Jij hebt voor me gebeden. En je hebt toen uitgesproken dat ik een zoon zou krijgen. En ik heb een zoon gekregen. Nou, ik sta nu... Maar ja, dan ben ik zo geraakt, weet je wel. En dan ben ik ook zo dankbaar op dat moment voor haar. Maar ze zei ook, ik ben zo blij dat je gehoorzaamd hebt. Dat je de woorden van God hebt gesproken. Want dat was voor mij heel bemoedigend. Nou, dat was het.
0: Wauw, super. Nou, dankjewel. En mooi ook hoe je deelt dat het ook zo op zo'n nuchtere manier kan. Ja. Dat je ook kan zeggen, ik vind dit spannend. En ik zeg het maar omdat ik het 3 keer hoor. Ja, want daarmee ben je ook gewoon mens.
2: Ja.
0: Maar kies je er niet voor, ik hou het maar binnen.
2: Nee, precies.
0: Ja. Super,
2: ja.
0: Dankjewel. Goed, Eunice is niet de enige die wat gaat delen. Dat gaan jullie ook doen, want het is tijd voor de Mentimeter. Dus pak je telefoon erbij. En de QR-code die gaat zo in beeld komen. Als het goed is, is die scanbaar. Mocht die dat niet zijn, dan kun je nog steeds naar menti.com gaan. En de code 1558-6351... 1558-6351 invoeren. Ik kwam er wel weer achter. Blijkbaar heb ik te weinig mijn eigen Mentimeter gebruikt. Dus we zijn op een gegeven moment gelimiteerd. Dus de eerste 50. Dus zorg dat je snel bent. Daarna dan lijkt het erop dat er niet meer nieuwe kunnen deelnemen. Dus we zitten nu op 37. En inderdaad, zodra je erin zit, begin maar vast met de vraag beantwoorden. God spreekt het meest tot mij door de Bijbel, Gods woord, andere mensen, de natuur, dromen, muziek, mijn gedachten, kunst of andere vormen. Het kan zijn dat ik nog aan dingen niet heb gedacht, maar dat die wel ontzettend leven. Want nou, we zijn er wel achter gekomen wat ontzettend veel manieren er zijn waarop God tot ons kan spreken. En ik vind het al gaaf om te zien waar we een veelzijdige God hebben. We ook een veelzijdige gemeente hebben in het luisteren. Want alleen de andere vormen die zijn nog niet gekozen. Er zijn nog 4 mensen die kunnen deelnemen trouwens. Mocht je denken, ik zit er nog niet in. Het kan nog. Bij veel mensen spreekt hij dus door de Bijbel. Maar muziek komt daar vlak achteraan. En ook in de gedachten. En dat was ook een mooie die Eunice natuurlijk deelde. Van ja, hij geeft wel eens woorden in mijn gedachten. En die mag ik dan delen. Oh, de muziek en de Bijbel zijn gelijk gekomen. De natuur. Nou, ook daarin kan God ontzettend spreken. Wij zaten vorige week in Zweden. En de week ervoor, nou, dan kun je nog zien wat een prachtige schepping God heeft gemaakt. En hoe die daar ook zichzelf kan openbaren. Nou, tof. Ik denk dat de meeste mensen hem hebben kunnen invullen. Laten we naar de volgende gaan. En dat is geen vraag en antwoord slide. Dat je er zomaar één kan kiezen. Lukt het Ronald om naar de volgende te gaan? Hij gaat niet door. Ah, ik heb er vertrouwen in dat het nog wel gaat gebeuren. Oh, toch nog iemand met een andere vorm. Nou, mocht diegene dat willen delen, dan roep het door de zaal. Zo niet, houdt voor je. We gaan even kijken of opnieuw de slide naar voren kan komen. Ja, oh, daar gaat hij weer. Je kan als het goed is gewoon inblijven. Wat weerhoudt jou ervan om in actie te komen als God tot je spreekt? Nou, je hebt net in het verhaal van Eunice misschien al wat gehoord. Maar er kunnen ook andere dingen zijn die jou ervan weerhouden. Angst. Durf, falen, ikzelf, onzekerheid, twijfel, belang van toetsing, te weinig lef, schaamte, eigen gedachten, andere mensen, veroordeling van anderen, schroom. Die onzekerheid, twijfel en angst, die wordt het meest genoemd. Hoe groter het is, hoe vaker genoemd. Falen. Niet zeker weten. Heb ik het goed gehoord? Ik denk allemaal hartstikke herkenbare voorbeelden inderdaad. En zo zonde soms dat onze eigen onzekerheid ons belet om iemand misschien te bemoedigen. Maar wel heel herkenbaar. Hier houden we hem niet bij. Laten we naar de volgende slide gaan. Want hier kunnen we over nadenken. Van we hebben twijfel, we hebben onzekerheid en we hebben angst. Maar de vraag is, ik kan hem wel vast noemen, wat helpt je dan toch, als het jou weerhoudt, om daar overheen te komen en toch in actie te komen? Dus wat als je die onzekerheid ervaart, als je die schaamte, als je die angst ervaart, wat helpt je dan toch om het wel te gaan doen? Bevestiging, inderdaad, zegt hij 3 keer. Je zal een zoon, je mag zeggen dat ze een zoon zal krijgen. Bidden. Het gevoel hebben misschien dat je het niet alleen hoeft te doen. In gesprek met God gaan. Bewogenheid, dus wat voel je voor de ander? Als God blijft aandringen. Ja, dat is ook wel fijn, hè? Dat hij het dan niet bij dat ene momentje laat. Dat hij ook als wij niet ons laten leiden, toch blijft aandringen. Even kijken hoor, of ik nog nieuwe. Juist de mensen om me heen. De mensen die je misschien bemoedigen, die je een schouderklopje geven. Vertrouwen in God. Vrijheid. Belangrijk voor diegene. Nou, denk mooie voorbeelden. Misschien zijn jullie nog geraakt door andere dingen en helpt dit je ook weer van, oh ja, ik herken dit zo. Dat ik me inderdaad ook laat beperken soms als ik woorden heb voor iemand. Of misschien helpt dit je om daar in een volgende situatie iets anders in te doen. Ik zal hem vanmiddag ook nog eventjes delen om misschien nog even op te herkouwen. Dank jullie wel. Hier laten we hem even bij. Kan de band weer naar voren.

We gaan nog één lied zingen voordat Hendrik zijn preek gaat vertellen. En het gaat over de stem van God. Maar als hij het huis niet bouwt, dan is onze moeite te vergeefs. Het gaat om de bouw van zijn huis, van het koninkrijk. En ja, laten we dit lied zingen met een... met een open hart. Dat alles wat je bent, alles wat je hebt, dat dat van hem is. En dat hij dat mag gebruiken om zijn huis te bouwen.

Goedemorgen allemaal. We gaan het hebben over het middenstuk van Samuel. En dat is ook een plek waar het hart zit. En daar zal het vanmorgen deels ook over gaan. Het is ook mooi dat de Bijbel letterlijk spreekt over de groei van Samuel. Er staat: en de Heer zorgde ervoor dat Hanna nog 3 zonen en 2 dochters kreeg. Intussen groeide de jonge Samuel op bij de Heere. 2 mooie dingen die opvallen in dit stukje. Als eerste dat na de lange kinderloosheid van Hanna, God haar na Samuel nog zegent met 3 zonen en 5 dochters. Geweldig. Nadat ze Samuel heeft weggegeven. En ook mooi dat we niet alleen lezen dat Samuel opgroeide, maar dat hij opgroeide bij de Heer. We gaan het niet hebben over de letterlijke groei van Samuel. Ik stel me zo voor, Eli die elk jaar bij de deurpost van de tempel een streepje zet. Het gaat over de geestelijke groei van Samuel. En nog iets specifieker. Ik wil het hebben over de groei van Samuel in het verstaan van de stem van God. En wat wij daar van kunnen leren. Dat is al echt heel mooi om net het getuigenis van Anis te horen. En daarvoor heb ik 3 momenten uitgekozen in het leven van Samuel. Het eerste stuk, de jonge Samuel die door de Heere God wordt geroepen. Dan Samuel die Saul moet vertellen dat zijn koningschap heeft afgedaan. En als laatste Samuel die naar Isaïe moet om een nieuwe koning te gaan salven. Eerste gedeelte, de jonge Samuel die door God wordt geroepen. We lezen daarover. En de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. En het woord van de Heere was schaars in die dagen en er kwam geen visioen openbaar. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen had gelegd, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark was, dat de Heere Samuel riep. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij snelde naar Eli en zei: hier ben ik, want u heeft mij geroepen. Maar die zei: ik heb niet geroepen. Ga maar weer terug en ga liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. En Samuel stond op, ging naar Eli en zei: zie, hier ben ik, want u heeft mij geroepen. Ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet en het woord van de Heere was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de 3e keer. En hij stond op, ging naar Eli en zei: hier ben ik, want u heeft mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En daarom zei Eli tegen Samuel: ga weer terug liggen, want het gebeurt dat hij je roept. En als hij je roept, moet je zeggen: spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere en bleef daar staan. Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, Heere, want uw dienaar luistert. Een paar dingen vallen mij op. Er staat de jonge Samuel. Hoe oud hij hier precies was, weten we niet. Als je naar de Bijbelcommentaren gaat kijken, dan schatten ze dat tussen de 8 en de 14 jaar oud moet zijn. 8 jaar oud, dan zit je in groep 4 van de basisschool. 14 jaar oud, dan zit je in de 2e, 3e klas van het voortgezet onderwijs. Wat als dat met één van onze jongeren hier zou gebeuren? Wauw, geen levenservaring, misschien helemaal niet gedoopt, wel onbevangen. De jonge Samuel wist vast niet wat hem overkwam toen hij midden in de nacht bij zijn raam werd geroepen en hij dacht dat het Eli was. En ook Eli had even nodig om te beseffen dat het Heere God was die Samuel riep. En hij vertelde aan Samuel wat hij moest doen. En hoewel er veel slechte dingen over Eli te vertellen zijn, dient hij hier
voor Samuel als mentor in het leren verstaan van de stem van God. Dus als je Gods stem meent te verstaan, is dat goed om te delen met iemand anders. Te delen met iemand die al een poosje op weg is met de Heer. Mooi ook hoe Eli hiermee omgaat. Hij zegt niet, joh, hey, ik loop wel even met je mee. En gaan we samen even luisteren wat de Heer zegt. Nee, Samuel geeft instructies en laat het verder tussen Samuel en God. En ook mooi, de instructie die Eli aan Samuel meegeeft. Als de Heer weer roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. En dit is wel belangrijk in het leren verstaan van de stem van God. De juiste houding. Is onze houding in plaats van spreek Heere, want uw dienaar luistert, niet vaak luister Heere, want uw dienaar spreekt. Gods stem leren verstaan is een houding van stil zijn en luisteren. Mooi ook wat we verderop lezen over Samuel. En Samuel werd groot. De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En in heel Israël, van Dan tot Beersheba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. En dat is ook mooi om te zien. Dat als God jou een bediening geeft, dat hij, maar ook je omgeving, dat zal bevestigen en zal erkennen. Het tweede gedeelte gaat over Samuel die naar Saul toe moet om te zeggen dat hij koning af is. Toen kwam het woord van de Heere tot Samuel. Ik heb er berouw van dat ik Saul tot koning heb aangesteld, omdat hij zich van mij heeft afgekeerd en mijn woorden niet heeft uitgevoerd. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Een poosje terug zat ik op de 2-maandelijkse vergaderingen van de PGM-gemeentes, de federatie. En er werd een getuigenis gegeven door een profetiegroep uit de gastgemeente. En zij vertelde dat als je woorden doorgeeft, deze altijd positief en opbouwend moeten zijn. En dat jeukte bij mij wel een beetje. Soms, als je Gods stem verstaat, heb je een moeilijke missie te volbrengen. Zoals Samuel, die Saul moest vertellen dat hij geen koning meer zou zijn. En daar is heel veel moed voor nodig. Als je een woord van God ontvangt waarin je een specifiek persoon misschien moet waarschuwen voor een bepaalde levenswandel, dan is dat niet gemakkelijk. Maar uiteindelijk wel positief en opbouwend voor die persoon. En wat ik hoop, wanneer jij de stem van God voor het eerst verstaat, dat het niet de woorden zullen zijn die Samuel aan Eli moest vertellen na de nacht dat hij God voor het eerst hoorde. Maar dat je mensen mag bemoedigen. Maar wees je van bewust dat wanneer God jou een bediening van profetie geeft, je ook woorden mag doorgeven die niet altijd makkelijk zullen zijn. De laatste. Samuel moet op bezoek bij Isaï om een nieuwe koning te gaan zalven. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u nog om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul dan uw horen met olie, ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg,
Ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Izii voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u moet doen. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heere gezalfd, zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Hier is Samuel geen 8 of 14 meer. Hij is inmiddels een ervaren profeet, als ik het zo mag zeggen. En even los van de opdracht die God aan Samuel geeft, het zalven van een nieuwe koning, is dit geen gemakkelijke missie. Want Saul was nog gewoon koning en zeker niet van plan om zijn koningschap zomaar op te geven. En niet voor niets dat Samuel bang is. Ik moet hierbij ook denken aan de profeet Elia en Izebel die hem dood wensten. Gods stem verstaan en uitvoeren vergt een groot vertrouwen in God. En we lezen hier bij Samuel, maar ook bij Elia, dat dit niet vanzelfsprekend is. En soms zakt de moed je in de schoenen. Maar zowel Elia als ook Samuel durven hun angst uit te spreken naar God. En God bemoedigt hem. Samuel komt aan bij Izii en zijn zonen worden één voor één voorgeleid. En bij de eerste, de schijnbaar indrukwekkende Eliab, dacht Samuel: dat is hem. Maar God zegt: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Misschien troostvol voor ons om ook te lezen dat Samuel op oudere leeftijd nog iets te leren heeft in het verstaan van de stem van God. Maar ook was een zijgedachte die ik had in mijn voorbereidingen als ik het trek naar het nu. Ook misschien confronterend, ook best voor mezelf, van hoeveel oudsten, voorgangers, leiders zullen er in gemeenten en kerken zijn aangesteld, waarvan God misschien denkt: kijk niet naar zijn of haar uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Maar van God misschien gezegd zou hebben: wat de mens ziet, want de mens ziet wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Gods stem verstaan en doorgeven is een prachtige, maar ook ernstige taak. En ik vond het dan ook onwijs dapper dat er een paar weken geleden, onder andere uit Nice, dat er 4 vrouwen waren die in de dienst de moed en de vrijmoedigheid hadden om Gods woorden door te geven. En ik hoop dat deze moed en vrijmoedigheid zal groeien in de gemeente. Want ik geloof dat niet alleen de spreker of spreekster in de dienst woorden van God doorgeeft, maar dat God ook anderen roept om een spreekbuis van hem te zijn. Nu ga ik met woorden van Paulus mijn eigen preek een beetje relativeren. Met Paulus die in 1 Korinthe 13 zegt: want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Belangrijk om dit te beseffen. Maar het mag geen gemakkelijk en snel excuus zijn dat als er woorden tegen jou gesproken worden die je niet uitkomen, om ze daarmee weg te wuiven. Mooi is dat het onvolkomen profeteren van Paulus in 1 Korinthe 13 hem er niet weerhoudt om in 1 Korinthe 14, klein stukje verderop, te zeggen: jaagt de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Maar vooral daarnaar dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God.
want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Wie profeteert, bouwt de gemeente op. Lieve gemeente, ik zie er naar uit. Amen.

als je de stem van de Heer wil verstaan, dan moet je wel dichtbij zijn. En dan moet je hem leren kennen. En dan moet je heel dichtbij hem zijn. En daarom gaan we dit lied zingen. Ik wil u kennen, persoonlijk kennen. En als je denkt, ik wil me hiernaar uitstrekken. Het verhaal van Eunice, dat inspireert mij. Dus de woorden uit de Bijbel, die inspireren mij. Om God te kennen, om woorden te gaan doorgeven. Niet omdat ik geweldig ben, maar omdat Hij geweldig is. Dan wil ik je uitnodigen om te gaan staan.

0: Oh, dit is de verkeerde.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou okay. Ja.
0: Ik zal het gegeven paard niet in de bek kijken. Ja, als ik u ken, weet ik volledig wie ik ben. En dat is misschien ook soms wel het antwoord op het moment dat we twijfelen of angst hebben rondom het doorgeven van woorden. Weten we wie we zijn? Als we ons bewust zijn van onze identiteit, dan wil dat nog wel eens helpen om stappen te zetten. Goed, we gaan richting afsluiting van deze dienst, maar nog niet van deze dag. Want waarschijnlijk hebben jullie wel meegekregen dat we straks met elkaar een gezamenlijke maaltijd hebben. Mocht je nu te gast zijn of denken, oh ja, dat is waar ook. Ik heb 3 keer dat bericht langs zien komen en ik ben het toch vergeten. Er is altijd genoeg. Dus laat dat je niet weerhouden om hier te blijven en met ons mee te eten en drinken. Dus dat alvast voor zometeen. En in principe, ja, dit moment houdt op. Maar God spreekt niet alleen in deze dienst, maar ook daarna misschien wel tijdens de maaltijd of later deze dag. Goed, ik wil afsluiten met de zegen. Als u kunt en wilt, mag u gaan staan. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u een fantastische God bent. En dat u ons wilt en kunt gebruiken met al onze beperkingen, met al onze eigenaardigheden. Heer, wilt u er toch voor kiezen om met ons verbonden te zijn en ons te gebruiken. En Heer, daar dank ik u voor. En ik bid u dat op het moment dat wij vandaag of deze week op pad gaan, als we misschien wel woorden van u krijgen, gedachten van u krijgen, Heer, dat we mogen beseffen dat u daarbij bent. Dat we mogen weten dat u er altijd naast zit. Dat we het niet alleen hoeven doen. En dat we daarom durven uit te stappen in de dingen die u met ons wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat dat is waarvoor we zijn bestemd. En ja, dat het kloppend is. Heer, zo bid ik dat uw geest in ons allen werkzaam mag zijn, waar we dan ook komen en wat we dan ook doen. En dat we daar vooral van mogen genieten. Bid ik in Jezus' naam. Amen. En nog 1 lied.
1: Zeker nog 1 lied. Lighthouse. Dus dat is, ja, nee, ik zou even rennen voor een vlag inderdaad. Yeah! In my wrestling and in my doubts, in my failures, you don't walk out. You won't walk out. Dus als je hiermee worstelt, als je er wel eens naast zit, achter hem aan, blijven luisteren en heel dichtbij hem zijn. Lighthouse.

U luisterde naar de rechtstreekse uitzending van Pinkstergemeente De Morgenstond vanuit de Salvatorkerk. De spreker, dat was Hendrik Blomberg. Voor de komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Volgende week een uitzending van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Ichterskerk in Bodegraven. Daarna dienst van de hervormde gemeente te Waarder. Deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Dorpskerk in Waarder. En vervolgens de Rooms-Katholieke dienst. En deze dienst wordt uitgezonden vanuit de Willy Brodderskerk in Bodegraven. We gaan zo meteen luisteren naar het nummer Blijf toch nabij van dezelfde cd. En over 10 minuutjes gaan we nog luisteren naar een getuigenis. Met als titel Ik heb mijn rouwkaart al klaar, maar de dood is voor mij overwonnen.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Ik sla de ogen naar het gebergte heen van Psalm 121 van de CD Leer ons bidden.

0: We gaan naar een korte podcast luisteren. Een getuigenis en de titel is: ik had mijn rouwkaart al klaar, maar de dood is voor mij overwonnen. Het duurt ongeveer een kwartiertje. Daarna gaan we weer verder met de muziek.
1: Oké. Ik wil mijn getuigenis geven tot meerdere eer en glorie van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Maar zeker ook als waarschuwing voor jonge mensen die hier zijn, omdat ze mee moesten van hun ouders, zich voornamelijk irriteren en scheven velen en zich afvragen: wat doe ik hier? Ikzelf, ik ben Margreet, kom uit een niet-christelijk arbeidsgezin uit Hilversum. Mijn beide ouders zijn ook opgegroeid in een niet-christelijk gezin, maar eerder een rood gezin. Dat was destijds VARA en Partij van de Arbeid. Dat zijn tegenwoordig niet meer van die zuilen. Er was in ons gezin weinig liefde en warmte, geen knuffels en bemoedigingen. Mijn moeder was onberekenbaar, hard, bozig en dominant. Ze zei vanaf ik het me kan herinneren dat het met mij nooit wat zou worden. Dat ik nergens voor deugde, dat ik niks kon en dat ik zo stom was als het achtereind van een varken. Ik geloofde dat, want het werd erin gepompt, jaar in, jaar uit, regelmatig. Zodat ik een bange, onzekere puber met een enorm minderwaardigheidscomplex werd. Zelfbeeld, nul. Kwetsbaar en makkelijk bereikbaar door foute vrienden. Ze rookte een hash en niet veel weken later deed ik dat ook. Dagelijks, als 17-jarige HAVO-scholier. Ik kreeg mijn eigen foute vriend en omdat hij zei dat hij van me hield, klampte ik me aan hem vast. Hij ging aan de heroïne en pushte mij ook te gebruiken. Ajo, tujo, lekker. Ik zwichtte al snel, liet me door hem injecteren en was acuut verslaafd. De machten van de duisternis hadden mij onmiddellijk in hun klauwen. En ik heb daarna 12 jaar bijna alle soorten drugs gebruikt die je kunt opnoemen. Daarbij heb ik sloten alcohol gedronken. Bier en wijn, maar ook gedistilleerd. Cognac, whisky, wodka, stroorum, 80%, noem het op. Destijds noemden wij dat een blackout. Nu heet het coma-zuip. Ik ben diverse keren in zo'n coma geweest. Ik verkeerde in een doopscene. Jaren en jaren waren ik door Jan en Alleman op allerlei manieren misbruikt werd. Ik pleegde de grofste zonde. Ik was een dief, ik was een koerier van cocaïne. Ik was zwanger en ik heb zelf mijn zwangerschap onderbroken. Even een sprongetje terug. In het eerste jaar gebruikte ik heroïne met een naald. We gebruikten regelmatig met meerdere mensen dezelfde naald om kosten te besparen. Ik geloof dat een naald 1,50 gulden kost of zo. Nou, dat heb je er niet voor over. Dan ga je niet ieder je eigen naald kopen. We namen het niet te nauw met de hygiëne ook. We wilden het spul zo spoedig mogelijk in onze aderen hebben. Hielden die naald hooguit even in het vuur van een aansteker. Tijdens een van deze spuitsessies ben ik besmet geraakt met hepatitis C. Tegen de tijd dat ik 30 was, dat is na 12, 13 jaar drugsgebruik en alcoholgebruik, was ik lichamelijk en psychisch volledig naar de haaien. Ik had geen hoop meer en wilde eigenlijk gewoon niet meer leven. Ik had me voorgenomen om, als het zo door zou gaan, ik er op mijn 30ste een eind aan zou maken. Op mijn een week voordat ik 30 werd, ontmoette ik een jonge man op het station van Hilversum. Die kende ik uit de doopscene. En eerst herkende ik hem niet, want zijn haren waren netjes, niet meer vet en lang. En hij was ook gegroeid. En ik zeg: wat is er met jou gebeurd? Hij had Jezus gezien. En hij zei tegen mij, als een van de eerste noemde hij de tekst die staat in Matteüs 11, vers 28. Die heb jij aangehaald. En Oscar heeft hem ook aangehaald. En ik ga hem even voorlezen. Daar staat: kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En door mijn niet-christelijke opvoeding wist ik helemaal niets van Jezus. En van de Bijbel ook niet. Ik had iets van een biezenkistje gehoord. Maar dat ongeveer al mijn kennis van de Bijbel die ik had. En toen kreeg ik dit citaat. Keer op keer werd het tegen me gezegd door verschillende mensen. Liep op een gegeven moment in Hilversum. Kwam er zelfs een man tegenover me staan. Met zijn armen wijd.
2: Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven.
1: Ik wist dus niet wie Jezus was. Ik wist dat ik vermoeid en belast was. En niet een beetje, maar heel erg. En Jezus greep dus gewoon in mijn leven. Ik heb toen gezegd, oké, Heer, u krijgt van mij 3 maanden. Tamelijk eigenwijs. Maar Jezus heeft zichzelf in die tijd aan mij bewezen als de enige weg. De absolute waarheid en het leven. Dat is nu ook weer haast 30 jaar geleden. En die 30 jaar dat ik christen was, ik kwam verscheurd en kapot en gebroken, kwam ik die goot uit. En met heel veel nog steeds pijn en moeite en gesprekken en gebed en huilen en zo. En hopeloosheid. Geen hopeloosheid meer. Ik had hoop. Dat was een heel groot verschil tussen voor mijn 30ste en na mijn 30ste. Ik had hoop dat hij mij zou rust gaan geven. Even kijken, maar ik had wel een sluipmoordenaar in mijn lijf. Dat was die hepatitis C. Hepatitis C doet er soms 30, 35 jaar over om zich te manifesteren. En 5 jaar geleden vond ik mezelf terug op de badkamervloer en ik kon niet opstaan. Ben toch op een gegeven moment bij een telefoon terechtgekomen. En ben naar het ziekenhuis gebracht en ik had een maagbloeding, bloedarmoede, spataderen in mijn slokdarm, hepatitis C en een cirrose. In het hoogste stadium rond heel mijn lever. Echt kapotte lever rondom. Vanaf toen, ze hebben toen met een kuur van 150.000 euro... de hepatitis C uit mijn lichaam weten te krijgen. Hele dure pillen, echt hele dure pillen. Soms, ik kwam terug bij de apotheek met mijn tasje met medicijnen. En ik dacht van, wow. Dit is echt veel, gewoon veel geld. maar die hepatitis C was weg, maar de cirrose niet. En ik werd elk half jaar gecontroleerd door middel van echo-scans en bloedonderzoeken. En vorig jaar in november is toen ontdekt dat ik een tumor had in mijn lever. Dit jaar ben ik daar 2 keer aan geopereerd. Ze hebben hem eerst geprobeerd weg te branden. Daarna hebben ze, er was nog een klein stukje, hebben ze geprobeerd die daarin chemobolletjes achter te laten. En dat ging dan met een heel dun slangetje vanaf mijn pols tot aan die lever. En toen zeiden ze, we stoppen, want er zit een stolsel voor die poortwachter. En we kunnen er niet bij. Maar het meeste is weg. Dus 5 weken na die operatie was er genoeg herstel om weer een CT-scan te maken. En ik dacht van, nou, ik heb nog zo'n stukje tumor over. Maar in plaats van daarvan zeiden ze, hij is gegroeid van 1,3 centimeter naar 6,8 centimeter in 5 weken tijd. En de tumormarkers waren eerst onder de 100, toen 130 en nu 900. Dat betekent slecht nieuws. Ja, slecht nieuws. Ik vroeg, hoe lang heb ik nog? Ik word in mei word ik 60. Word ik nog 60? Ja, 60 haal je wel. Maar 61, nee, dat ga je niet meer redden. Oeps. Hoe ga jij daarmee om, dochter van God? Want mij dit weekend is opgevallen dat in heel veel liederen die we gezongen hebben het moment komt dat we hem gaan ontmoeten. Wij allemaal zingen dat. En dan komt er ook echt vreugde als we dat laatste couplet van wat een dag zal het zijn. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn we bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Dus als je dan slecht nieuws krijgt van een oncoloog, moet je dan gaan treuren? Bij de pakken neer gaan zitten, huilen, boos worden op God? Nou, ik heb mensen gehoord in dezelfde omstandigheid, die zijn zo boos geworden op God. En ik denk, God heeft inderdaad toch niet in mijn arm gestoken? Wat kan hij er nou aan doen? Ja, hij kan me genezen, dat weet ik wel. Maar ik wil ook nuchter zijn en erkennen dat er ook heel veel mensen in Nederland of Europa niet genezen van ernstige ziektes. Er zijn mensen die gehuild hebben om mijn verhaal. Mijn familie, vrienden, buren zelfs. Ze zijn allemaal heftig en ze schrikken zich helemaal scheef. Ik zelf ben maar één keer verdrietig geweest. Of echt dat ik gehuild heb in de gemeente, in de samenkomst eventjes. Maar ik ben niet verdrietig. En ik ben ook niet boos. En ik ben zeker niet boos op God. En ik ben ook geen struisvogel. En ik heb ook geen taboe. Ik ben integendeel volop bezig met de voorbereiding van mijn eigen begrafenis. Dat is wel rather bizar. Ik heb vorige week mijn eigen rouwkaart in elkaar zitten flansen. En maar dan denk je, ik weet nog geen datum. Dus het is echt. Het is raar, gewoon raar. Maar het doet mij geen pijn. Ik ben er gewoon mee bezig, heel nuchter. En de mensen, verdring je dan wat? Nee, ik verdring helemaal niks. Ik ga zo meteen naar de Heer. Even kijken hoor. Ik ga naar de hemel, naar de Heer. En dan heb ik hier even een tekst. Die ga ik even voorlezen, bedoel ik maar. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat gaat gewoon mij heel snel gebeuren. Waar moet ik dan treuren? Dat rijmt. Moest ik even zeggen. Nu kan ik het wel fijn vinden om naar de Vader te gaan. Maar daarmee wil ik niet zeggen, oké, jonge mensen, ga lekker aan de pillen. Neem nog een wietje en een biertje. Dat is toch normaal? Iedereen doet dat. Wat kan er nou voor kwaad? Op school, weet je hoeveel mensen dat doen? Weet je hoeveel mensen op zaterdagavond pillen slikken? Dat is echt niet raar meer, hoor. Ik doe daar gewoon aan mee. Het kan geen kwaad. Jongelui, het kan wel kwaad. Het is een enorm groot kwaad, want je komt in contact met de duisternis. Je begeeft je op het terrein van de duivel. En die duivel die heeft maar één doel, en dat is jou kapot maken. Ten eerste zul je nooit gelukkig zijn. Je bent altijd gebonden. Altijd ben je hier mind-freaked. Van, ik moet hebben, ik moet hebben, ik trek, ik wil, ik wil, ik wil. En je hebt nooit rust en je hebt nooit vrede. Je kunt deze liederen met hoop op de hemel niet meer zingen dan ook. Niet echt. Maar je maakt een grote kans op een enkele reis naar de hel. Ik waarschuw jullie serieus. Als je nu al zelfs zonder drank en drugs denkt dat je zelfmoord wilt plegen omdat je het niet meer ziet zitten, alsjeblieft, breng het in het licht. Ga naar het luisterend oor. Laat voor je bidden. En je mag na de dienst ook daarvoor naar mij komen. Ja.
3: Misschien kunnen we gaan staan en dan nog een moment voor Margreet bidden. En dan sluit ik denk ik af met het laatste lied. Oh ja, oké. Heren, Margreet wil niet dat we rouwen, want ze is nog bij ons. Ik dank u zo, Heren, dat u zich door haar heen openbaart en een verlangen geeft naar de hemel. En aan de ene kant huilt ons hart om deze gebrokenheid te zien bij onze lieve zuster. En hoe de ziekte haar vernietigt. Heren, en we willen, u zegt ook, we mogen huilen met degene die huilen. Maar we mogen ook lachen met degene die lacht. Heren, Margreet laat ook zien dat de alles overtreffende kracht van God haar op de been houdt. Dat haar zegen, Heer, deze periode, waarin ze dingen voorbereidt, dat ze een levend getuige, een levende bemoediging mag zijn van de kerk van Christus. Want u zegt dat we zijn hemelburgers. Heer, we worden klaargemaakt voor de hemel. Dan bid ik, Heer, dat dit een voorbeeld mag zijn dat we alles achter ons zullen laten. En op deze aarde alvast met ons hoofd in de hemel mogen leven waar Margreet getuige van is. Margreet, ik zeg je in Jezus' naam. Amen. Ja.

U luisterde naar het nummer Psalm 100 van de CD Zeg het aan alle mensen. Hier volgt de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om een gezellig bakje koffie te komen drinken of om een praatje te maken. De open koffiemorgens zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10 uur tot 11:30. U bent hartelijk welkom om ook een keer binnen te lopen. Het adres is Dronenplein 2. Voor meer informatie zie www.ggbodegraven.nl. Aanstaande woensdag 6 mei is er een zomerconcert in de Willy Broderskerk in Bodegraven. Aanvang om 20 uur. Het interkerkelijk koor Promising Voices vult een deel van de avond onder leiding van Leon van Veen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij promisingvoices.nl voor 10 euro per stuk. Zondag 24 mei is er een Pinkster Plus dienst in de Dorpskerk in Zwammerdam. De dienst begint om 9:30 en er wordt verzorgd onder medewerking van Promising Voices. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Psalm 43 van het Groot Doelenconcert, middag deel 9.

We gaan nu luisteren naar Psalm 87, vers 1, 4 en 5 van de CD. Het Delta Mannen Ensemble zingt psalmen. Ik roem in God.

Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Tussen 7 en 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur volgt het programma Gewijde Muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. Daarna van 10 tot 11 is er Toets en Snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Deze uitzending werd verzorgd door Gertjan Pos. Wij wensen u verder nog een goede zondag. Het volgende nummer waar we nog naar gaan luisteren is De Hemel Looft, O Heer, Uw Wonderen Dag en Nacht. Van de cd God Heb Ik Lief.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met daarop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
1: Soms, als de dagen lengen en de klok een uur vooruit gaat, word ik zomaar moe. Al die vogels bouwen nesten en tetteren de hele dag. De bloesems scheuren open en planten barsten uit hun blad. En als het 's morgens nog fris is tussen al het steen, springt de natuur uit al haar voegen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wat een gedoe de hele dag. De drukte voor het keukenraam waar mensen uit de buurt vol verwachting naar binnen zwaaien. Het wintermenu wordt omgezet in sla, tomaten en lenteboontjes. Pitjes van vers fruit flinteren tussen de ochtendvla en mijn tanden. Vrije dagen worden ingeboekt in hoop op weldadige warmte. TV-programma's raken nu uit. Beeld als sneeuw voor de zon en verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kunt de roest wegschrapen van de ijzeren winter. Want alles borrelt, bruist, blinkt, blaadt, bluft of bevalt en belooft wat. En ik ben voorjaarsmoe.
2: En dat was de stem, lieve luisteraars, van Eduard Hitmar met een H, want we hebben dichters met een H. En in de studio zitten maar liefst een aantal dichters. Ineke Hendricks, Sonja Hopman, Marina de Hoorn, Joris Horsten en Puk Spoel. Puk is de nieuwe junior stadsdichter. Daar zijn we heel trots op dat we haar mogen verwelkomen. En ook trots dat de anderen er zijn. Welkom. Mijn naam is Hanneke Leroux. Hanneke, dus ook met een H. En ik begin zelf ook maar even met een gedicht, Ben.
1: Doe maar.
2: Natuurverschijnsel als antwoord op het gedicht van Ben. De IJssel stuwt het water weg van hier. Schuimkoppen golven windkracht 9. Dakpannen dreigen hemelwaarts te zweven. Daartussen worstelt nog een angstig dier. De storm is er en trekt met rake klappen bomen omver, mept wolken uit de lucht, laat wapperende mensen griepend zuchten, niets valt er aan de laars te lappen.
1: Nou, moet ik daar wat van zeggen?
2: Nee, helemaal niet. Iedereen mag wat zeggen. En wie zijn er niet, Ben?
1: Oh joh, jee, daar heb ik een lijstje van gemaakt.
2: Ja.
1: Een bladzijde vol, dat is werkelijk verschrikkelijk. Nee, dat is het niet.
2: Ja.
1: Ik ben het kwijt gewoon.
2: Ik kan er wel een paar noemen.
1: Nou, doe maar.
2: Rob Haster is er niet, maar ik heb, als we tijd zijn, nog zijn bundel voor me liggen. Lijnen van Jij, Kees Hermes is er niet, Dana Hokke is er niet en Ton Houtman missen we natuurlijk als...
1: En Jan Hanlo is er ook.
2: En Jan Hanlo.
1: En Judith Hetsberg.
2: Judith Hetsberg.
1: En Adriaan Roland Holst.
2: Oh, en ik ga nog misschien iets zeggen over Chris Honing.
1: Doe maar weer.
2: Maar ja, wie zijn er allemaal wel?
1: Nou, laten we eens beginnen met Joris Horsten. Die zit rechts naast mij, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar het is echt waar. En wij ontmoeten elkaar afgelopen woensdag bij Dichtersgilde. En toen zei ik, joh, dat is leuk, dat moet je doen. Jij weet nog welke dat was, hè?
3: Ja. Hij is geïnspireerd door dit programma. Jawel. Het is een topo.
2: Nou, dat vind ik een eer.
3: Ja, ja. Ik weet niet wanneer het was, een jaar geleden of zo was er een uitzending en er kwamen topo's ter sprake.
2: Met
3: en,
2: Karen de Boer, volgens mij.
3: Klopt. En toen dacht ik van dat vind ik leuk, ga ik ook eens doen. Toen was ik nog polderdichter van de Krimpende Waard. Ik dacht, ga op elk plaatsje in de Krimpende Waard een topo maken. Maar dat was te hoog gegrepen, met de H van hoog. Maar misschien is het leuk om even voor de luisteraars uit te leggen wat een topo is. Mm-hmm. Dat is een rijmschema. Dat moet uit 4 regels bestaan met gepaard rijm, AABB. Het metrum is de jambische pentameter. Het laatste woord of de laatste woorden van een gedeelte moet je afsluiten met een screenshot van Google Maps of een vergelijkbaar topografisch plaatje. En dat laatste woord moet dus niet de plaats betekenen, maar iets anders. Dus dat is in het korte topo.
2: En mag ik nog even vragen voor de luisteraars, wat is een jambische pentameter? Iets met 5?
3: Ja, met 5. Ik moet zeggen, ik heb hem toen gemaakt, toen wist ik het. ik had het even op moeten zoeken. Maar,
1: Tedem?
3: Ja, precies. En volgens mij, ik denk dat er dan 5 in moeten zitten.
1: Ja,
3: mijn
1: ja
3: lief.
1: Precies. Ja,
3: klopt.
1: Ja. Dan heb je Penta ja, 5.
3: 5 jambus.
1: Ja, wij doen duur hoor.
3: Samen komen we eruit. Ja, bedankt. Ja.
1: Dat laatste woord is een plaatsnaam en tegelijkertijd een gewoon woord. Zoals donkerbroek.
3: Ja, of twee woorden of drie. Ja. Okay. Maar het mag dus niks betekenen. Dus met Gouda moet het niet goud betekenen, maar iets anders.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ja.
3: En de plaats die de eer heeft om die topo te hebben is een van de kleinste plaatsjes van de Krimpende Waard. Dat is een lage weg. Daar fiets ik, ik fiets er net nog doorheen. Een heel klein plekje onderaan de dijk. En ik denk van dat plaatsje verdient wel een gedicht.
2: Waar ligt het vlakbij?
3: Bij Goudarak. Het ligt ongeveer halverwege tussen Krimpen, IJssel en Gouda. En dus als je even van de dijk weg, van de IJssel weg gaat naar beneden. Ik ken zelfs iemand die hier woont, dus zo heel klein is het ook weer niet. Maar het, zal ik hem voorlezen? Ja, de topo heet dus ook Lageweg. Mijn liefje had zich met make-up bespoten met het idee haar schoonheid te vergroten. Het is beter, dacht ik, als ik het niet zeg en kust het teder alle lagen weg.
4: Geweldig.
1: Wat zei jouw liefje daarvan?
3: Ze vond hem leuk, maar ze gebruikt niet zo heel veel make-up.
1: Gelukkig,
3: maar ze vond het wel lief.
1: Oké, okay. Dat is mooi, man.
3: De topo is van Peter Knipmeijer trouwens.
1: Oké. Okay. Ja, de
3: dichtvorm.
1: Ja. Nou, wat heb je nog meer bij je?
3: Ik heb een andere die heet Kurkentrokker. En dat gaat over een woord. Ik weet niet of jullie dat wel eens gehad hebben. Heb je wel eens een woord opgezocht op Google en ontdekt dat het er niet op stond?
1: Ja hoor.
3: Ja?
1: Ja. Ja. Vooral de woorden die ik zelf verzin.
3: Ja, precies. Van vruppel of zo. Ja. Ja. Nou, maar zelfs die woorden staan er vaak op. Ik probeer het af en toe wel eens. En op een gegeven moment kwam ik een woord ineens in mijn gedachten uit mijn jeugd. En dat bleek dus op Google niet te bestaan. Er was wel één vermelding, maar het was een typfout. Mm-hmm. En nu staat hij er wel inmiddels, want het is dit gedicht. Dus zoek maar op Kurkentrokker, met een oude spelling nog, zonder N. En dan kun je hem daar vinden.
1: Oh.
3: En dat zei een vader van een vriendje altijd mij. Die zei dat. Dus,
1: ja, dat is gewoon een kurkentrekker eigenlijk.
3: Ja, dat bedoelde die.
1: Ja, dat bedoelde die. Ja. Ja, ja. Oh, dat is dus. Ja.
3: Het was een grapje.
1: Het is waarschijnlijk ergens uit het oosten van het land. Zou kunnen.
3: Uit het zuiden, maar. Hij was gewoon een creatieve man.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ik was een jaar of zes. De vader van mijn beste vriend had wel een glaasje wijn verdiend en zocht de Kurkentrokker. Ik heb het jaren geparkeerd, dat woord, in een klein laadje, zonder handgreepje of gaatje. Sindsdien heb ik veel glas ontkurkt, steeds met een kurkentrekker. En ja, de wijn was lekker. Maar dronken werd ik toen zo net het laadje plotsklaps openging en het woord uit mijn herinnering op Google niet bleek te bestaan.
1: Ja, dat is dus geschiedenis. Dankjewel, we gaan over naar de muziek.

0: And once again.
1: Okay.
2: En wij luisterden naar Billie Holiday met een H. En daar gaan we nog meer van horen. Tegenover ons zit Sonja. Sonja Hopman. En Sonja, vertel eens, jij bent een dichteres. Ik heb je al eens gehoord, meerdere malen bij de Dichters op Donderdag. Je komt uit Gouda of heel ergens anders vandaan?
3: Ik ben geboren in de Wieringerpolder, maar ik woon wel al 30 jaar in Gouda.
2: Ja. Ja.
1: Nou, dan ben je Goudenaar hoor.
2: Dan ben je Goudenaar. En dichter onder ons. En ja, dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe en wanneer ben jij gaan dichten?
3: Jeetje, dat is een goede vraag.
2: Was je jong, zoals Puk? Of?
3: Ja, ik denk, ik heb eigenlijk altijd iets met schrijven gehad. Dus ik heb altijd geschreven. En ik schreef ook altijd gedichtjes. Maar ik ben echt gaan dichten toen ik vaak in de trein zat.
2: Oh, ja.
3: Dan keek ik uit het raam en dan zag ik mensen om me heen. En dan had ik een boekje altijd bij me waar ik in aan het dichten was.
2: Ja. En? Ja. Liet je dat iemand anders lezen of hield je iets voor jezelf?
3: Nee, toen eigenlijk nooit. Maar een paar jaar geleden ben ik bij de dichterschool gegaan.

0: toen ben ik eigenlijk wat verslaafder geraakt aan schrijven van gedichten.
1: Ja.
2: Verslaafd?
0: Ja.
2: Wat heerlijk. En je gaf mij voor de uitzending de schuld van dit verschijnsel.
0: Ja.
2: Ja. Ben je er overheen?
0: Nee, daar raak je nooit
2: blij
0: overheen.
2: Ik bedoel,
0: nee.
2: Eigenlijk ben je blij mee dat je het doet? Of hoe voelt dat voor jou?
0: Ja, dat is heel fijn. Want ik heb heel vaak dat ik eigenlijk niet... Ik schilder ook. Dus mm-hmm. Bij schilderen kan ik dat ook doen. Maar ik heb ook de behoefte om wat voltrekt soms in woorden uit te drukken. En dat je ook echt het gevoel hebt van... dit raakt de snaar die ik echt bedoel. Okay. En dat kan ik niet zo in het spreken. Dus dat is, en dat gevoel dat het dan er staat... Dat geeft eigenlijk een soort catharsis. Dat je denkt, oh ja, nu heb ik hem. En dan, ja, dat is heel mooi.
2: Oké, okay, we gaan opletten als jij gedichten van jezelf gaat voordragen.
3: Ja?
2: Ja.
3: Heb je een voorkeur, Sonja? Je hebt er drie ingestuurd.
0: Ja, ik wil beginnen met niemand. Ja. Niemand. Mensen kunnen niet kijken. Je valt vast te verbergen met zachte dwang onder vier ogen. En dan worstelen zij die niet in staat zijn om werkelijk te zien. Een enkeling zou misschien slikken bij de eerste aanblik en dan terugdeinzen om vervolgens te doen alsof er niets aan de hand is met hun oogsterkte. Doelloos zou je je best doen om niemand aan te kijken, de armen breed uit als twee linkerhanden. Tot de laatste bel gaat op een dag als alle anderen. Het is vast gek voor mensen als aan uiterlijk zo weinig valt af te lezen en het zo weinig moeite kost om je voor anderen te verschuilen. De ontdekking dat een mens in vermomming kan gaan.
3: Ja, er zit zeker een laag onder. De laatste bel.
2: Ja, jij zegt in vermomming kan gaan en niet in vermomming kan gaan.
0: Nee.
2: Is dat expres?
0: Ja, hoe hoor jij het? Ik ben benieuwd.
2: Nou ja, dat ik dus niet laat zien. Jij zegt tegen mij, je laat niet zien wie je bent.
0: Ja.
2: Nee, dat is helder. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar als je zegt gaan, dan ga je eigen rotgang. Als je in vermomming zit, dan ligt dat voor. Of vind ik nou onzin te beweren?
0: Ja.
2: Dat er geen klemt en klemt, gelukkig.
0: Ja,
2: daar hebben we eerst de onzin voor vandaag al.
0: Ja. Ja.
3: Ik ben juist benieuwd naar die laatste bel.
2: Ja.
3: Wat ligt er aan ten grondslag? Die laatste bel? Een waarschuwing? Of?
0: Ja, dat is een... eigenlijk hoor je heel vaak in het leven natuurlijk bellen rinkelen. Maar je luistert daar niet altijd naar. En op een gegeven moment weet je pas achteraf dat het de laatste bel was die ging...
2: Oh.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Oh, dat is pijnlijk.
3: Dat is de diepere laag.
0: Ja, ik weet niet of dat pijnlijk is, maar zo werkt
2: mij
0: het
2: wel.
0: Vaak. Oh ja?
2: Ja. Hm. Voor als de bel gaat, dat is hetzelfde als de bom valt.
0: Oh, ja, ja. Het is ook een beetje een bom die gevallen is natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Diep hoor. Ja, en onaardig. Ik vind het een beetje onaardig tegen mensen. Je kan toch,
0: nee,
2: als jij mij verstopt ziet, dan kan je toch met jouw ogen door mij heen kijken.
0: Ja.
2: Nou dan.
0: Dus je vindt het eigenlijk onaardig van mij. Ja. Ik vond het eigenlijk wel onaardig van degene die in vermomming ging.
2: Ja, ja. Is waar.
3: Die niemand.
2: Maar hoe doe je dat nou?
0: Ja, het is
2: hoe ben
0: absoluut...
2: je nou jezelf zonder vermomming? Bijvoorbeeld, misschien als ik uitkom, kwets ik je wel. Als ik mijn vermomming laat wegvallen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eigenlijk in essentie gaat het erover op het moment dat je in verbinding bent met iemand waarbij je niemand ervaart, is dat eigenlijk heel onwerkelijk en soms ook onveilig voelt.
2: Voel jij je nu veilig op dit moment?
0: Compleet.
2: Kijk. Nou, dan zit ik niet vermomd in ieder geval. Het ligt niet aan mij. Zit je nou te lachen, Alleke?
3: Ja, ik denk dan... heel veel mensen vermommen zich tegenwoordig op de socials.
2: Ja.
3: Dat is een heel nieuw, voor ons een nieuwe manier van anonimiteit. En dat zijn de schreeuwers, zeg ik dan altijd maar, in vermomming.
0: Ja. Ja, maar wie ben je werkelijk, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Nou, diepgaand.
2: Ja.
0: Maar er is ook een andere kant, zal ik daarnaar overgaan?
3: Ja.
0: Ja? Dat is beter, denk ik, hè?
2: Ik ben blij dat je het initiatief neemt.
0: Ja.
2: Dat is blijven houden.

0: hangen.
1: Ja, anders blijven hangen in dat ijskoude gevoel van die vermomming. Dus we gaan naar vuur.
2: Vuur, ja.
0: Ja, lekker.
2: Warm.
1: Ja, het is warm. Zij wordt omhuld met rood, niet schreeuwend of te fel. Lief glanzend en zo zacht als spiegel zonder beeld, als roze in de nacht, als kitsch doch zonder glans. Haar huid voelt fris en glad en warm als je zacht wrijft. O, ronde tederheid, als ijs op mooie bergen, als was in buitenlucht, als klok zonder de tijd. Haar schoot is diep bordeaux met blauw en gele bloemen, omringd door gouden kransen als zomer in de winter, als kerstmis in de zon, als bedding met een midden. Zij is niet van beton.
2: Ik was helemaal verliefd op dit gedicht meteen.
0: Ik ook. Ik vond het gewoon jammer. Ja. Vond het gewoon jammer dat ik geen zij ben.
2: Ja. Nou, ik... Vooral helemaal in het midden. Een soort shoot. O, ronde tederheid. Ja,
1: die
2: komt
1: is
2: ineens,
1: mooi, die is lekker.
2: Er komt ineens een, alsof er gesproken wordt. En dat, ja, dat kwam wel binnen.
1: Ja.
0: Ja. Dat is klassiek. Je hand omhoog, zo. Kunnen de luisteraars niet zien. Als ijs op mooie bergen. Ja, heerlijk. Ja, ik had een goed gevoel.
1: Ja,
0: jij ook.
1: Ja. Ik ook.
0: Wij
1: ja,
0: allemaal hier in deze studio.
1: Geeft de burger moed, hè, na het eerste gedicht.
0: Ja, ja, dankjewel.
2: Ja, die ronde tederheid. Ja. Ja, daar kan je niet omheen.
0: Nee,
2: precies. Dat is gewoon iemand.
1: Ja.
0: We hebben nog tijd voor een derde.
1: Ja, zullen we het doen?
0: Zullen we doen? Ja,
2: Storm.
0: Ja,
2: ja. Ja, Storm komt wel een beetje overeen met een van de eerste gedichten. Dat is leuk.
1: Ja. En... kleine ondertiteling. Mm-hmm. Ik heb dit gedicht geschreven voor mijn dochter toen ter tijd. Het is al een wat ouder gedicht. En, maar nu geldt hij weer. In het hier
2: leuk.
1: En nu. Ja. Ja.
2: Of is het leuk? Ja,
1: ja, het is wel leuk. Ja, het is ook wel mooi.
0: Is het de storm van de jeugd?
1: Storm. Je bent niet te stillen, te tempen, te pakken. Je bent geen minuut, maar een uurdag of week. Je bent alles en minder, kleiner en stiller. Want hoe groot kun je zijn als de ruimte verkrapt? Je bent van de toppen, de tenen, de hemel. En dat vraagt nogal wat van een ademend mens. Het is niet die HEMA, IKEA of Ganga. Gamma, het zit in de weg, de straat of de dam. Het belemmert het uitzicht, het zoet en het fluiten. Want hoe vrij kun je zijn als bewegen verstart? Je bent van de hoed en de rand, van het weten. Dat gaat zo, het gaat, niet sensatiebelust. Je ogen die kijken, beschouwen, doordringen. Je bent niet de wind, maar een zon, maan of ster. Je bent ook de storm, het onweer, de regen. Want hoe sterk kun je zijn als de slapte hier tiert? Je bent van de daden, geen woorden, geen leuzen. En dat is nogal wat voor een dichterlijk mens. Maar nu wil je slapen, niet dutten of rusten. Je bent niet een dag, maar een maand of een jaar. Je bent alles en minder, kleiner en stiller. Want hoe blij kun je zijn als de dag wordt de nacht? Je bent van de wensen, de dromen, de engelen. En dat gaat zo het gaat bij de diep rustend mens.
0: Ja, lekker ritme. En ook ja, weer ongelooflijk lief. Jij moet een heel lief mens zijn, want anders kan je dat niet doen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Tederheid.
0: Ja.
2: Ja, dat komt bij mij naar boven. Tederheid, maar ook een beetje weemoed.
1: Ja, er zit altijd een mineur in, hè?
0: Ja, ja. Ja, heel veel tegenstellingen ook.
2: Maar het is heel knap dat je die gevoelens naar boven weet te brengen.
1: Ja, ja, dan met wat ik net vertelde is dat ook meer begrijpelijk, hè? Ja. Dat ik dan net die andere laag kan pakken. Die...
2: Ja, mooi.
1: Ja.
2: Dank je wel.
0: Ja, wat valt er nog over te zeggen? Of willen we het nog een keer horen? Nee, die was wel goed, hè?
1: En je wil die andere in de hei-vorm misschien horen?
0: Ik ben wel benieuwd hoe dat dan klinkt. Waar is die? Ik weet niet of dat kan, hoor.
1: Dat kan wel.
0: Niemand, hè?
1: Nee, vuur.
0: Oh, vuur, ja. Kan dat echt?
1: Ja, dat wilde jij toch? Dan gaan we gewoon...
0: Nee, ik zei dat ik het jammer vond dat ik niet in zij was.
1: Okay.
0: Ja. Nee. Maar daar ben ik inmiddels al op teruggekomen.
1: Experiment?
0: Hoor. Ja, experiment. Okay. Kom, ja. En dan gaan we naar de muziek.
1: Dat is goed. Dat is direct. Hij wordt omhuld met rood. Niet schreeuwend of te fel. Lief glanzend en zo zacht als spiegel zonder beeld. Als roze in de nacht. Als kietje toch zonder glans. Zijn huid voelt fris en glad. En warmt als je zacht wrijft. O, ronde tederheid. Als ijs op mooie bergen. Als was in buitenlucht. Als klok zonder de tijd. Zijn schoot is diep bordeaux. Met blauwe en gele bloemen. Omringd door gouden kransen, als zomer in de winter, als kerstmis in de zon. Als bedding met een midden. Hij is niet van beton.
2: Nou, dat kan makkelijk. Dankjewel.
0: Ik zit te soppen in mijn schoenen.

0: De microfoon staat weer open, Ben. De muziek van Billie Holiday is zachtjes aan het verdwijnen. En wij hebben nog dicht nieuws. En tegenover ons zit inmiddels Puk Spoel. Onze junior stadsdichter, daar gaan we zo wat aan vragen. En we gaan haar ook horen natuurlijk. Maar wat is er allemaal voor nieuws, Ben?
1: Ja, ik ben benieuwd hoe deze dichtersgroep de Wereldpoëziedag is doorgekomen. Ik kreeg het bericht van welke bundel heb jij gelezen? Toevallig had ik er een gelezen, dus ik kon een antwoord geven. Maar goed, dat is al verleden tijd, dat was 21 maart. En inmiddels heeft de Meid Muiden van de firma in de firma ook al een bundel gepresenteerd. Dat was het nieuws, zal ik maar zeggen. 1 april. Ja, het is geen grap, maar dat is gewoon...
0: Kikker in je beeld.
1: Dan zijn de zomerdichters weer in de Houtman. De Houtman is een plek waar mensen wonen die gehandicapt zijn. Maar ze hebben daar ook een buurthuis. En in dat buurthuis in de Houtman komen de zomerdichters bij elkaar. En het thema is deze keer kikkers. Je kunt je gewoon aanmelden bij Nelly. Nelly, ik ben even de achternaam kwam. Nelly Bakhuizen. En dan mag je er zomaar bij zitten. Op 14 april is de laatste trainingsdag van de Goudse Dichterschool. En ik zeg dat omdat er dan ook een bijeenkomst gaat komen waarbij afscheid wordt genomen. En er komt ook een bundeltje bij. En dat betekent ook dat de inschrijvingen voor het nieuwe jaar alweer beginnen. Ja, en op 19 april tref ik moeder en dochter in Concordia.
0: Moeder en dochter in Concordia.
1: Ja, dat zegt jou helemaal niks.
0: Ja, dat zou mij natuurlijk heel veel moeten zeggen. 19 april, Concordia Gouda, om 14:30 treed ik samen met mijn dochter, of eigenlijk mijn dochter Eva Nicole Roe. Zangeres en pianiste treedt samen op met mij, haar moeder, die dichter is. En wij zijn het programma in elkaar aan het zetten. Het wordt echt fantastisch en het wordt een soort reageren op elkaar. Een stuk muziek en ik reageer met een gedicht en omgekeerd. En zij speelt ook door mijn gedichten heen. We hebben dat eerder gedaan bij Geluren bij de Buren en nog een paar evenementen in Gouda. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En aanmelden kan nog op de site van Concordia of kijk even op mijn Facebookpagina. Ik hoop jullie daar allemaal te zien.
1: Ja, dat was een
0: lieve
1: goeie
0: mensen hier en lieve luisteraars, het wordt de moeite waard.
1: Zeker weten. Ik kan het vertellen vanuit de geschiedenis. Op 21 april, dat is een paar dagen later, is in het IJsselhuis weer de bijeenkomst van de dichters op donderdag. Laat dat nou op donderdag zijn. En het thema is schandalig. En ik verheug me daarop.
0: Ik ook.
1: Ja. Ja. Dan heeft iemand verzocht mij te melden dat er op zaterdag 11 en zondag 12 april om 12 uur, om 2 uur en om 4 uur in het zonnetje, het kunstcafé in de Keizerstraat, 60 minuten film wordt vertoond over dichters in Gouda.
0: Oh ja.
1: Dat was een lange zin, maar het klopt.
0: Ja.
1: Ja. Het is een leuke film.
0: Ik heb hem nog niet gezien. Maar...
1: Nou, het is de gelegenheid om te gaan kijken.
0: Zeker.
1: En dan gaan wij nu luisteren naar Puk.
0: Puk.
1: Puk zit aan mijn rechterzijde tegenover jou.
0: Nou, Puk.
1: En jij hebt het meest verstand van jeugd, dus jij moet dat maar doen.
0: Echt waar?
1: Ja, van die man.
0: Puk, we hebben gehad Femke Kerkhoven. We hebben Brecht Boekraad. We hebben Timo van Gastel. En nu hebben we Puk Spoel als junior stadsdichter. En die junior stadsdichter, voor de luisteraars en de mensen die hier zijn, die is in de tijd in het leven geroepen, om het zomaar te zeggen, door de toenmalige stadsdichter van Gouda, Pieter Stroop van Renen. Nou, en ik weet nog dat ik bij de verkiezing van Femke was. En daar zat ook bijvoorbeeld Noah Heddergod. En Noah is door haar dichten heel bekend geworden in Gouda en omstreken. Dus, en dat wensen we jou natuurlijk ook toe, Puk. Waarom ging jij meedoen?
2: Ja, dat is... ik begon met dichten omdat ik heel veel zinnen in mijn hoofd had. En die zinnen kwamen steeds terug. En op een gegeven moment moest ik die gewoon van me afschrijven. Omdat ik heb al heel veel aan mijn hoofd. En dan ook nog die zinnen. Dat is natuurlijk best wel veel. En toen kwam er uiteindelijk een nieuw gedicht van. En toen ben ik naar mijn Nederlands docent gegaan. En vroeg ik van, ja, wilt u hem lezen en wat vindt u er nou van? En die heeft mij heel erg gestimuleerd om verder te gaan met dichten. En toen zei ze van, nou, die dichterswedstrijd, dat vind ik echt iets voor jou. Dus dan, ja, zij heeft mij daar echt heel erg mee geholpen.
0: Wat leuk.
2: Zeker.
0: En wij hebben twee mooie gedichten van jou toegestuurd gekregen. Vond ze allebei echt geweldig. Eén echt over Gouda, de ander iets meer over je gevoel, als ik het goed zeg, als ik dat helemaal goed begrepen heb. En zou jij die eens aan de luisteraars voor willen lezen?
2: Zeker.
0: En ze waren ook zo mooi vormgegeven, dat zien de luisteraars niet, maar zo midden op het vel. En dan lange regeltjes en korte regeltjes. Ja. Gecentreerd heet dat, geloof ik, met een mooi woord.
1: Je bedoelt over Gouda, voelt het mij een thuis. Ja, dat is mooi. Dat is ook een schitterende herhaling. Dat is een techniek die in gedichten heel vaak voorkomt. En die een soort mantra gaan vormen.
0: Ja. Ja.
1: Nou, laat maar luisteren, want het is gewoon hartstikke goed.
2: Gouda is thuis. Gouda voelt als mijn thuis als ik langs de grachten naar huis fiets. Gouda voelt als mijn thuis als ik het vrolijke deuntje van het stadhuis hoor klingelen. Gouda voelt als mijn thuis als de geur van warme stroopwafels mijn neus binnendrijft. Gouda voelt als mijn thuis als ik de kerkklokken van de Sint-Janskerk hoor luiden. Gouda voelt als mijn thuis als ik even niet meer weet wat thuis is en hoe thuis voelt. Gouda is thuis.
1: Zo is dat.
0: Geweldig. En zo'n gedicht hoort eigenlijk in zo'n folder over Gouda te staan. Je komt de stad in en je haalt ergens bij dat VVW-kantoor alle info over Gouda. En je leest dit en dan denk je, ik ben in een geweldige stad.
1: Hey Puk, mag ik een rotvraag stellen? Jij kreeg natuurlijk gewoon de opdracht om iets over Gouda te maken.
2: Ja, wel een beetje.
1: Het is wel geslaagd, ja. Ja. En weet je, het gekke is dat ik ken vooral een paar mensen in het centrum en die zeggen dan ook wat jij hebt verwoord. Dus het slaat ook nog aan bij een zeker publiek. Hè?
0: Ik vind het alsof ze kleine diepte-interviewtjes heeft gehouden met mensen uit de stad. En daar is dat gedicht uit voortgekomen. Zo
2: dat was ook eigenlijk een beetje mijn idee om dat naar voren te brengen.
0: Nou, wat
2: voel ik nou bij Gouda?
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik kan helemaal met je meevoelen. En dat zal ook wel een reden zijn dat ik het een heel goed gedicht vind. Maar het klopt ook. Ook als ik met mijn stadsogen ernaar kijk, zeg ik op Gouda voelen zich op deze manier thuis. Dank je wel.
0: Ja. Het volgende gedicht. Je had er twee volgens mij meegenomen.
2: Ja, klopt.
0: En ik ga toch weer even gauw wat zeggen voor de luisteraars die het niet zien. Het is geschreven.
2: Ja.
0: En Brecht Boekraad, ik ga even terug in de tijd. Toen zij auditie deed of meedeed aan de junior stadsdichtersverkiezing, toen stonden daar vier dichters. En die hadden alle vier de gedichten geschreven. En die zeiden, als je het schrijft, dan gebeurt er veel meer met je dan dat je dat typt of dat je dat... En het leest ook fijner voor. Mijn hart ging helemaal open. De pen wordt nog gepakt. En het handschrift wordt geoefend. En er komen mooie woorden uit.
2: Ja, het is ook zoveel makkelijker. Want ik heb altijd een klein boekje in mijn tas. Waar ik dan woorden of mooie zinnen op schrijf. En dat is gewoon, als ik dan mijn telefoon erbij moet pakken. Of mijn laptop. Ja, dat duurt voor mij gewoon veel te lang. Dus dan pak ik liever dat boekje erbij en schrijf ik dat liever op.
0: Heel
2: en dat
0: goed.
2: Voelt ook veel fijner natuurlijk.
0: Ja, nou, laat horen.
2: Zonder woorden. Toch ben ik dankbaar voor jou. Want jij leert me dingen zonder iets te zeggen. Je leert me om te genieten van het leven, want het kan zo veranderen. Je leert me om te zeggen wanneer het even niet meer gaat, omdat jij dat nooit deed. Je leert me om iemand te zijn die jij nooit geweest bent. Je leert me om te schrijven over iets wat ik nooit had. En je leert me om dankbaar te zijn voor wat ik nu heb. Je leert me zoveel en dat zonder woorden.
0: Ik vind dit ook zo ontroerend. Wil je er iets meer over zeggen?
2: Ja, ik heb dit gedicht geschreven over mijn opa. Mijn opa is al bijna 18 jaar heel erg ziek. En ik heb nog nooit echt met hem kunnen praten. En ik vond dat heel moeilijk om dankbaar voor hem te zijn, omdat ik nooit wist waar ik zo waar ik echt dankbaar voor moest zijn. En toen dacht ik van, ja, maar ik ben wel dankbaar, want jij leert me dingen zonder dat je me echt iets vertelt. Mm-hmm. En een paar dagen geleden was mijn opa jarig. En toen heb ik dit gedicht voor hem geschreven. En ook deels voor mijn oma. En die waren daar heel erg dankbaar. En die vonden het heel erg mooi dat ik zo'n gedicht had geschreven. Ondanks dat mijn opa niet meer dat gedicht echt kan lezen. Was het een heel groot geschenk voor mijn oma.
0: Wat lief en fijn.
1: Ik vind het zo mooi dat we het stukje wat onze jonge stads... Julius toch doet, dat we het hiermee moeten afsluiten. Kunnen we bij het muziek van Billie Holiday eventjes daarover nadenken. Dankjewel, Puk.
0: Dankjewel, Puk. Graag.

0: Ja, en Puk vertelde net nog, want ik vroeg aan haar wat is je eerste optreden bij de kinderklimaattop in de bibliotheek. Daar ben ik ook een keer bij geweest met een junior stadsdichter. Dat is een fantastisch initiatief. Dus Puk, succes met alles wat je gaat doen. En tegenover ons zit Marina de Hoorn met een H.
1: Ja, en één O.
0: En één O. Ik sprak het wel uit.
1: Is helemaal goed, ja. Als een van de weinigen.
0: Maar Marina, ja. Ja, je bent natuurlijk eigenlijk al een jonge oude bekende. Lid van de dichterschool, al een tijdje.
1: Ja.
0: En ja, ik heb je helemaal in het begin meegemaakt. En ik daarna en nog eens daarna. En ik dacht, nou, geweldig.
1: Het heeft wel zin, hè, om naar de dichterschool te gaan.
0: Dat heeft, laten we eens reclame maken. Het heeft zeker zin. Er waren wat mensen terughoudend van, ja, dichten, dat moet je toch al kunnen. Hè? Waarom zou je dat moeten leren? Nou, we hebben net Sonja gehoord. En nu gaan we naar jou luisteren. Straks komt Ineke nog, Ineke Hendricks. Ook een pupil van de dichterschool. Ze knikt, dus ik zit er niet ver naast. En Ben is natuurlijk bij de organisatie betrokken. En ik ben daar zelf coach. Al jarenlang. En Marina, vertel, welk gedicht ga je laten horen?
1: Nou, nu we met de Goudse Dichterschool begonnen zijn, ga ik dan maar even heel brutaal met mijn eigen gedicht beginnen.
0: Nou, dat mag wat zeker.
1: Wat ik in de maand maart gemaakt heb. Maart, 8 maart, Internationale Vrouwendag. En daar komt hij. 8 maart 2026. Vier de vrouwen die ervoor gingen, die vochten, vielen en toch doorgingen. Steun je zusters, les, bi, cis, haar en hen. Sta stil op de weg die je hebt afgelegd. Kijk om naar de jaren die jij zelf hebt gedragen. Open je hart voor elke vrouw die nu haar eerste stappen zet, struikelt en zoekt naar haar eigenzinnigheid. Luister naar de stemmen die anders klinken dan de jouwe. Laat ze binnen, laat ze bestaan. Draag je wijsheid met waardigheid. Deel je kracht zonder haast. Weef je levenservaring, gedoseerd de dagen van die ander in. Want zij, ooit zal zij jou weer vieren. Omdat jij vocht en viel en doorging.
0: Het komt helemaal uit je hart. Zie je.
1: Ja.
0: Jij staat daar 100% achter.
1: Dat klopt.
0: Vertel.
1: Nou, ik kocht het boek Ik sta in wilde schoonheid. Dat is een verzameling gedichten door Suzanne Smit. En die gaan over het vrouwenlichaam, geschreven door vrouwen. En daarin, de bundel is onderverdeeld in drie afdelingen, zoals we geleerd hebben van Monica. Meisje, vrouw en kroon. Of kronen. En kronen staat voor het archetype van de wijze oude vrouw. Iemand die veel heeft meegemaakt en die haar kennis heeft verzameld en bereid is om die door te geven. Nou wist ik dat die term nog niet toen ik dit gedicht maakte. Maar ik dacht wel, ja, dat past wel heel erg.
0: Ja.
1: Want vrouwen werd mijn thema voor deze 8 minuten op de Goudse Radio. Vanwege dit fantastische bundel die ik echt van harte aan kan raden.
0: Zou je nog één keer de titel willen zeggen?
1: Ik sta in wilde schoonheid. Meer dan 100 gedichten door het vrouwenlichaam, geschreven door vrouwen, samengesteld en ingeleid door Suzanne Smit.
2: De wilde schoonheid of wilde schoonheid?
1: Ik sta in wilde schoonheid.
2: Oh, die moet eraf. Ja.
1: Ik sta in wilde schoonheid.
2: Ja, dat is beter.
0: Ja, het klinkt ook een beetje, Marina. We hadden natuurlijk zo'n vrouwenvoorvechtster in Gouda. Anna Barbara van Meerten Schilperoord, begraven op de oude begraafplaats. Die heeft een school opgericht, een meisjesschool. En haar man was volgens mij dominee of onderwijzer. En die gaf haar alle ruimte om zich te ontplooien. Nou, dan praten we dus over heel lang geleden. Dat het stemrecht voor vrouwen moest komen. En zij schreef en zij zorgde ook dat het eerste vrouwentijdschrift, en dat is een vrouw uit Gouda. Dus dan zie ik jou en dan hoor ik jou en dan denk ik, het gaat gewoon lekker door en het kan nog steeds beter. Ga verder met je verhaal.
1: Nou ja, daarop aansluitend, vlak voordat ik hier naartoe ging, kreeg ik een appje. Ook weer een initiatief van Goudse Vrouwen. Ik heb een primeur voor jullie. Er komt een poëtische dansvoorstelling in de Goudse Schouwburg. De Dolomina's van Gouda zijn gevraagd om daar in samenwerking met hen weer een installatie neer te zetten.
0: En wanneer is dat?
1: Ja, dat staat er nog niet bij. Het gaat om een poëtische dansvoorstelling waarbij onderwerpen zoals femicide, genderongelijkheid, maar ook wat er gebeurt als vrouwen samenwerken, samenkomen. De gedachte is dat we een gedichteninstallatie maken. Dus ik nodig bij deze PUC natuurlijk ook al van harte uit. En daarvoor hebben we gedichten nodig. En een van de initiatiefnemers die heeft daar een voorbeeldgedicht van.
2: Mogen mannen daar ook mee doen?
1: Dat weet ik niet. Oh. Daar moet je voor bij de organisatie zijn.
0: En stuur je dit aan ons allemaal door, Marina?
1: Oh ja, dat wil ik wel doen. Ja.
2: Ja. Dus nog even keer. Wanneer is het? Voor de luisteraars?
1: Dat staat er niet in. Dat zit er nog aan te komen. Maar een oproep voor gedichten dus.
0: We gaan vast beginnen.
1: Ik zou zeggen, we gaan vast beginnen. Ja. Nou, dan heb ik nog een gedicht. Dat kan ik alvast wel verklappen. Wat daarin gaat komen. Ik ben dus gevraagd om het gedicht wat ik net voorlas, of dat bij die installatie mag. Nou, dat mag wel. En dan heb ik nu een gedicht van Floks Verhulst. Dat gaat over. Nou, dat ga ik niet vertellen.
0: Wie is Floks Verhulst? We hebben haar hier.
1: Floks Verhulst was een van de juryleden van de jeugddichter.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik wel. Zo komen alle touwtjes weer bij elkaar. En ze heeft dan geen H in haar achternaam, maar er zitten wel veel H. De helft van haar genen zijn wel een H. Laat ik het daar even op houden.
0: En daar wil je verder niet over uitladen?
1: Dat is mijn dochter, mijn jongste dochter.
0: Je dochter.
1: Tijd met jou mag langer duren. Zet haar het allerliefst soms stil. Vooral vlak voordat je weg moet en ik je nog even bij me wil. Maar soms moet ik je missen, zodat ik niet te veel aan je wen. Zodat ik vrij verrast en verwonderd blijf wanneer je er dan wel weer bent. Ergens tussen veel te vroeg en veel te laat ligt die tweestrijd van de tijd. Ergens tussen stilstaan en voorbijgerend, tussen veel te kort en voor altijd. Dus tijd met jou mag langer duren, maar in het missen voel je ook dichtbij. Want ergens tussen volgepland en vogelvrij, daar ergens, daar staan wij.
0: Prachtig.
2: Ja. Het is ook filosofisch, hè? Mm-hmm. Het gaat wat mij betreft over vrijheid. Die er natuurlijk niet is. Mm-hmm. Ja, maar wel verrast en verwonderd blijven. En, maar het gaat ook over een boodschap aan iemand. Het zou best een liefdesgedicht kunnen zijn. Toch?
1: Ja.
2: Weet je, ik wil hem nog een keer horen.
1: Je wil hem nog een keer horen? Ja. Dan ga ik hem nog een keer voorlezen. Ja,
2: met veel gevoel voordragen.
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
1: Tijd met jou mag langer duren. Zet haar het allerliefste soms stil. Vooral vlak voordat je weg moet en ik je nog even bij me wil. Maar soms moet ik je missen, zodat ik niet te veel aan je wen. Zodat ik vrij, verrast en verwonderd blijf wanneer je er dan wel weer bent. Ergens tussen veel te vroeg en veel te laat ligt die tweestrijd van de tijd. Ergens tussen stilstaan en voorbij gerend, tussen veel te kort en voor altijd. Dus tijd met jou mag langer duren, maar in het missen voel je ook dichtbij. Want ergens tussen volgepland en vogelvrij, daar ergens staan wij.
2: En daarom noem ik mij dichter van liefde en ongemak.
1: Ja.
2: Ja. Hanneke zit me aan te kijken. Wat doe je nou? Wat doe je nou?
0: Ik ben niet geschreven.
2: Wat ben ik niet?
0: Jij hebt dit toch niet geschreven?
2: Nee, maar om die reden die in dit gedicht staat.
0: Noem ik mij de
2: dichter van liefde en ongemak. Ja, veel liefde. Maar elke liefde geeft ongemak. En omgekeerd. Als je ongemak voelt, dan is er sprake van liefde, toch?
0: Oh ja. Ja.
2: Klopt het, Marina?
1: Ben ik hou van je.
2: Kijk, dat bedoel ik. Heb ik het alweer voor elkaar. Nou, dan gaan we naar. Waarom?
0: Nou, omdat zij dat zo zegt.
2: Ja, ze houdt ook van jou natuurlijk.
1: Ja. Ik hou ook van Hanneke.
0: Gelukkig.
2: Ja, gelukkig dat je dat zegt. Hè.
0: Ongemak is weg.
2: We moeten nog verder met die uitzending. We gaan even naar Billy Holiday luisteren, toch?

0: forgotten you.
1: Let op. Ja.
2: Ja. Dat was weer de stem, maar dan heel kort. De korte stem van Billie Holiday. En tegenover ons en naast Ben zit Ineke Hendricks. Ineke ken ik al heel lang. Maar niet zo lang als dichter. Dat is voor mij dan weer nieuw. Ineke zit ook op de Goudse Dichterschool. En Ineke, aan jou natuurlijk ook de vraag. Wanneer ben jij gaan dichten?
3: Wat betreft opschrijven sinds de dichterschool. En daarvoor eigenlijk maak ik heel makkelijk snelle rijmpjes. Maar dat vind ik anders dan dichten. Ik vind dichten echt... Dat is een ambacht. En daarom zit ik op de dichtersschool.
2: Ja, jij wil een ambacht gaan uitoefenen.
3: Nou, of ik het wil uitoefenen, weet ik niet. Ik ben aan het proeven.
2: Ja.
3: Er waren veel mensen die zeiden, jij moet daar naartoe. En ik dacht, er zijn al zoveel gedichten geschreven. Waarom zou ik het mijne daaraan toevoegen? Maar als zoveel mensen zeggen dat ik daar naartoe moet, dan ben ik best een braaf gehoorzaam meisje. En dan denk ik, nou weet je wat, ik ga eens proeven. En als het niet bevalt, dan kun je altijd na een jaar stoppen. Maar het bevalt heel erg. Ik vond het leuk om net te horen van jullie.
2: Van Puk en Sonja.
3: Dank je wel. Dat op het moment dat je gaat schrijven... Dan heb je niet dat je in gesprek bent met een ander. En er was een documentaire van Hella... dame uit Roemenië... gaat lekker zo met al die namen, maar niet heus. Zij zei, op het moment dat ik ga schrijven... maak ik contact met mijn denken naar mijzelf toe. En het is alleen deze weg van boven naar beneden, van beneden naar boven. En op het moment dat ik met jullie in gesprek ben... dan ben ik aan het mopperen over de namen die ik niet vind. En dan gaat mijn stroom uit, want dan ben ik ook bezig... met wat ik met jullie aan het interfereren ben... of hoe je het allemaal noemen wil... Dat was een grote ontdekking op de dichterschool... dat het verbinden van boven naar beneden... van beneden naar boven plaatsvond. Dat.
2: En dan wijs je van boven naar beneden, van beneden naar boven... maar je wijst niet voor je uit en naast je en achter je. Dus ik heb dan de indruk dat je heel erg... bent...
3: Ja, ik ben niet Ben, ik ben ik.
2: Juist.
3: Maar in mij resoneert denk ik van heel veel mensen iets. Of resoneer ik in heel veel mensen? Resoneert er van heel veel mensen iets in mij? Nou ja, hoe ingewikkeld kan ik het maken? Er resoneert altijd iets van buiten in mij mee. Maar ik kan daar makkelijker contact mee maken... als ik niet in verbinding sta met verwoorden naar de ander toe.
2: Precies.
4: Het is een innerlijke dialoog...
3: Zoiets,
4: maar er zit iets extra's in. Je houdt rekening met wat er omheen zit.
3: Als ik aan het schrijven ben?
4: Ja.
3: Nee, dan niet. Nee, dat is juist weg dan.
4: Dat doe je nu, op dit moment.
3: Ja, precies.
4: Ja, okay. Ik wil een gedicht van je horen.
3: Oh.
4: Wij willen allemaal een gedicht van je horen.
3: Nou, goed.
2: Zij heeft ook dezelfde bundel als Marina.
3: Ja, en ik laat hem misschien dicht. Misschien komen we er nog aan toe. Weet
4: misschien,
3: ik niet.
4: Nou, we hebben
2: eerst
4: nog wel
2: jezelf.
4: Weinig tijd.
2: Eerst jezelf.
3: Eerst even mezelf doen, omdat
4: ja, doe
3: dat
4: maar.
3: Me gevraagd werd.
4: Precies.
3: En zeg me, ervaar me.
4: Ja.
3: Zeg tegen me dat je moe bent, iedere keer als ik je spreek. Zeg tegen me dat je het leven niet leuk vindt, iedere keer als ik je zie. Zeg tegen me dat je stoïcijns leeft, iedere keer als je klaagt. Zeg tegen me dat je niet geboren wilde worden. Zeg dat allemaal als ik er voor je ben. En ervaar dat ik verander in een furie. Omdat mijn kleinzoon niet kon leven. Omdat kleine kinderen te vroeg overleden. Omdat mensen te jong zijn doodgegaan. Omdat ik ouders kapot zie gaan. Omdat ik grootouders zie breken. Ervaar dat ik verander in een furie omdat je kleinzielig bent geworden. Ervaar dat ik verander in een furie omdat ik niet weet om te gaan met onze verschillen. Dat was hem.
4: Ja, wat? Ja. Beduust. Wat moeten we hier aan toevoegen, Anneke? Gewoon maar laten zoals het is.
2: Het komt heel erg binnen bij mij.
4: Ja,
2: Ja.
4: Wat gebeurt er met jou dan?
2: Nou, dan denk ik, dat kan dus allemaal gebeuren. Ik verander in een furie.
3: Ja, en niet naar die ander toe. Dat is het gevecht. Ik weet niet om te gaan. Mm-hmm. En het heeft te maken met de ruimte van de ander en mijn ruimte. En waar de vrijheid van de ander blijft, verandert mijn vrijheid. Het ontmoeten van vrijheden en grenzen en verschillen. En daarmee om te gaan.
2: Dat kwam heel duidelijk naar voren in jouw gedicht.
4: Ja, ik ben bang dat ik je een beetje moet teleurstellen. Als je kan alleen maar zeggen dat je ik bent, omdat er ook een ander is.
3: Precies. Ja. We bestaan door de grenzen. Ja. Ja.
4: Ik heb het gesnapt. Ja, maar wat prachtig verwoord, want zo zit het in elkaar dus.
3: Dank je wel. Zal ik nu een lieve doen?
2: Ja.
3: Die hebben jullie niet ontvangen, maar ik vind hem wel heel lief.
4: Ik vind deze ook lief, hoor.
3: Hij is lief, maar minder makkelijk te ontvangen, denk ik.
4: Ja.
3: Ja, maar het hoeft ook niet allemaal mooi en makkelijk te zijn.
4: Nee.
2: Zeker niet. Dat is het leven.
3: Dat vond ik ook eigenlijk wel fijn aan wat ik van jullie hoor en wat ik van mijn collega's hoor. Ja, dat is waar dichten, denk ik ook, gedichten zo mooi voor zijn. Kernachtig, ja. Soms. Goed, nou ga ik zoeken naar woorden en dan ga ik mezelf verliezen. Ik ga gewoon oma kus voordragen. Liefdevul, liefdevol rust oma's mond op het hoofd. De geur opsnuivend van dit kleine kind. Oermoeders beroeren haar gemoed. Onvoorwaardelijke liefde stroomt door hart en bloed. Liefde en warmte van het moment geraakt in de foto door haar dochter gemaakt. Het mooie plaatje raakt een snaar, een wens, een honger, een drift. Zoveel door willen geven, troost en warmte, eigenheid en kracht, lange lijnen in het leven. Een diep besef wat zij zelf doorgeeft, tegengif voor moeders angst en scherpe tong met haar eigen wezen en stem. Liefdevol rust oma's mond op het hoofd van haar kleinkind.
4: Dit is de 85ste uitzending van Dichter bij Gouwestad, mensen. Met uw periodieke portie pure poëzie. U hoorde de dichterlijke stemmen van Ineke Hendricks, Sonja Hopmans, Marina de Hoorn, Joris Horsten en Puk Spoel. De presentatie is in de handen van Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En gastvrouw Ellie de Boon zorgt voor koffie en stroopwafelen. En studiohond Luna werd ondertussen uitgelaten. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar en onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kun je nog eens luisteren via de podcast, 's avonds al om 10 uur. En leuk voor het slapen gaan trouwens. En Vroege Vogels luisteren naar op maandag en vrijdag aanstaande. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 3 mei. En we gaan straks luisteren naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van gouden ouwe, zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte Gouwestadrakker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

De Golden Oldies Revival. Juist, baas. Van harte welkom weer bij de Golden Oldies Revival. Met achter de knoppen, we zitten weer. En we hebben het over Remco Blonje. En wij gaan er weer een lekker uurtje van maken. Jullie hebben weer singles uitgekozen. Daar ben ik blij om. Twee foto's heb ik weer geplaatst op de social media. En met daarop zes singeltjes. Foto's van zes singeltjes. En jullie hebben weer gekozen. En daar ben ik blij om. Want dat kleurt en maakt het programma mooier dan dat ik dat alleen doe. Daar ben ik blij om. Bedankt weer voor jullie inbreng. En die singles komen dus aan bod. En voor de rest classics uit de 60s, 70s en 80s vooral. En natuurlijk de Beatles en de Beach Boys. Die komen ook altijd aan bod als ik hier achter de microfoon mag zitten. En we gaan door met deze lekkere swinger uit 1983. Een beetje een eendagsvlieg. Vliegen kunnen we zeggen. Tracy Ullman, Breakaway.

tijd was je luisteraars en dan hebben we het over Spendabelee. En ik heb ook eens bekeken dat dit een van de eerste keren is. De eerste keer dat ik Spendabelee, de eerste keer durf ik te zeggen, in de Golden Oldies Revival heb gedraaid. Dus ongelooflijk. Primeur dus. Deze kwam op nummertje 4 in 1983. En ze hebben natuurlijk nog Through the Barricades gehad en Gold. En die twee laatste staan nog steeds in de top 2000 en True dus helaas niet meer. We gaan naar de eerste single en gekozen door Gerard Rappard. En daar ben ik weer blij om, want ja, een van mijn favoriete groepen. En ze waren in de 70 jaren populair Jan Akkerman, Cas Lux, André Rijnen, Pierre van der Linden en later nog Rudy de Culio. Prachtige groep. Het is de schitterende stem van Casimir Lux. We gaan luisteren naar het door Lux geschreven To You. Kwam op nummertje 19 in 1970. En we vragen altijd even, kraakt die nog een klein beetje? Klein beetje, begrijp ik.

mooi is dat. Later werd Jan Akkerman vervangen door Rudy de Culio en John Schuursma. En in die tijd Gerard Rappert koos dit singeltje. Ging ik ook met hem op zoek toen ze weer bij elkaar kwamen. Reunies in 2004 en 2010 van Brainbox. En dan gingen we ze ook weer bekijken. En Gerard Rappert is een groot fan ook van Cas Lux en Brainbox. En ze hebben hier natuurlijk ook opgetreden. Tenminste, Cas Lux met

0: een deel van de formatie hier in de Gouwestad TV-studio. En dat hebben we opgenomen. En dat was ook mooi. Dus ja, die herinnering blijft, zeggen we altijd maar. We gaan naar de Beatles natuurlijk. Als ik hier achter de microfoon mag zitten, dan doe ik altijd graag. Heel graag. En de Beach Boys. En om met de Beatles te beginnen, dat is een speciale versie. En de Beach Boys ook trouwens, dat is een live versie van de Carnegie Hall. De Carnegie Hall uit 1972 van het album Sail on Sailor, wat pas uitkwam. 1972. Dat kwam pas uit in, ik denk 2 jaar terug ongeveer, in een hele mooie dubbelklapper. En de Beatles die maakten verschillende versies van Across the Universe. Een nummer geschreven natuurlijk door John Lennon. Ja, hij maakte een beetje ruzie met zijn toenmalige echtgenoot in 1967, Cynthia. En na een ruzie schreef hij dit nummer in 1967. En hij nam ook een versie op, maar het verscheen pas op Let It Be natuurlijk in 1970. Dit is een versie uit 1968 die we gaan horen. Van 3 minuten en 18. Dus eerst de Beatles met een iets afwijkende versie die je misschien gewend bent van Let It Be van Across the Universe. De Beatles met de tune ervoor.
1: Million Seller. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: Here they are. Here they are. The Beatles.
2: You like Richie?

Ja, hoe mooi is het. Live zingen ook Carl Wilson, hoor, die natuurlijk al een lead vocals hier met God Only Knows. We gaan naar de tweede single, gekozen door Jan Kok. Die zei, het maakt me niks uit, Jaak, of je naar de A-kant of de B-kant neemt. Het is allebei even mooi. We hebben gekozen natuurlijk voor... Nou ja, natuurlijk. We hebben dus gekozen maar voor de A-kant, wist ik, Tell Me. En, of het is de B-kant, moet ik zeggen eigenlijk. En deze single komt uit 1964. En de eerste single, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards met z'n tweeën. En ze zeiden van ja, het is geen Motown-achterplaatje. Het is gewoon een liefdesliedje, pop. Nou, ik vind hem nog steeds mooi. Tell Me, Rolling Stones, lekker. Ja, zoals die in de 60 jaren kon klinken. En hij kraakt ook. Geeft niks.

Ja, we gaan naar het jaar 1982. Komt deze plaat op 2. Deze lange, lekkere lange. Van een jazz- en popmuzikant. En een man die kon improviseren. Met zijn stem kon hij bijna alles. Hij heeft al vele North Sea Jazz Festivals gestaan ook. We hebben het over El Giro. Het was ook een alarmschijf deze. Ik blijf hem lekker vinden. Er zit het funky element ook in. Roof Garden in the

Ja, de volgende single is van een Engelse band. Ja, eigenlijk van een Engelse bandleider. Ja, die zat bij het Stiff Record label. Singer-songwriter, maar hij kwam telkens meer in de New Wave scene terecht. En in 1976 bracht hij een song uit die wat kritisch was ten aanzien van het geloof. Ja, was ook lekker, als je hem nu hoort, ook lekker puntig, lekker swingend. En Rick Kustis die zei, ja, deze wil ik graag nog eens horen. Die heb ik zo lang en zo, ja goed, eigenlijk nog vaak in mijn kop zitten. En Hans Clements zei ook, ik heb hem een tijd niet gehoord deze. Dus we gaan deze single draaien en we vragen, ja, kraakt hij nog een beetje uit 1976. Graeme Parker en The Rumour, Don't Ask Me Questions.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Sekeris.
2: Ja, luisteraars, en we hebben weer een single klaar liggen. En die werd gekozen door Remco Bologne. Het is een single uit 1967 en Nenneke de Recht. En we kwamen er eigenlijk achter dat, we hadden Be With Me, hadden we als single. Maar op de achterkant staat een, ja, nog mooiere eigenlijk. Ja, dat kan je niet zeggen, want dat is een smaakkwestie. Maar we hebben in goed overleg besloten. Remco, die heeft deze single gekozen. Die zei, ja, eigenlijk vind ik Eleanor, vind ik ook mooi. Dat vind ik ook. En ik hoop dat Nenneke de Rechter ook mee akkoord gaat. Dat wij hebben gekozen voor Eleanor deze keer. Een iets grotere hit van de Turtles in 1967. En die gaan we nu draaien van single. Dus even kijken of die nog een beetje, ja, een beetje kraakt. Maar dat geeft niet. De Turtles! She'd rather be. Nee, Eleanor. Heel mooi.

Ja, luisteraars, we gaan naar de vijfde single. En die werd gekozen door Paul Rijlaarsdam. En dat is een mooie van U2. En die is te vinden op het album Red Bull and Hum. 1988 kwam die op nummertje 8. Deze, Angel of Harlem.

En daar staan ze daar. Je two van het album, ik zei het al, Rattle and Hum. En ik zeg altijd de trio. The Unforgettable Fire. En dan Joshua Tree. En Rattle and Hum zijn wat mij betreft, dat is mijn mening hoor, de favorieten. Toen ging ik totaal om en werd ik echt liefhebber en fan. Heb ik ze ook in de Kuip gezien in 87. Schitterend live concert. Toen ben ik echt van het gras geblazen, zou ik kunnen zeggen. We gaan snel door naar de volgende single. En die werd gekozen door mijn liefhebbende echtgenote. En dat is Cat Stevens. Joel van Roy, zeker is Cat Stevens koos zij met Ben Apple Gas. En ja, dat is ook een swingende. Die gaan we weer eens een keertje horen. Tijd geleden, kraakt ook nog. Daar komt hij.

Ja, en ik dank aan overkant voor de techniek natuurlijk weer. Remco Bologne. En morgen is hij er weer. En hebben een LP van Steven Stills. Een hele mooie trouwens. We gaan naar de Zombies uit 1968. This Will Be Our Year. Van Ocean Orbit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plek in het land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieve luisteraars, de Golden Oldies zijn weer verklonken. En het is weer tijd voor Gauwstad Proms bij Gauwstad Radio. Het minst beluisterde programma van alle programma's. En ja, het is toch eindelijk eens een keertje wachten op de actie Help Gauwstad aan luisteraars. Want dat is denk ik wel van belang. We zijn al een aantal uitzendingen bezig. Je weet het, procedé, we draaien oud vinyl. En dat wordt meestal kapotgeslagen op de binnenplaats. Na nog een keer gedraaid hebbende. En we luisteren naar troostende poëzie. Opgenomen tijdens de diverse nachten van de poëzie door de VPRO Radio en TV. In dit geval gaan de platen niet naar de binnenplaats. Want dit komt uit een collectie platen die ik vorig jaar integraal mocht onderzoeken en bestuderen van een gekende platenverkoper hier in Gouda op de markt. En die had een collectie overgenomen van een meneer die was overleden. Een gekend politicus. En die liet zijn hele cd en vinylverzameling achter. En dat was met name klassieke muziek. En met name de componist Johann Sebastian Bach stond bovenaan. Maar ik mocht daar toch het mijne van meenemen. En in die vinylverzameling zaten een aantal hele bijzondere platen. Ik heb een keuze gemaakt. En daar gaan wij dus in deze komende twee uur gaan wij daar naar luisteren. Zoals gezegd, het was een groot Bach-liefhebber. Dus in de jaren 60 bezat hij ook de platen van Archief. En dat droeg altijd de prachtige Duitse naam. Des Musikhistorischen Studios. De Deutsche Grammophon Gesellschaft. Op deze plaat twee kantates. En de kantates op die archiefplaten van DGG werden uitgevoerd door het Münchner Bachkoor en Orkester. Onder leiding van Karl Richter. De kantaten naar de 24e zondag na Trinitatis. Bachwerkindeling 60. O eeuwigkeit, doe donnerwort. Die gaat u beluisteren in een best hele fraaie bezetting. Herta Tupper, alt. Ernst Heveliger, tenor. Keith Engen op bas. Forrest op de oboe d'amore. Edgar Schen en Kurt Hausmann. De violisten zijn Kurt Richter. Hornist Fritz Sonnleitner op viool. En het Münchner Bachkoor en Orkester staat zoals gezegd onder leiding van Karl Richter. O eeuwigkeit, doe donnerwort van Johann Sebastian Bach.

0: Weet je nog, Jimmy, de eed die we hebben gezworen aan de vooravond van het echte leven? Toen onze jeugd nog niet verloren was, maar de klok in de garage waar jij werkte wel al anders tikte. We waren de weg al kwijt naar de zee van tijd die nog ergens achter onze oren ruiste. Weet je nog, Jimmy, hoe kauwgom in de sleutelgaten van de auto staken? Hoe de brandkast van de directeur kraakte en vulde met confetti? Hoe een nipt vervallen voedsel uit de containers van de Delijze stalen? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een stinkbommetje maakten? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een bedelaar zagen, zo midden in de nacht, hij verstopte zich als een zombie voor de dag. Weet je nog dat hij in een vuilbak aan het rommelen was, dat wij hem vroegen of hij naar eten zocht, waarop hij zei, ik zoek alleen maar een plek om mijn zorgen op te bergen. Weet je nog de eed die we hebben gezworen, Jimmy? Dat wij nooit als poppen in de pas zouden lopen, dat wij het systeem zouden bestrijden met onze moppen, dat wij ons nooit zouden schamen voor onszelf, voor elkaar. Wij zijn het voetvolk, Jimmy. In willekeurs lijven gebonden aan de grillen van de markt, wij rommelen in bomvolle vuilbakken, niet om onze honger te stillen, maar op zoek naar een plek om onze zorgen weg te werpen. Wij hongeren naar stilte en stuiten op schaarste. Als de wekker schallend de nachtshift aankondigt en onze chef ons weer uitscheldt voor het vuil van de straat, wij stikken in de schimmel en schrikken uit onze slaap door de voortdurende sirenes en roepen de zotten op straat. Follow the leader, leren ze ons. Don't think for yourself, leren ze ons. Ignorance is bliss, leren ze ons. Weet je, Jimmy, dat ik mij kwaad maak omdat ik met deze woorden niets meer doe. Niets meer uitmaak in deze draaikolk, deze matrix, deze rat race. Dan de eerste de beste blaaskaak. De strijd tussen links en rechts verhevigt, drijft ons uit elkaar, Jimmy, de wurggreep verstevigt. Wij zitten op een sneltrein richting hel en vergeten dat we op onze eigen beulen hebben gestemd. Onzichtbare beulen die de messen slijpen van verdelen en heersen. Perfect systeem van de sterkste, het eerste rest, het slachtvee. Weet je nog, de eed die we hebben gezworen, Jimmy, aan de vooravond van het echte leven, dat ik u nooit zou laten vallen, dat jij voor mij die sterren zou tellen, dat wij samen de barricades zouden opgaan. Wij zullen nooit perfect zijn, Jimmy, maar hier in het hart van dit slinkse land grijpt uw rechter plots mijn linkerhand met die typische twinkeling in uw ogen. En dan laten wij los om een stinkbommetje naar de flikken te gooien. De afwijking in het systeem, dat zijn wij, Jimmy. De afwijking, dat zijn wij. Ik wou dat ik mijn longen kon sluiten als luiken. Ademloze nachten, op kussens slopen, niet langer ophoesten, roest uit het verleden. Stilstaan en wereldvrede, zoals ik steeds vaker aan mijn voordeur bevries, sleutel in de aanslag, onder het schijnsel van een lantaarnpaal, mijn stille twijfel. De buurman slaat zijn vrouw met de Bijbel. Ik doe mijn luiken dicht. Vannacht geen ademhap, geen sneltreinplicht. Het verleden verslaapt zich en ik blijf gesloten. Vul het straatbeeld. Zelfs bij hard geklop op mijn luiken doet niemand open. Waarvoor ik mijn ogen sloot, toen ik in een bed aan de deilen vrouw werd. Voor de ritselende belofte van het riet, dat gisteren in morgen een herberg vindt. Dat er bij elke trap een blauwe koffer staat, die ik mee kan nemen naar mijn gastenvertrek. Gemiste kansen kan uitleggen als verse kleren op een tafelblad en aanpassen zonder sleet. Nooit kiezen, maar alle gesprekken met tanden, lenige mannen en vrouwentongen uitleven. Terwijl een teamvoud van mij op de gang wellustig door de sleutelgaten meegeluurd. Liefdesonnet 11. Ik wacht op de mist in je mond, blind en stom, ril ik bij de eerste zon. De nacht valt, de dag wordt bedacht, in onzichtbare struiken danst je lach. Ik tast naar de doornen die je in me stak, naar de sporen van je huid die paarlemoeren blonk, naar je zoute geur van Japanse pruimen. Ik wil niet huilen als een eenzaam bos. Ik wil ruiken en bergen je schemerblos, roosteren de vissen in je diepste dok, alsof het sneeuw is, de schilfers van je wimpers ruimen. En vleugellam val ik als een koekoek uit een klok, hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen, naar de woorden die je velde, de kilte van Kitratuè. Als laatste gedicht heb ik een slamgedicht bij dat ik al vaker bracht en waarvan ik iedere keer hoop dat dat niet meer urgent is, dat niet meer zoveel in de actualiteit komt, dat de Europese Unie er beter mee zou omgaan. Het begon in 2012 bij de Syrische jongen die een oude auto ombouwde zodat hij zich in de passagiersstoel kon verbergen. De stopborden bij de bareel, de grensmensen, de je komt er niet binnen honden, de bye-bye haaien die zelfs het kloppend bloed in zetels ruiken, die als de chauffeur niet had geschreeuwd met hun tanden, zowel het leer van de zetel als zijn huid hadden opengereten. Het begon in 1994 bij de Rwandese vrouw die haar kinderen de boot induwde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water. De vrachtwagen, de snelwegen die onder en door donderden. De stangen in hun rug, de ruwe handen, de zoektocht naar asiel. Een paar papieren die onbetaalbaar, onbeschikbaar, onbereikbaar bleken. Het begon in 1883 bij het Poolse gezin dat met de Red Star Line naar Canada zou varen, maar de tickets waren vervalst. Ze zaten vast in Amsterdam, in lompen gehuld, hun geld vergooid. Geen petroleumlamp om hun zorgen te verlichten, geen toekomstplan. Alleen het bloed bleef kloppen. En dan opeens de helpende hand van een man die hen recht trok en onderdak aanbood. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij mijn Spaanse bed overgrootmoeder die haar belagers neerstak. Het kloppend bloed uit hun aders zag stromen, ze van hun beurs beroofde en de stad uittrok. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij uw Egyptische voorvader die de rol van de slaaf doorbrak. In een vissersbootje het juk van de farao afschudde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water. En het stopt niet bij de Europese Unie die anno 2017 reddingsmissies aan haar burgers overlaat. Het stopt niet met de miljoenen euro die de komende jaren naar grensbewaking gaat. Het stopt niet met de verbolgen uitlatingen van de allergisch aan kleurmensen, de allergisch aan taalmensen, de allergisch aan cultuurmensen, de houden van structuurmensen, de sterkste aan de machtmensen. Er is maar één juist gedacht, mensen. Het klopt niet. Onze staatssecretaris voor asiel en migratie. Het klopt niet. De Middellandse Zee als massagraf. Het begon enkele jaren geleden bij een inventieve Syrische jongen die in een autostoel klom, de stopborden bij de bareel, de grensmensen, de je komt er niet binnen honden, de bye-bye haaien. Die jongen, die vandaag in zijn door God vergeten land het leven laat. Het bloed dat uit zijn aders vloeit, klopt een laatste maal sneller. Ik wil iets vertellen. Iets over een reis. Die lang geleden, onze aders, onze voorvaders, met elkaar verbond.
1: En nog steeds urgent. En dat was toch wel te horen aan het applaus van het publiek in Vredenburg. En dat was Carmien Michels op de Nacht van de Poëzie. Misschien moeten we wel uitspreken als Carmien Michels. 2017. En daar trad zij op. En zij komt uit Vlaanderen. En ze is een schrijver, dichter, theatermaker. En ook nog eens een keer een acteur, actrice. En prachtige gedichten, dat kon je wel horen. En zeker het slamgedicht wat ze aan het einde deed. Dat maakt ook op mij een zeer grote indruk. O Ewigkeit, du Donnerwort van Johann Sebastian Bach was het stuk wat u daarvoor hoorde. De kantate na, voor de 24e zondag na Trinitatis, Bachwerkindeling 60. Ja, het wordt nu wat veel meer gestroomlijnder uitgevoerd, maar nog blijft het prachtig. Herta Tupper hoorde u, Ernst Hevliger en Keith Engen, verder solisten en het Münchener Bachkoornorkest, onder leiding van Karl Richter. We blijven even bij Johann Sebastian Bach. We gaan luisteren naar een orgel wat ik met mijn ouders in het echt heb gezien. Ik heb het wel eens eerder in dit programma opname van laten horen. Het orgel van Valère-sur-Sion. Het oudste orgel uit Zwitserland. En daar wordt altijd heel veel muziek gespeeld uit. Op deze plaat ook weer de Codex van Robert Bridge. Giovanni Gabrieli, Giosovo Guami en Giovanni Maria Trabacci. Maar Guy Beaufet, die deze plaat maakte, Les Orgues en Suisse, Orgellandschaften der Schweiz, speelde ook een stuk van Johann Sebastian Bach op dit oudste orgel. De Fantasia en Fuga in A, Bachwerkindeling 501. 1961. Luisteraar organist Guy Beauvais.

prachtig in één woord. Dat mag duidelijk zijn. U hoorde de Fantasie en Fuga in A, Bachwerkindeling 561 van Johann Sebastian Bach. Uitvoeren door Guy Beauvais op het orgel van Valère-sur-Sion. Een heel klein orgel, maar wat valt daar toch prachtig veel geleid uit te halen. Componist die in dit programma, vooral degene die wat later ingeschakeld zijn, u luistert naar het programma Gauwstad Proms, weer een van de laatste uitzendingen. Een combinatie van muziek en poëzie. En af en toe dan pakken we ook nog een concertopname van de NPO Radio erbij. Componist die behoorlijk centraal zal staan in deze uitzending is Claude Debussy. We gaan terug naar 6 april 2023, grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Concertgebouworkest, het Koninklijke Concertgebouworkest, staat onder leiding van Klaus Mäkelä, die een prachtig Debussy, Ravel en een Sally Beamish programma ten beste gaf met onder meer Janine Jansen. Ik wil u confronteren met een van de mooiste orkestwerken uit de 20e eeuw. Image voor orkest van Debussy. Ik ga er verder geen uitleg aan geven. Ik laat het gewoon over u komen. Geniet ervan. U hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Klaus Mäkelä in uitvoering van de Image voor Orkest van Claude Debussy.

Applaus voor het Koninklijk Concertgebouworkest in leiding van Klaus Mäkelä op 6 april 2023 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. In de uitvoering van de Images, Pour Orchestre, zo staat het op de partituur van Claude Debussy. En het wonderlijke is dat elke dirigent wel zo'n beetje zijn eigen indeling heeft van dit prachtige vierdelige werk wat u integraal heeft kunnen beluisteren. Vooral degenen die wat later hebben ingeschakeld. Nog steeds Gouwestad Proms bij Gouwestad Radio. Van Bach gingen we naar Claude Debussy. We blijven bij Debussy. Een Deutsche Grammophonplaat van het La Salle kwartet. Wat in de jaren 60 en 70 erg beroemd was. Al was het alleen maar vanwege het feit dat ze heel veel 20e eeuws repertoire speelden. Klassieke plaat van hen met daarop zowel het strijkkwartet van Maurice Ravel, het strijkkwartet in F, als het strijkkwartet in G, opus 10 van Debussy. We gaan luisteren naar dat werk. U hoort het La Salle kwartet bestaande uit Walter Levin, Henri Meyer, Peter Kamnitzer en Jack Kirstein. Het blijft een fabuleus werk en dat gaat u de komende 20 minuten beluisteren. Het strijkkwartet van Claude Debussy.

Ik draai de plaat even weg. U gaat het slot zeker horen van de strijkkwartet. Maar ik bespeur dat wel heel erg veel stof onder de naald terecht is gekomen. Dus we gaan even stof wegblazen. En ik ga dan de plaat weer terughalen. Monument.

Laten wij al afscheid nemen. Nu het niet moet. Nu het nog vrolijk kan. Wij zijn niet donker in ons drinken. Deze wijn deugt niet om wonden mee te wassen. Het zijn geen zorgen die onze gezangen hebben ingezet. Houden wij het weerzien warm en bezoeken wij elkaar alleen in de herinnering. Laat ons met honger nog van tafel gaan, verlaten vol verlangen. Wij zullen elkander niet vervelen met ons verval en sterven stil, zonder tijding, zonder deining, wetend, wij zijn in wezen nooit kapot gegaan. Ik vond het wel handig om deze avond te beginnen met de openingszin. Laten wij al afscheid nemen. Het ging over overspel voor iemand die aan beide zijden van het bedrog heeft gestaan, dacht ik. Je mag hier nu wel iets over schrijven, Verhulst. Iets voor de politiek geëngageerden onder jullie. Broeders, kameraden, compagnons verworpenen der aarde. Strijk de briljantine uit uw haren, leg de wapens neer. Haal de rozen uit hun knoopsgat, spoel de laatste leuzen uit uw mond. Uw heldhaft hoeft niet meer. Uw strijd is hier gestreden, want hoezee. Het volk heeft biefstuk. Het volk heeft een tv. Achterlijk is het wel gebleven, maar daar heeft het nu vrede mee.

0: Zoek niet het gezicht achter deze zinnen. Niet de mens die de baren tot de bodem van zijn woorden kroonde, want geloof me, het is geen gift mij te beminnen. Mijn kinderen keerden zich van mij af, een vader van verten als ik was. Mijn vrouwen heb ik tot genot betast in het donker van mijn denken. Mijn woonsten wogen op me, een man van koffers, maar niet van het kompas. Ik inde de liefde die ik niet dragen kon en ging stuk van geluk in armen die mij nooit vatten. Maken wij enkel kennis om ons te vergeten, verzonnen zijn onze banden zoveel beter. Voor wie heeft getwijfeld over België? Twee België-gedichten. Het eerste. Ach, kijk eens aan waar onze lieve Heer ons toch had neergesmeten. Wij, krabbers van deze nat gezabberde breedtegraad. Onze permanent ging gedurig naar de vanen van al die gematigd Atlantische saladevlagen. De winters waren grijs als dweilen en de zomers korter dan de rokken. Lelijk waren onze wegen, ze zijn het nom de dieu nog steeds. Maar als je ze bleef volgen, kon je ergens komen waar de somberte niet van de wolken droop. Er was een uitweg. Wij wisten hem liggen. Hij was omzoomd met meubelzaken, hoerenkoten, pompstations. En er stond onkruid op. Maar er was een weg. Een weg naar weg van ons. En dat gedacht volstond. Zeker. Zeker. Lelijk waren onze wegen. En dus zetten wij daar renners op. Zot genoeg om uren onverdroten gelijk opgejaagde beesten te pedaleren, om ter eerst over de streep die men voor de dorpel van Café de Sportkring trok, voor drie kussen van de regerende kweepeerkoningin en de eer van een volk dat tegen 's avonds de naam van de winnaar weerom was vergeten. Wij installeerden ons in onze klapzetel op het trottoir, soms met breiwerk, soms ook zonder, en wachten op de komst van kleur, de komst van peloton. Dan riepen wij rap, rap, allee! En daarmee was alles van hoop alweer gepasseerd. Wij zagen onze eigenste grauwte weer, de goot vol vuil, de distels die groeiden waar niemand ze hoefde, en de poedel van de buren, die ondanks zijn bourgeois coiffure nog altijd als een straathond scheet.
1: Applaus voor Dimitri Verhulst op de Nacht van de Poëzie 2017. Ja, dat is natuurlijk een hele gekende Vlaming. En daarvoor hoorde u het strijkkwartet van Debussy. Ja, het moest even onderbroken worden vanwege te veel stof onder de naald. En dan is het genieten van de muziek ook snel vertrokken natuurlijk. En gelukkig hebben we op deze manier toch het eind van het kwartet kunnen beluisteren. Het La Salle kwartet voerde het uit. En we gaan luisteren naar de eerste Nederlandse uitgave van de variaties van Arnold Schoenberg. Opus 34, Columbia Symphony Orchestra, alleen van Robert Craft, de rechterhand van Igor Stravinsky. Een Philips-opname uit eind jaren 50, begin jaren 60. Die variaties voor orkest ga laat ik u een klein stukje van horen, want ik wil u ook nog een klein stukje laten horen van een man die is overleden. Dan hebben we het over pianist Ahmet Jamal. Die wil ik toch nog even meenemen in de laatste 10 minuten van dit programma. En dan zijn we alweer aan het einde van Gouwstad. Van de proms met de platen en de poëzie. Veel Debussy heeft u kunnen horen, maar ook Bach. En we eindigen dus met een stukje Schoenberg en een stukje Ahmet Jamal. Volgende keer, ja, wanneer de nieuwe keer zal zijn, weet ik niet. Maar er zijn een aantal uitzendingen die op de plank zijn blijven hangen. Die af en toe herhaald worden. U hoort het toch niet, want er is bijna geen luisteraar bij Gouwestad Radio. Maar goed, what the fuck, zeggen we dan. Schoenberg, Columbia Symphony Orchestra, Robert Kraft. Tot de volgende keer. Hoi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Jan van den Brink. Dag luisteraars, welkom bij het programma Intermezzo, een uurtje klassiek. Straks in dit programma muziek van een componist van wie je dit soort muziek niet zou verwachten. En er komt ook nog een hommel langs vliegen, maar dat is niet die van Rimsky-Korsakov. Maar onder het motto geen dag zonder Bach beginnen we vandaag met muziek van Johann Sebastian Bach. En wel met het instrumentale openingsgedeelte, de Sinfonia, uit zijn kantate nummer 12. Met als titel Weinen, Zagen, Zorgen, Klagen. Te vertalen als wenen, klagen, bezorgd zijn, vrezen. En de directe aanleiding voor deze keuze vanochtend is natuurlijk het feit dat het morgen 4 mei is. De dag waarop we de doden uit de Tweede Wereldoorlog gedenken. Met daarbij de ontmoedigende constatering dat de wereld helemaal niets heeft geleerd van de verschrikkingen van die oorlog. Nog van andere oorlogen. Zeker niet op dit moment nu een stelletje 70-plussers in Rusland, de Verenigde Staten, China en Israël en tot voor kort Iran niet op het idee komt om te gaan vissen of de hond uit te laten of met zijn kleinkinderen naar de dierentuin te gaan, maar meent de rest van de wereld met hun oorlogsgeweld te moeten bestoken. Voor we naar de muziek van Bach gaan luisteren, vertel ik je nog dat de techniek vanochtend weer in goede handen is bij John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen.

Dat was het begin van kantate nummer 12 van Bach in de aanloop naar 4 mei. Van deze muziek naar een dodenmis, een requiem, is eigenlijk maar een kleine stap. En ik heb hier een requiem van een componist van wie je dat eigenlijk niet zou verwachten. Want hij is eigenlijk vooral bekend geworden door zijn operettes en ouvertures tot die operettes, zijn toneelmuziek en een aantal opera's. Ik heb het over, hou je vast, Francesco Esegliele Ermenegildo Souper de Melli. Oftewel, zoals we hem nu kennen, Frans van Souper. En om meteen even een hardnekkig misverstand recht te zetten, het is Souper met een accent grave, dus van linksboven naar rechtsonder zal ik maar zeggen. En niet met een accent TQ, van linksonder naar rechtsboven, zoals je het meestal geschreven ziet. Op zijn grafmonument op het Centraal Friedhof in Wenen staat zijn naam gewoon zonder accentteken op de E. Zo kun je dat ook oplossen. Van Souper, geboren in 1819 in Split, groeide op in Zadar, beide in het huidige Kroatië. Nadat zijn vader in 1835 was overleden, verhuisde het gezin naar Wenen, waar de jonge Frans fluitlessen kreeg en in verschillende orkesten speelde. Vanaf 1840 was hij werkzaam als componist en dirigent in verschillende muziektheaters, onder andere in Wenen en Bratislava, dat toen nog Pressburg heette. In zijn composities is aanvankelijk de sterke invloed van Jacques Offenbach duidelijk herkenbaar. Al met al schreef van Souper muziek voor meer dan 100 producties in de Weense theaters. Veel van zijn composities zijn trouwens min of meer in vergetelheid geraakt, op een aantal nog steeds favoriete werken na natuurlijk. Naast al die operettes, opera's en toneelmuziekwerken begon hij op latere leeftijd ook steeds meer gewijde muziek te componeren. Een voorbeeld daarvan is zijn Requiem. Van Souper schreef dit werk ter nagedachtenis van de in 1850 overleden Frans Pokorny, die een van de eerste was die het muzikale talent van Frans van Souper inzag en hem aan werk hielp bij de Weense theaters. Het Requiem werd in de eerste jaren na zijn ontstaan, in 1855, nog wel een aantal keren uitgevoerd, maar verdween na enkele jaren van het repertoire. De kritiek was toen dat het te operetteachtig was, te vrolijk en te weinig religieus van karakter. Maar oordeel zelf, hier is het Agnus Dei uit dit werk.

Dat was het Agnus Dei uit het requiem van Frans von Suppé. Iets heel anders nu. De Amerikaanse componist en pianist Edward McDowell, geboren in 1860 en overleden in 1908, kreeg zijn eerste muzieklessen in Amerika. Hij zette zijn opleiding voort in Parijs en Frankfurt nadat het gezin waarin hij opgroeide zich in 1877 in Parijs had gevestigd. Daarna was hij in verschillende Duitse steden werkzaam als muziekleraar en pianodocent. In 1888 keerde hij terug naar de Verenigde Staten en werd daar zeer bekend als pianist en componist. En hij was ook hoogleraar muziek aan de Columbia University. Hij componeerde twee pianoconcerten die door het publiek goed werden ontvangen. Vooral het virtuose tweede pianoconcert. En verder onder andere veel pianomuziek, twee orkestsuites en een groot aantal liederen. Op zijn 44ste kreeg McDowell, die al zijn hele leven aan depressies leed, een zwaar ongeluk. Hij werd overreden door een rijtuig. En daarna zat hij in een stoel bij het raam, een beetje voor zich uit glimlachend, bladerend in een sprookjesboek, met bij zijn overlijden 4 jaar later de verstandelijke vermogens van een kind. Een triest eind van een begaafd componist. Van Edward McDowell hoor je nu zijn 3 gedichten opus 20 voor piano vierhandig. Hij componeerde deze muziek in 1884 toen hij 23 jaar oud was. Je hoort nu een uitvoering door 4 handen op 1 piano en die handen zijn van Emma Abate en Julian Perkins.

En na deze pianomuziek van Edward McDowell, nu toch nog even terug naar deze nieuwe week waarin oorlog en vrede, herdenking en viering centraal staan. De componist Carol Jenkins, geboren in 1944 in Wales, kreeg van huis uit een brede muzikale ontwikkeling mee. Hij maakte aanvankelijk naam als jazz- en rockmuzikant en richtte zich daarna vooral op het schrijven van reclamemuziek. In 1995 begon hij aan zijn project Adiemus, waarin klassieke muziek, jazz-invloeden, klezmermuziek en de muzikale oproep tot gebed uit de islam samenkomen. Het is een meerjarig project in vele delen. De muziek waarmee Carol Jenkins in ons land ook bij een groot publiek bekend is geworden, is zijn vredesmis, The Armed Man, uit 1999. De première vond in april het jaar erop in Londen plaats. Een uitvoering in december 2016 in het Twentse dorp Saasveld in de Rooms-Katholieke Sint-Plegelmuskerk stuitte op problemen bij het bisdom. In het stuk komt namelijk onder andere een islamitische gebedsoproep voor. En het bisdom had er grote moeite mee dat dat in een Rooms-Katholieke kerk zou weer klinken. Er volgde overleg met de componist, die uiteraard not amused was, maar uiteindelijk werd besloten dat het betreffende gedeelte tijdens de uitvoering van The Armed Man buiten de muren van het kerkgebouw zou weer klinken. En daarop werd het verbod opgeheven. Je hoort nu twee gedeelten uit The Armed Man van Carol Jenkins, namelijk het Sanctus, gevolgd door Hymn Before Action. Dat laatste op een tekst van Rudyard Kipling, het eerste couplet van een veel langer gedicht. Het is een gebed tot God om zijn hulp aan de vooravond van de strijd. En ik vertel je na afloop nog wel even waarom juist dat laatste gedeelte voor mij een speciale betekenis heeft.

Dat waren twee delen uit The Armed Man van Carl Jenkins. En het laatste deel dat ik je liet horen maakt onderdeel uit van een concert dat het Kamerkoor Amicanto onder leiding van Annemarie van Bracht aanstaande zaterdagavond 9 mei om 8 uur in de Westerkerk hier in Gouda ten gehore zal brengen. Het is een boeiend programma met muziek van onder andere Mendelssohn, Elgar, Schütz, Stanford en Holst rond het thema oorlog en vrede. Waaraan ook Christian Ingelsen op orgel en piano, cellist Marielle Rijkaard, Nelly van der Gaarde op harp en violist Lotte Jansen zullen meewerken. Het is ook mijn koor, vandaar dit ingelaste privé-reclameblokje. Laten we nu eens kennis maken met de Spaanse componist Emilio Pujol, die leefde van 1886 tot 1980. Hij raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de gitaar, die destijds nog niet echt serieus werd genomen binnen de klassieke muziek. In 1902 werd hij leerling van de stamvader van de moderne klassieke gitaartraditie, Francisco Tárrega. Pujol werd diens meest vertrouwde leerling, die ook na de dood van Tárrega diens opvattingen bleef uitdragen en ze zelf ook in zijn composities toepaste. Met een eigen geluid, dat wel. Pujol maakte carrière als concertgitarist en ook als componist en dirigent. Door zijn inzet en toewijding leverde hij een onmiskenbare bijdrage aan de positie van de gitaar als een volwaardig klassiek muziekinstrument. Daaraan droeg ook bij dat hij oudere, met de gitaar verwante instrumenten, zoals de viola, bestudeerde en dat hij hoofdredacteur werd van een boekwerk over de Spaanse renaissance muziek. Een door hem geschreven vierdelige leermethode voor de gitaar wordt in het onderwijs op gitaar nog steeds gebruikt. Van deze Emilio Pujol hoor je nu een kort gitaarwerk, Al El Abejorro, oftewel De Hommel. En zelfs als ik die titel El Abejorro niet had genoemd, had je ongetwijfeld gehoord hoe hier een hommel van bloem naar bloem zoemt. De gitarist van dienst is Narciso Yepes.

Abgarro, de Hommel, was dat muziek van Emilio Pogol. Het IJslandse woord kwilt betekent zoiets als rust. En dat is iets wat deze wereld wel kan gebruiken. Zeker zolang we nog niet van de onruststokers op internationaal niveau, maar ook binnen onze eigen leefomgeving zijn verlost. Kvilt is ook de titel van een koorwerk van de IJslandse organist en koordirigent Askelson. De nu 72-jarige Hördur Askelson was bijna 40 jaar lang kantor van de Hallgrimskerk in Reykjavik en richtte ook de kantorij van deze bijzondere kerk op. Een aantal jaren later richtte hij ook nog een kamerkoor op, Schola Cantorum Reykjavicensis. Hij was ook de drijvende kracht achter de komst van een groot nieuw orgel in de kerk. Askelson dirigeerde niet alleen veel grote vocale werken uit de muziekgeschiedenis van Bach, Mozart, Händel en anderen, maar ook composities van hedendaagse landgenoten. En hij componeerde zelf ook. Onder andere dat kwilt wat ik zojuist al noemde en dat je zo dadelijk gaat horen. Askelson nam een vooraanstaande plaats in het IJslandse muziekleven in en werd daarvoor op vele manieren geëerd. In 2021 vertrok hij overigens bij de Hallgrimskerk nadat hij jarenlang overhoop had gelegen met het kerkbestuur. En hij gaf daarna nog wel concerten in Harpa, de moderne concertzaal van Reykjavik. Hier is Kvilt van Hördur Askelson in een uitvoering door de Schola Cantorum Reykjavicensis onder leiding van de componist.

Dat was Kvilt van Hjörður Askelsson uit IJsland. Op u, Heer, heb ik mijn hoop gevestigd. Dat is de Nederlandse titel van Psalm 31. En volgens mij vooral componisten uit met name de 15e en de 16e eeuw inspireerde deze psalm om er toonzettingen van te maken. Dat geldt ook voor de uit de Duitse stad Halle afkomstige Samuel Scheidt. Hij leefde van 1587 tot 1654 en hij was, net als zijn beide broers, als organist werkzaam. Toen hij 21 jaar oud was, verbleef Samuel Scheidt in Amsterdam bij de grote Jan Pieterszoon Swelinck, samen met wie hij een reeks orgelvariaties componeerde. Daarna keerde Scheidt weer terug naar zijn geboorteplaats, waar hij allerlei functies als muzikus vervulde, in dienst van de markgraaf of van de stad. Zijn carrière kende daarbij de nodige ups, maar ook de onvermijdelijke downs. Hij bleef zijn hele leven in Halle wonen, maar maakte als orgeldeskundige wel reizen naar andere plaatsen. Er zijn zo'n 700 composities van hem bewaard gebleven. De helft vocaal, de andere helft instrumentaal. En dat is dan vooral orgelmuziek, wat niet vreemd is voor een organist. Veel van zijn muziek is religieus van karakter. Zijn belangrijkste composities heeft hij zelf uitgegeven. Je hoort nu, voor zover de tijd het nog toelaat, een van de orgelwerken van Samuel Scheidt, namelijk een toccata op die 31ste psalm die ik al noemde, met als Latijnse titel In te Domine Speravi. Het stuk wordt gespeeld door Timo Jansen op het uit 1619 daterende orgel in de kerk van het Oost-Friese Oosteel. Maar voor we hierna gaan luisteren, neem ik alvast afscheid van je. Je hebt in deze aflevering van Intermezzo geluisterd naar muziek van achtereenvolgens Johann Sebastian Bach, Frans van Suppé, Edward McDowell, Carl Jenkins, Emilio Pujol, Hjörður Askelsson en zo dadelijk dus Samuel Scheidt. En dat je dat allemaal hebt kunnen horen, danken we aan technicus John Goedkoop. Mijn naam is Jan van den Brink en ik stelde dit programma ook voor je samen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer bij Intermezzo, uurtje klassiek.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, uw wekelijkse portie jazz bij Gouwe Stad Radio. Samenstelling en presentatie Hans Sloter.

Zo, en dan kom je ook eens een keer een uitzending binnen. Scheuren gewoon. Geweldig. Een heruitgave van een klassieke plaat uit 1956 uitgebracht. Oorspronkelijk op het Savoy label Art Pepper. Ja, hij had heel veel met zijn maatje. Chet Baker en ook met Gary Mulligan. Maar hij was net zoals Chet ongelooflijk aan de heroïne. Later is hij afgekikt met hulp van zijn vrouw. En heeft nog een aantal jaren, tot mid jaren 80, tot zijn overlijden, nog een aantal hele vrije platen mogen opnemen. Een aantal hele vrije concerten mogen geven. Die zijn vrouw gelukkig eens in de zoveel tijd weer op de markt brengt. Art Pepper, daar hebben we het dus over. Surf Ride heet de plaat. En je hoort het nummer Cinnamon. Heruitgebracht dus op vinyl. Uit 1956. Een man die ook met enige regelmaat weer op de markt wordt gebracht. Het zij op vinyl, het zij op plaat, het zij op disc, is Roland Kirk. Meer dan terecht. De sensatie was natuurlijk bij deze man dat hij niet alleen vernieuwend was, maar ook nog eens een keer op drie saxofoons tegelijk kon spelen. Op MRC een enkele cd met twee platen heruitgebracht. Uit 65 Rip, Rick and Panic. En uit 1967 Now Please Don't You Cry Beautiful Edith. Oh, wat een mooie plaat is dat toch. Van die eerste plaat uit 1965. Met wel een hele lekkere bezetting hoor. Naast Roland Kirk. Ook nog Jackie Bayard op de piano. Richard Davis op de bas. En Elvin Jones op drums. Hoor je het nummer Mystical Dreams. Roland Kirk.

Ja, misschien al wel een van de meest bijzondere platen van het jaar 2026. Het draait allemaal om de Domkerk van Molde. En waar vinden we dat? De Molde Domkerke in Noorwegen. Dat is de zetelkerk van het bisdom Mare van de Kerk van Noorwegen. En de kerk staat in de stad Molde en kreeg in 1983 de status van domkerk toen het bisdom Mare werd opgericht. Zo vertelt ons Wikipedia.

aanverwante artikelen. En van César Franck is hij ook gek van jazzmuziek. En met name van die toch spirituele jazz die je in dit soort landen vaak terugvindt. Denk aan Zweden, denk aan Noorwegen. En hij heeft met een aantal traditionele muzikanten, dat kon je ook horen, een plaat opgenomen onder de titel Mulm. En je hoorde het titelstuk van die plaat Mulm. En dat schrijf je M-U-L-M. Magnus Moxnes Mire Mulm. En alles opgenomen dus in de Domkerk, de grote orgel van de Domkerk van Molde in Noorwegen. En daarvoor hadden we Roland Kirk. Wat een fantastisch nummer is dit toch. Mystical Dreams van de LP Rip, Rick and Panic uit 1965. Samengevoegd op één cd met een andere klassieker van deze meester uit 1967. Now Please Don't You Cry Beautiful Edith. Dat nummer is echt fantastisch overigens. Die hele plaat is geweldig. En deze Rip, Rick and Panic. Dito. En van Roland Kirk komen we terecht bij ook voor zo'n hele bijzondere plaat uit 1990. Dialogue heet die plaat. En het was een dialoog die twee muzikanten aangingen. Bassist Charlie Hayden en de Portugese gitarist, die ook nog eens een keer op de Portugese gitaar speelt, Carlos Paredes. En dan kreeg je toch een hele bijzondere combinatie. Luister naar de compositie. Asas sobre o mundo, nas asas da saudade.

Ja, en soms raak je als Charles Mingus adept ook in de war. Er is vorig jaar bij het Pipe Dublin label, echt in september vorig jaar, de LP Rebel Tones heruitgebracht. Nou, dan ga je vrolijk aan de slag. Je gaat Mingus vrienden vragen van, joh, hoe zit het ermee, wanneer en waar en hoe. Gegevens, namen en rugnummers. Ja, niet. Ja, en als je gaat zoeken naar de LP Rebel Tones, waar je het nummer I Can't Get Started van hoorde. Prachtige geluidskwaliteit, schitterend spel, onmiskenbaar Charles Mingus. Het is geen fake plaat. Dan krijg je alleen maar beschrijvingen in. Het is geen grapje in het Japans en of in het Russisch. Ja, we worden er niet veel wijzer van. Uitgebracht dus op vinyl 2025 op het Pipe Dublin label. Maar dat het fantastisch is, het leidt geen twijfel. Charles Mingus dus met I Can't Get Started. En daarvoor hoorde je een andere Charles, maar dan Charlie. Charlie Hayden, die Mingus terdege kende vanwege zijn werk weer bij Ornette Coleman. Samen met Carlos Paredes in de plaat Dialogue. En je hoorde het prachtige nummer Asas Sobre o Mundo Nas Asas da Saudade. En de vraag is, kent u deze nog? Ja, af en toe een popplaatje. Toch niks mis mee.

0: Hij dreigt bijna vergeten te raken. Dat is buitengewoon treurig, vind ik dit. Ik heb het over Billy Bang. Die werd geboren als William Vincent Walker. Een Amerikaanse free jazz, violist en componist. Die tijdens zijn leven terdege wel werd herkend. En in 1983 een plaat maakte met gewoon een orkest, of een klein orkest. Met een aantal hele grote namen erin. Naast dat hij zelf viool speelde, zat er bijvoorbeeld ook David Murray op de bas bij. En Count Jamal op de vibrafoon. En Sonny Murray op de drums. Nou, dat zijn niet de minste. Die plaat droeg de titel Outline No. 12. En zijn composities waren zo complex dat er ook echt een dirigent aan te pas moest komen. Butch Morris. Ook al niet de minste. Je hoort het titelstuk van die plaat uit 83. Die in 98 werd heruitgebracht op CD. En de wens is dat die wat mij betreft ook wordt heruitgebracht op LP. Outline No. 12. Billy Bang. Luister eens een keertje naar deze man op Spotify. Fantastisch. Tommy James en de Shandles. Ja, die hoorde je daarvoor. En iedereen kent natuurlijk de A-kant van het singeltje. Crimson and Glover. En ik draai een keertje de B-kant. Want die vind ik echt rete gaaf. Crystal Blue Persuasion hoorde je. Nog zo'n wonderlijk singeltje op de draaitafel. Wie kent ze nog? De Jimmy Custer Bunch. Komt-ie.
1: Yeah, I know what you're talking about. There was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time. When the only people that existed were troglodytes. Cavemen. Cave women. Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman.

Ik denk voor velen van jullie een première om naar te luisteren. De zangeres Beth Lee Harling, in Engeland geboren, opgetogen en werkzaam. Is een, zoals dat zo mooi zeggen, een multi-genre vocaliste, violiste, componist. En ze werkt voor theater, voor dansgezelschappen, voor films, opera's. Ze heeft zelfs een eigen musical gecomponeerd. En haar muzikale range gaat echt letterlijk van klassiek, folk, jazz en volksmuziek. En je hoort letterlijk twee debuutstukken of twee titelstukken van twee platen. De eerste uit 2012 was een soort jazzy plaat die ze maakte, Barefoot in Your Kitchen. En dit is haar laatste plaat, Bluffing the Salt Sea. En dat is weer een wat folkachtige plaat. Dat kon je horen zingend en viool spelend. En daarvan hoor je het titelstuk. Daartussenin hoorde je een zangeres die in 2006 overleed. Waar we eigenlijk niet zoveel meer van hoorden. En dat is onterecht. Er verscheen een tijdje geleden op Verve een verzamelcd onder titel Finest Hour. En je hoorde het The Ballad of the Sad Young Man. Prachtig. En daarvoor, ja... Dat liet niets aan twijfel over, hè, waar het over ging. Seks. De Jimmy Castor Bunch. Van hun echt fantastische plaat. It's Just Begun. De single is duidend een van de mindere tracks. Dat kan ik je wel meegeven. Maar die LP, It's Just Begun, is echt fantastisch. Trickle Died was de single. We zijn er al bijna uit. Nog een paar minuutjes voor Sam Rivers. Plaat die in 1989 maakte. Met niemand minder dan Dave Holland. Met Joe Daly en Thurman Barker. Luister nog een paar minuten naar het nummer Shockwave. Volgende week zijn we er weer met een oude, nieuwe, oude. Het is maar net waar we in terecht gaan komen. Tot horens. Tot dan. Hoi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goud. Goedemorgen luisteraars, het is even over 10, 2 mei, zaterdagmorgen 2026. En tijd dus voor Weekend Gouden, live vanuit de Lange Groene Gouden Stadstudio. Ik ben Gerrit Schinkel en zult het vandaag met mij alleen moeten doen. Maar ja, hopelijk gaat dat wel lukken, denk ik. Je hoort Goudse gasten en laat die horen wat ons opviel in het nieuws met als hoofddoel meer liefde voor onze stad. En het wordt hopelijk een uur om even gewoon te luisteren, te glimlachen en te genieten van wat Gouda ons allemaal biedt.

0: dat is goud.
1: En waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, de Stichting Oude Begraafplaats Gouda organiseert ook dit jaar weer de nodige activiteiten, zoals rondleidingen en themaavonden. Penningmeester Lea Donkers zit al tegenover mij en ze komt straks aan het woord. Zondag is er weer het evenement Strips op de Markt. Een bijzondere hoofdgast is tekenaar Gerrit de Jager, onder andere bekend van de familie Doorzon. En ook de Goudse illustrator en stripmaker Rosanne Vink is daar aanwezig en ze komt straks vertellen over haar eigen projecten. En RTV Goudenstad is opgenomen in het netwerk van 12 weerstations in Gouda. Onno Hungerink en Michel van Wisse van de Weerclub Gouda komen straks hier naar de studio om er alles over te vertellen. Maar voordat we starten met deze drie onderwerpen, eerst muziek. War van Edwin Starr.

0: Goeie vraag. Oorlog, waar is het goed voor, inderdaad. De Stichting Oude Begraafplaats organiseert ook dit jaar weer de nodige activiteiten. De Oude Begraafplaats Gouda is gelegen aan de Prins Hendriklaan. Prins Hendrikstraat is het, geloof ik, hè?
1: Ja. Prins Hendrikstraat, ja.
0: Prins Hendrikstraat, ja, in Kortakkeren. Naast me zit Lia Donkers en zij is de penningmeester van de stichting. Welkom, Lia.
1: Welkom, ja, dank u wel.
0: Ja, de Stichting Oude Begraven, we gaan zo meteen even uitgebreid in de activiteiten, maar even de ontstaansgeschiedenis. Opgericht in, op 15 oktober 1998. Wat was eigenlijk de aanleiding tot de
1: oprichting van de stichting? Ja, de aanleiding was dat er in die tijd het ernaar uitzag dat de begraafplaats geruimd zou worden. Hij is in 1975 gesloten. En als je dan 30 jaar grafrechten erbij optelt, dan kom je uit in zo'n 2005.
0: Ja.
1: En de plannen gingen die kant op dat hij geruimd zou worden. En er waren natuurlijk ook partijen die wel belangstelling hadden voor het terrein. En vooral Ines Meter, onze eerste stadsdichter, maakte zich daar nogal boos over. En zei, ja, hier ligt gewoon een heel stuk goudsgeschiedenis. Maar het is ook een prachtige groene oase in een verder wat stenige wijk.
0: Ja.
1: Dus die heeft zich en die heeft wat mensen om zich heen verzameld. Onder andere Ed van Rossum. Dat is ook een man van het eerste uur.
0: Piet Streng, ook zo'n iemand. Die,
1: Piet Streng ja. Kwam er later bij. Ja, maar ja. Die heeft een aantal mensen om zich heen verzameld om op voorbehoud. Dus het was eigenlijk een actiegroep, maar om mee te kunnen praten met de diverse instanties.
0: Moest het een beetje een officieel tintje
1: krijgen. En hebben ze een stichting opgericht. Want de Stichting Oude Begraafplaats is eigenlijk voor het behoud van de begraafplaats. En dat doen we eigenlijk nu nog. We hoeven nou geen actie meer te voeren. Maar we behouden hem wel. We zorgen voor de stenen. We zorgen voor de graafstenen. We zorgen voor het groen.
0: Dat zijn jullie doelstellingen?
1: Dat, ja, het behoud en de exploitatie en wat de stichting ook heet, de vrijwilligers van de stichting hebben gedaan is alle graven geïnventariseerd. Wie liggen daar? Wie hebben daar gelegen?
0: Ja.
1: Er is een fantastische index. Je kunt het op de website vinden.
0: Ja,
1: type naam in, type familienaam in en je vindt zo of er voorouders daar begraven hebben, liggen of hebben gelegen.
0: Ja, en ook in 2014 merkte ik, en er waren er meer, werd eens bekend dat daar ook de dochter van de grote dichter, Chileense dichter Pablo Neruda lag. Malva, dat was een verrassing voor iedereen, denk ik, hè?
1: Ja, nou, het was bij ons wel bekend, maar het was nog niet heel erg bekend dat Pablo Neruda überhaupt een dochter had.
0: Oh ja, dat was
1: en de mensen die bezig waren met de nalatenschap van Pablo Neruda, dan hebben we het over Zuid-Amerika,
0: ja.
1: Over Chili, die kwamen dat op spoor en die hebben ook uitgevonden dat ze dus op deze begraafplaats begraven is. En zodoende kwam er een telefoontje van, is er een Malva Reyes, want Reyes is de officiële naam van Pablo Neruda.
0: Ja.
1: Ligt hij daar begraven? Jazeker. En toen van het een kwam het ander en werd het heel erg bekend. Zij is de dochter van Pablo Neruda en zijn Nederlandse vrouw uit Nederlands-Indië, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En zij zijn uit elkaar gegaan onder niet al te beste omstandigheden. Pablo heeft die dochter nooit erg erkend en gezien omdat ze een waterhoofd had.
0: Ze gehandicapt was, hè? Ja.
1: Daardoor gehandicapt en achterbleef in de ontwikkeling. Haar moeder desalniettemin daarentegen heeft heel veel voor haar gedaan. En heeft ook uiteindelijk het graf ontworpen, laten maken en ook voor hele lange tijd betaald. Dus het graf is een ander graf als de andere.
0: Ja,
1: het is een Indisch graf.
0: Ja. En dan gaan we meteen maar naar de activiteiten toe. Want in deze meimaand is dat heel... vertel maar, 3 mei geloof ik morgen 3 mei,
1: 3 mei doen we omdat 4 mei op een maandag is. En we dachten, zijn er misschien niet al te veel mensen in de gelegenheid om langs te komen. Dus 4 mei is eigenlijk de dag. En het is simpelweg omdat nogal veel mensen die zijn omgekomen door de oorlog in Gouda begraven liggen op de oude begraafplaats. Want dat was toen de algemene begraafplaats.
0: Ja.
1: Mensen van katholieke oorsprong, die zijn op de katholieke begraafplaats. Maar de meeste eigenlijk van de slachtoffers liggen op de oude begraafplaats. En het zijn er zo'n 44, dus dat is er nogal wat.
0: Ja.
1: En we hebben die geschiedenis van die mensen allemaal uitgeplozen. En de rondleidingen rond 4 mei. 4 mei wordt er een krans gelegd door de burgemeester en een aantal en mensen, de voorzitter van het 5 mei of 4-5 mei comité. Wordt een krans balans gelegd bij de erkende oorlogsslachtoffers. En dat zijn mensen die strijdhandelingen tegen de vijand voerden. En daardoor ook gedood zijn door de vijand. En daar is onder andere de verzetstrijder Johan de Rijke van de Rijkenstraat.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: De Rijkenstraat is naar hem genoemd. Ja. Nou, dat is eigenlijk de bekendste. De Rijke die ligt op het kerkhof en die krijgt dan een krans. Het zijn er drie. De andere slachtoffers, dat noemen we slachtoffers van de oorlog, die waren niet bezig de vijand te bestrijden, maar die waren...
0: Die waren gewoon slachtoffer geworden.
1: Ja, die zijn vaak geraakt door een bombardement, ja. Want Gouda is nogal gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Ja. Dat is elk jaar hebben jullie die...
1: We hebben elk jaar op 4 mei, dus dit jaar is het ook op 3 mei. Maar we hebben elk jaar op 4 mei dat we 's ochtends als stichting bij al deze graven, bij al deze 44 slachtoffers bloemen zetten. En dan aan het eind van de middag komt de officiële delegatie, komt kransen leggen bij de drie oorlogsslachtoffers. Ja. Die dus door de Duitsers zijn omgebracht.
0: En zijn er verder nog bijvoorbeeld ook tentoonstellingen bij jullie daar?
1: Nou, op dit jaar...
0: Die dagen misschien niet? Of
1: nou, dit jaar wel, om de doodvoudige reden dat we het Ines Meterjaar hebben. Ines
0: Meter, zou 100 jaar geworden vandaag.
1: Niet vandaag, zo vorig jaar was het. Maar we hebben een heel jaar, dus dit is nog een laatste activiteit van het Ines Meterjaar. Ines Meter is de oprichter van de stichting, zoals ik net vertelde. En zij heeft dus de begraafplaats eigenlijk bekendheid gegeven met een bundel waarin ze gedichten en foto's van de begraafplaats combineerde. En zo kwam eigenlijk de begraafplaats weer in bekendheid en tot bloei. En eigenlijk is datzelfde nu ook met nieuwkomers die in het AZC wonen of in de noodopvang Oekraïne. Hebben we onder leiding van de workshop van Niels de Kemp, de bekende fotograaf.
0: Ja, de fotograaf, ja.
1: Die hebben een workshop gehad. Die hebben foto's van zichzelf gemaakt en van iets wat voor hun belangrijk is, plus hun verhaal. Zodat ook hun leven eigenlijk weer een beetje tot bloei kwam. Dus dat is te zien, die tweeluik. De foto van de nieuwe Gouwenaar plus het verhaal in de aula van de begraafplaats. En die is ook open tijdens 4 en 5 mei.
0: Hoe reageren die mensen?
1: Ja,
0: soort blik van herkenning of ja, ik weet het niet. Of,
1: Nee, die vinden dat heel erg leuk. Vaak is het nog moeilijk met de taal. Dus
0: beetje Engels en zo, Duits misschien.
1: Ja, en soms ook wel met Google Translate helpen.
0: Ja, dat is makkelijk.
1: Maar zij zijn heel erg, ze hebben hele mooie foto's gemaakt. En zij kunnen heel goed zeggen wat het hier in Nederland zijn voor hun betekent. En wat voor hun belangrijke zaken zijn om zich aan vast te houden.
0: Ja. 7 mei zie ik staan. Watergilde, wat is dat?
1: Ja, behalve de activiteiten rond de 4 mei, rond de dodenherdenking, hebben we ook diverse groepen die bij ons komen, die bijvoorbeeld een grondleiding op maat krijgen. En het Erfgoed en Watergilde is zo'n club hier in Gouda, van mensen die zich interesseren voor erfgoed en waterzaken. En die komen dus langs en die krijgen behalve de documentaire, waar ik ook nog wat over wil zeggen, documentaire te zien, krijgen zij ook een rondleiding, maar dan specifiek voor hun, want zij zijn weer net wat anders geïnteresseerd dan bijvoorbeeld wat we doen op 4 mei, want dan gaan we echt langs de oorlogsgraven.
0: Ja, maar die documentaire, wat is dat?
1: De documentaire is gemaakt door Mirjam Hufstad, gewoon met haar iPhone. Ja. En dat is een hele prachtige documentaire geworden over, die heeft een jaar lang de activiteiten op de begraafplaats gevolgd en een aantal mensen in beeld gebracht die een band hebben met de begraafplaats. En dat zijn natuurlijk ook vooral de vrijwilligers. Die is vorig jaar in het filmhuis, heeft die in première gegaan. En die film is zo'n 30 minuten en het geeft een prachtig beeld van wat de begraafplaats is. Ja. En wie daar met hart en ziel komen, bezoeken en werken.
0: Ja. Het is een gemeentemonument.
1: Ja, de begraafplaats is een gemeente. En dat is eigenlijk het resultaat van die oorspronkelijke actiegroep, zal ik maar even zeggen, onder leiding van Ines Meter en Ed van Rossum. De begraafplaats zelf is dus niet geruimd en niet opgedoekt, maar dat is een gemeentelijk monument geworden. De aula en de poort, de prachtige poort, dat zijn
0: Rijksmonumenten.
1: Dat zijn Rijksmonumenten.
0: Ja.

0: zijn met zo'n 10 à 15 mensen zo gemiddeld. En dat zijn over het algemeen mensen die een, ja, die een werkzame leven hebben beëindigd.
1: Zijn wat oudere mensen met alle respect.
0: Ja,
1: jeugd, misschien. Zou niemand van 18, 19 jaar ons hier rondlopen, misschien of wel?
0: Nou, een enkele keer wel. Maar goed, die is ook weer bezig met een leven opbouwen. Dus dan komt er weer colleges of stages of dit of dat. Ja. En dan kunnen ze het niet meer combineren.
1: Ja. Jullie geven ook thema rondleidingen voor scholen, geloof ik. En onder andere voor scholen.
0: Ja, ook dat is vooral bij Open Monumentendag. Hebben we de dag voor de Open Monumenten weekend, moet ik zeggen. Is er voor scholen een specifieke kinderrondleiding. Maar ook dat kan altijd op verzoek. Ja. En dan hebben we dus weer een aangepaste rondleiding. Waarbij we de voor kinderen interessante, zoals bijvoorbeeld kindergraven.
1: Ja. Ja, voor niks gaat de zon op. Ik bedoel, jullie maken ook kosten natuurlijk. Krijgen jullie subsidie of hebben jullie donateurs? Hoe zit dat?
0: We hebben donateurs, daar zijn we van afhankelijk. We zijn een aantal vaste donateurs. Die betalen een jaarbijdrage, een jaardonatie. En die krijgen dan 2 keer per jaar de nieuwsbrief die wij uitgeven.
1: Oh ja, dat is
0: altijd leuk om te weten wat er allemaal speelt. En daarnaast hebben we allerlei losse donaties. Van mensen die bijvoorbeeld eindelijk een graf vinden van een voorouder. Dat is nog steeds gebeurt dat regelmatig.
1: En legaten misschien nog niet?
0: Nee, we hebben geen legaten. Nee, we hebben geen legaten. Nee. Dus we moeten het doen van de donaties. Ook bijvoorbeeld na zijn rondleiding. In principe zijn ze allemaal gratis. Maar daarna vragen we altijd wel van... als u het plezier heeft gevonden of fijn heeft gevonden... dan kunt u ook een donatie doen. En op die manier bekostigen wij onszelf. Wij vragen alleen een bedrag voor de rondleiding True Crime, zoals die heet. Die is in het donker. En dat gaat langs graven waar misdadigers of slachtoffers van misdaden liggen.
1: Ja.
0: En dat is, dat is een beetje speciaal. Dat is wel een rondleiding.
1: Daar moet je mensen voor inhuren die dat...
0: Nee, dat doen we allemaal zelf. Maar wij serveren koffie en dat soort dingen. En het is in het donker.
1: Ja.
0: Dus het heeft ook een bepaalde kant.
1: Ja. Kortom, zeer zeker deze week, komende weken, heel druk voor jullie, maar eigenlijk het hele jaar door. Jullie hebben een mooie website, zei je?
0: Ja, we hebben een website, gewoon de oudebegraafplaats Gouda.nl. En daar kun je ook in al die namen in het register. Dus dan kun je je naam invullen of een naam van je voorouders. En dan kun je zien of er graven zijn waar die hebben gelegen. Maar dan kun je ook de activiteiten zien. Je kunt er ook de nieuwsbrieven lezen.
1: Ja.
0: Hij is erg royaal. En de begraafplaats is elke dag van 10 tot 4 open. Er staat de poort open. En voor 3 en 4 mei hebben we dus nu rondleidingen. Op 3 mei hebben we ze om 11 uur begint de documentaire. 11:30 de rondleiding. En nog een keer om 1:30, 2:30 en 3:00 de rondleidingen en de documentaire. En dan morgen, voorafgaand aan de kranslegging door de burgemeester, hebben we nog een rondleiding.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel plezier. Het klinkt een beetje raar misschien, maar heel veel succes in ieder geval. Het is een dankbare taak toch, denk ik.
0: Het is heel dankbaar werk om dit te doen. Zeker als er nog nabestaanden komen.
1: Ja.
0: En het is heel dankbaar werk, maar het is ook mooi. Het is lekker in het groen. Die fabriek, die vergeet je op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, Lia Donkers, nogmaals bedankt. En heel veel succes de komende dagen.
0: Ja, dank je wel. En dank je wel voor de uitnodiging.
1: Ja. Dan gaan we eerst even weer voor onze volgende gast. Die zie ik al staan hier al. Gaan we maar muziek draaien. De Amazing Stroofwafels met Kuifje.

0: 31 en een huizenhoge zee. Blijft zijn kuifje overeind staan, was getekend door Hergé.
1: Moet ik iets van een microfoon op?
2: Kuifje was dat van de Amazing Stroopwafels. Dat sluit volgens mij mooi aan op het volgende onderwerp. Want morgen is er weer het evenement Strips op de Markt. Een bijzondere hoofdgast hebben ze morgen. Dat is de tekenaar Gerrit de Jager. Die is onder andere bekend van de familie Doorzon. Maar ook de Goudse illustrator en stripmaker Rosanne Vink is daar aanwezig. En zij is nu in de studio om te vellen over haar eigen projecten. Goedemorgen, Rosanne.
3: Hi, hallo. Ja,
2: welkom.
3: Nou, bedankt.
2: Ja, wie is Rosanne Vink?
3: Ja, nou, dat is een hele goede vraag.
2: Ja, ik dacht, laat ik met een goede vraag beginnen.
3: Ja, nee, ik ben Rosanne, ik ben 23 jaar. Ik woon hier in Gouda.
2: Ja.
3: En ik ben afgelopen zomer ben ik afgestudeerd op de Kunstacademie van Breda. En ik heb al eerder een keertje op de stripsmarkt gestaan, vorig jaar voor het eerst.
2: Ja.
3: Dus dat was een groot succes. Dus ik denk, nou, dan doen we dit jaar doen we lekker opnieuw.
2: Word je dan uitgenodigd of bied je jezelf aan?
3: Nee, ja, vorig jaar was ik uitgenodigd door Mathieu. En, want toen zat ik tegen die tijd zat ik in de Gaarspinnerij. Daar hebben ze ook wel eens zo'n kunstmarkt.
2: Ja.
3: En dan dit jaar heb ik mezelf weer aangemeld.
2: En toen zei je, nou, welkom.
3: En dan ben ik weer, sta ik weer als tekenaar op de markt.
2: Ja, ja. Je had het net over je afstudeeropdracht. Dat was Roos Laptop Loos.
3: Ja.
2: Wat vond ik een aparte titel.
3: Goeie naam.
2: Wat betekent dat?
3: Nee, ja, dat is mijn afstudeerproject. Dat gaat eigenlijk over onze afhankelijkheid van digitale media. Nu gaat het specifiek over laptops, maar ook over telefoon en social media. En dat begon eigenlijk een beetje dat ik in mijn derde jaar ging mijn eigen laptop stuk.
2: Ja.
3: Want ik teken voornamelijk ook wel eens digitaal. En ik doe ontwerpen digitaal. Ja, en opeens had ik mijn laptop niet meer. Ik moest gelijk naar de reparateur. En toen zat ik de eerste avond zo van,
2: wat moet nu?
3: Wat moet nu? Ik doe alles, weet je, tegenwoordig. Ja, ik ben de jeugd, jongen, weet je, vaak Netflixen, weet je, filmpjes kijken. En ik van, En toen blijft dat hangen. En als maker ga je daar wat mee doen. Dus Roos, dat is eigenlijk ontstaan vanuit mij. Want Rosanne Roos, dus daar heb ik een strippersonage op verzonnen. Die eigenlijk precies hetzelfde meemaakt als wat ik.
2: Ja.
3: Gewoon van, die vindt online fantastisch, leuk. Maar het is ook best wel stressvol. Want online, dat staat nooit uit.
2: Nee.
3: Denk, de telefoon heb je tegenwoordig heb je op zak. Dus dat neem je overal mee. En dan is eigenlijk het idee van, wat ga je eigenlijk doen als je dat niet meer hebt?
2: Ja. Hoe is eigenlijk die passie van jou ontstaan voor tekenen en illustreren?
3: Ja, wat ik meestal zeg als ik iemand die vraag stelt is, ik ben eigenlijk nooit gestopt met tekenen. Vroeger deed ik dat
2: al de kleuterschool al begonnen,
3: en ik ben er gewoon mee door blijven gaan. En tijdens hiervoor heb ik in Rotterdam op school gezeten, op het Graaf Lyceum.
2: Oh ja.
3: En daarna, die tekenen is leuk. Maar toen wist ik nog niet echt van, wat is mijn drive er eigenlijk achter? Maar sinds in Breda op de Kunstacademie, heb ik met name door mijn afstudeerproject, ben ik ermee doorgaan. Verhalen vertellen, wat je boeit, is gewoon ontzettend leuk. En helemaal als mensen daar zich erin herkennen of ook een mening erin geven. Vandaar ook mijn strip. Daar ben je naar de Utrecht gegaan, naar de MUS. En daarmee een prijs gewonnen ook.
2: Ja.
3: Daar kom je zo op terug.
2: En toen ben je eigenlijk min of meer, bijna professioneel aan het worden, of niet?
3: Ja, ik hoop het. Ik ben nu keihard mijn beste aan het doen. Ik ben gewoon door blijven gaan. Ik ben met het creatieve vak, je weet het eigenlijk nooit.
2: Nee.
3: Het, wat er op je afkomt. Maar ik mag me best wel een schouderklopje geven.
2: Nou, kijk eens. Hoef ik dat niet te doen?
3: Nee.
2: je hebt nog veel meer projecten. Noem eens wat.
3: Ja. Het is op de radio, maar ik heb wel wat mee. Ik ben onder andere begonnen met het illustreren van stadsgezichten in Gouda.
2: Ga je dan met een telefoon door de stad heen? Of voor?
3: Nee, met mijn schetsboek.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja.
3: Daar ben ik ook vorig jaar mee begonnen.
2: Ter plaatse ga je dan op zo'n bankje of een stoeltje zitten en dan ga je daar.
3: Vorig jaar ben ik begonnen met het stadhuis, de Waag, Huis Endenburg en het Weeshuis. En mensen vinden het leuk. Mensen
2: kortom, echte blikvangers.
3: Echte blikvangers. Maar wat mijn idee is zo van, zeker ook de meeste dagjes toeristen, maar ook toeristen van heel over de wereld, weet je, die zien de wagen, die zien het stadhuis en gaan daarna weer de bus verder naar iets anders. Maar ik weet, als ik Gouden kent, veel meer leuke historische gebouwen.
2: Ja.
3: Dus zo ben ik door de stad gaan lopen. Zo bijvoorbeeld ook al, Huis Endenburg. Dat is het oudste huis van Gouda.
2: Waar staat dat?
3: Aan de Nieuwe Haven richting Tolhuisje, oh, bij de IJssel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: En nou, de Onze Lieve Vrouwentoren, de Vier Gekroonden. Ja, en ik vind het naast strippersonages tekenen dan ook heel leuk om... Ja, een beetje meer architectuur en een beetje het verhaal erachter ook op te zoeken.
2: Krijg je ook opdrachten van mensen of vragen van... kan je dat dus niet voor betekenen of illustreren?
3: Ik ben voornamelijk bezig met eigen opdrachten of eigen projecten. Maar ik doe ook dingen betaald. Cartoons en andere creatieve klussen.
2: Ja. Doe je dat van huis uit? Heb je een studio?
3: I wish.
2: I wish. Ja, ben je nog op zoek of niet?
3: Ik ben grondig op zoek naar een eigen studio. Ik ben nu echt nog een... ik doe alles thuis, gewoon vanuit mijn slaapkamer. Maar ik ben wel op zoek naar een studioplek.
2: Ja.
3: Dus ja...
2: Nou ja,
3: wie weet.
2: Mensen luisteren dan.
3: Ja, je weet iemand ruimte voor mij? Ja,
2: ja. Ja, ja, ja. En het hoeft niet eens zo'n grote ruimte te zijn, denk
3: ik. Nee, echt niet. Het is, ik doe ook heel veel wat ik bewerk, wat ik verkoop, laat ik drukken. Maar ik ben ook van plan om een eigen printstudiootje te maken. Maar ja, mijn slaapkamer zit al plopvol. Dus ik ben echt aan het zoeken.
2: Je zoekt uitbreiding.
3: Ja, ja, zodat ik een beetje mijn werkplek kan uitbreiden.
2: Ja. Heb jij favoriete striptekenaars? Vast wel.
3: Ja. Ja. Jan Vriends. Hij is bekend van de Tina.
2: Die lees ik niet.
3: Nee. Ja, ik vroeger wel. Echt de grootste meidenblad van Nederland, Jan Vriends. Is wel met name tijdens mijn afstuderen wel een groot voorbeeld geweest. Hier in Gouda heb je ook een tekenaar, Nikki Smits. Volgens mij, ja. Zij, ik bewonder haar ook. Ze heeft een hele leuke en schattige tekenstijl. En zij staat morgen ook op de stripmarkt. Dus kleine verwijzing naar haar. Ook ik heb nu genoeg ook vrienden en studiegenoten. Waar we samen met elkaar de stripwereldje ingaan.
2: En over een aantal jaren vraag ik misschien aan iemand die hier zit... van wat is jouw favoriete striptekenaar? Dan noemen ze jouw naam.
3: Ja, dat
2: zou mooi zijn.
3: Dat zou hartstikke mooi zijn, ja.
2: Morgen staat die stripmarkt. Ja. Dan kom je weer een aantal bekenden tegen, denk ik. Wat kunnen de toeschouwers morgen van jou verwachten? Ja. Heb je daar een eigen stand?
3: Ik heb een eigen kraam. Nou, onder andere heb ik...
2: De stadsgezichten?
3: Onderhand heb ik nu 12 verschillende kaartjes.
2: Zo.
3: Ik heb afgelopen paar weken heb ik van dezelfde illustraties van de stadsgezichten... heb ik er boekenleggers van gemaakt. Helemaal thuis of in-house geprint en ontworpen. Roos Laptoploos, mijn afstudeerproject. Daar heb ik nog een aantal fysieke exemplaren van. En ook nog een stripbundeltje. En alle andere soort werk wat ik maak. Ik heb een aantal van die vlinderillustraties. Daar heb ik op mooi papier. Daar kunnen mensen meenemen of inlijsten. Ik heb de goudse kaartjes heb ik ook ingelijst. Dus ik ben van alle markten thuis.
2: Die kunnen ze morgen kopen ook.
3: Ja.
2: Ja. Sta je nog meer exposities of zo?
3: In juni sta ik weer op de Utrechtse mus.
2: Ja, wat is mus?
3: Mus, dat is een vogel, maar het staat Markt voor Unieke Stripmakers.
2: Kijk, ja, dat kan jij niet ontbreken natuurlijk. Hè?
3: Daar was ik vorig jaar voor het eerst. Daar heb ik ook mijn afstudeerwerk nog voor de eindexpositie laten zien. Nou, daarmee had ik een prijs gewonnen. En dit jaar zit ik samen met nog veel grotere stripmakers dan ik, zit ik in de jury om de nieuwe mus, of de gouden mus, in het leven te roepen.
2: Ja. Is dit een fulltime baan of is het een beetje uit de hand gelopen hobby?
3: Ik hoop heel erg dat het mijn fulltime baan kan worden. Inderdaad, tekenen wordt al heel snel gezien als gewoon een hobby. Maar je kan er wel... je moet inderdaad geluk hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd van. Dat is gewoon een net zo'n belangrijk en mooi beroep als al het andere. De strips. Ja. Die zeggen altijd, zeker ook met kunstenaars en makers. Dat je het laat... We hebben een soort van andere kijk op de wereld, op de maatschappij.
2: Ja.
3: Dus dat is aan ons de taak om dat op onze, vanuit onszelf het menselijke een beetje naar voren te brengen. Gewoon verhalen blijven vertellen.
2: Nou, kijk eens aan. We zijn nog niet van jou af, hoop ik. Hè?
3: Nee, daar ben ik absoluut niet van plan.
2: Je hebt een eigen website, prachtige website.
3: Ja.
2: Hoe noemt u de website?
3: Rosannevink.nl.
2: Ja, gewoon mijn naam. Allerlei dingen staan erop.
3: En die probeer ik ook een beetje bij te houden. Dus naast.
2: Een blog heb je ook, geloof
3: ik. Een blog, ja, vind ik hartstikke leuk. Schrijf ik meer achtergrond over mijn projecten. Dus over mijn afstudeerwerk, Roze Laptoploos, maar ook over mijn kaartjes. Een beetje het idee erachter. Want ik verzin niet zomaar iets. Ik heb er wel. Het bestaat wel met een reden. En naast mijn bijvoorbeeld social media kanalen. Als je meer geïnteresseerd bent in mijn werk, kan je naar mijn website.
2: Nou, kijk eens aan. Rosanne Vink, hartstikke bedankt. Heel veel succes. Ja. En we zullen ongetwijfeld, hoop ik tenminste, nog heel veel van jou horen en zien. Dank je wel.
3: Goed. Bedankt.

0: We'll stop the rain. Ach, zo hard regent het niet, maar we zullen zo meteen even onze weergoden vragen, want die zit al hier naast me. Ja, de Goudse Keramiekdagen 2026, die vinden dit jaar plaats op woensdag 14 en donderdag 15 mei op de markt. En tijdens het tweedaagse evenement presenteren keramisten hun werk in de binnenstad. Bij de dagen is het publiek welkom van 10 uur tot 5 uur en het thema van deze editie is grenzeloos. Dan Gouda Bruist organiseert op donderdag 7 mei samen met Gedeelde Zorg en andere stadspartners de bijeenkomst Deel je goud. Tussen aanhalingstekens of tussen haakjes. In de chocoladefabriek. En het doel is om initiatieven in de stad online zichtbaar en vindbaar te maken via Gouda Bruist en de nieuwe digitale AI-gids Maya. Nou, een bericht en zoek je de focus om je volledig te laten meeslepen door een goed verhaal. Samen met de Bibliotheek Gouda biedt Silent Reading de perfecte setting om op dinsdagavond 12 mei ongestoord te genieten van een heerlijk boek. Tijdens een Silent Reading Party neem je dus je favoriete boek mee en zoek je een fijne plek om te lezen. Waarna je tijdens een gezellige borrel jouw inzichten en inspiratie met anderen kunt delen. Toegang is gratis, maar je moet wel even aanmelden bij de Bibliotheek Gouda. Dan is het 10:50. De tijd vliegt. Ja, Gouda heeft een netwerk van 12 weerstations. En sinds vorige week is er ook in de studio van RTV Goudenstad een weerstation. Onno Hungerink en Michel van Wissen van Weerclub Gouda zitten tegenover mij en kunnen er alles over vertellen. Welkom Onno en Michel.
1: Dag Gerrit.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou jij bent een beetje bekend hier natuurlijk, Onno. Je loopt hier al dikke 40 jaar rond ongeveer, hè?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Zo ongeveer.
1: Ja, ja. Ja. Ik ken de studio van binnen.
0: Ja, zo is dat, zo is dat. Wat is eigenlijk een weerstation, Michel?
2: Ja, een weerstation is een apparaat wat meetgegevens oplevert over het weer. En dan heb je het over temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, regen, neerslag. Al dat soort informatie levert zo'n weerstation.
0: Ja, en er zijn er nu 12 weerstations in Gouda. Zijn die over de hele stad verspreid?
2: Ja, dat is echt heel mooi. We hebben een behoorlijke mooie dekking door heel Gouda. Dat kan je ook zien op de website van Meteo Gouda. En het leuke is dat het allemaal dezelfde type weerstations zijn. Dus ze zijn ook onderling goed vergelijkbaar. En daarmee kunnen we dus heel mooi zien hoe de temperatuur bijvoorbeeld in het oosten van Gouda is. Maar ook in het noorden, het zuiden, het oosten. Noem maar op.
0: En het wordt dagelijks voor dat actueel wordt erbij gehouden.
2: Elk weerstation die uploadt elke minuut de weergegevens. Ja. Dus elke minuut is de actuele temperatuur af te lezen.
0: Ja. Afgelopen week is hier de 12e geplaatst bij Gouwenstad. Ik heb even zitten kijken, maar ik heb hem niet gezien. Orno, waar staat hij op het dak of zo?
1: Ja, hij staat op het dak, ja. Ja, hij moet natuurlijk wel vrijstaan van alle soorten elementen. Geen invloed hebben van bomen of van andere zaken. Dus hij staat hier netjes boven op het dak. We hebben dat goed uitgezocht.
0: Is er een soort scherm of zo? Of?
1: Nee, het is een weerstation. Daar zit een apparaat in wat al die gegevens meet. Er zit een regenmeter bij. En er zit ook wat... Een zonnecel op, zodat zijn eigen energie wordt opgewekt. Een windmeter, windvaan, windsnelheid, al dat soort dingen. Maar de gegevens daarvan, die worden naar een router, hoe heet dat, Michel? Ik heb er niet zoveel verstand van, maar die worden ergens naartoe verzonden. En hier beneden in de ontvangstruimte, daar staat een monitor. En daar kan je alle gegevens ervan aflezen. Ja. En dat niet alleen, ze worden ook nog verzonden naar de site van Michel, de Meteo Gouda site. En daar kan je dus continu uitlezen wat er aan de hand is.
0: Ik wil weten, kan elke dag, kan ik... Tweede minuut af kan ik kijken wat voor weer het is eigenlijk.
1: Nou, het is, en Michel heeft daar heel veel werk aan. En je kan er ook op mooi op zien wat de minimum en maximum temperatuur in een dag zijn geweest. En dan kan je ook heel mooi de verschillen wel zien. Dan zie je dat bij een oostenwind in de zomer, bijvoorbeeld in de Gouda, Govenwellen, dat het daar een lagere temperatuur geeft dan bijvoorbeeld in het westen in verband met de invloed van de Reewijkse plassen en al dat soort dingen. Ja, ja. Ja, maar ook de neerslag. Vanochtend trokken er wat buien langs.
0: Ja, ik zag er eens toen ik hierheen ging, druppels zit daar. Wat is dat?
1: Ja, nou dat was dat is nou regen, Gerrit.
0: Ja, of dat regen.
1: Maar ja, dat kan dus zo zijn dat het bijvoorbeeld wel in het westen van Gouda regent, in het oosten niet.
0: Nee, we doen hier in sommige straten die waren helemaal zeiknat en er was ineens vast weer droog, dus het is heel.
2: Het kan dus heel plaatselijk zijn.
0: Ja, hè?
2: Ja. Ja. En we zijn super blij met het weerstation hier op het dak van RTV Goudstad. Want we zitten midden in de stad. En daar hadden we nog geen weerstation.
0: Dus de eerste midden in de stad.
2: Het is de eerste midden in de stad. En het is natuurlijk heel interessant om vooral ook te vergelijken met andere weerstations. Wat doet het klimaat eigenlijk hier midden in de stad? Hè, er is toch wat relatief weinig groen hè, hier. Ja. Zeker rondom de markt en zo. Het is heel interessant om de verschillen van al die weerstations verspreid over Gouda te zien. Wat er gebeurt qua klimaat in Gouda.
0: Ja, er zijn er nu 12. Ik bedoel, ontbreken er nog, zijn er nog blinde vlekken hier in de stad
2: Gouda? Ja, we hebben zelfs nog een weerstation op de Haastrechtse Molen. Die is helaas op dit moment buiten werking. En daar zijn we druk mee bezig om die weer aan de praat te krijgen. Zodat we dan een 13e station hebben. En dat is heel mooi natuurlijk. Want het is helemaal aan de zuidoostkant van Gouda. Bij een molen. Dus dat is ook wel interessant als die het weer gaat doen.
0: En in Oostpolder, staat er daar ook een? Of moet die nog komen?
1: In Westergouwen.
0: Ja, Westergouwen, ja.
1: Ja, dat zou mooi zijn als de luisteraars zijn die interesse hebben om een weerstation aan te schaffen. Kunnen ze altijd contact opnemen met de weerclub.
0: Ja, maar ze moeten het zelf aanschaffen dan.
1: En de meeste weerstations, een aantal daarvan, onder andere op het stadhuis, Huis van de Stad, staat er ook eentje. Er wordt door de weerclub wordt die geïnstalleerd. Hij wordt aangeschaft door de gemeente. Goud Asfalt staat er een. Daar is er ook eentje aangeschaft door daar een bedrijf. Maar wij onderhouden hem.
2: Ook bij Gouwenspoor, industrieterrein. Ja. Dat is ook interessant natuurlijk, op industrieterreintjes. Ja.
1: Maar om daar even op door te gaan, waarom vragen die mensen daarom? Dat ze zijn geïnteresseerd in bepaalde lokale omstandigheden. Bijvoorbeeld bij Gouwenspoor, waar Michel het over had, daar was alleen maar tegels, tegels, tegels. En de mensen daar van die bedrijven, die zeiden, ja, in de zomer gaan de mensen niet naar buiten, want het is er veel te warm.
0: Ja.
1: En ja, maar hoe warm dan? Ja, dan kunnen we de temperatuur van de Goverwellen wel geven, maar daar hebben we niet zoveel aan. Dus toen hebben die mensen op aanraden van ons een weerstation aangeschaft.
0: Ah, kijk eens aan. Jullie zijn allebei lid van de Weerclub Gouda. In 1991 is die volgens website opgericht. Wat was destijds, weten jullie wat destijds de aanleiding was om die weerclub op te richten?
1: Ja, volgens mij was het zo dat je hebt de kinderboerderij en daar heb je de OMDH, dat is Omgevingsdienst Midden-Holland.
0: Ja.
1: En die verzorgen ook allerlei soorten lessen. En toen was er op een gegeven moment ook interesse in van, kunnen jullie ook iets over, kan er ook iets over het weer verteld worden? En er was iemand en die zei van, onze oude voorzitter Gert Olbertijn, die zei van, dan kunnen wij ook wel iets verzorgen. En toen kwam zo het idee naar boven, hoe dat precies gegaan is, want toen was ik er nog niet bij, weet ik niet. Maar toen kwam het idee van, we gaan een weerclub oprichten. En dat is van een klein groepje mensen die geïnteresseerd waren in het weer. Nou, en in de laatste, hoe lang, 10 jaar denk ik, Michel, is het even een vlucht genomen met de weerstations.
0: Ja. Jij was in je werkzame leven, was je weerman, onder andere op Schiphol en zo. Hoe ben jij bij betrokken geraakt, Michel?
2: Ja, dat is een heel apart verhaal. Maar ik denk dat het 2010 was. Toen was ik in Rotterdam bij een botenzaak om wat spullen te kopen voor mijn boot. En daar stond bij de kassa een weerstationnetje. En ik dacht, dat is ook leuk. Dus ik heb dat weerstationnetje gekocht. En ik heb hem tegen mijn dak aangeschroefd. En toen dacht ik van, het zal toch ook leuk zijn als ik niet thuis ben. Dat ik dan toch kan zien wat het weer in mijn tuin doet. Dus heb ik inderdaad een programmaatje gemaakt om dat weerstation te kunnen uitlezen. Ja, en dat was eigenlijk het begin van een uit de hand gelopen hobby.
0: Ja.
2: Want het zijn er nu 12. En ik vind het heel ook leuk om mijn website Meteo Gouda, om daar programma's voor te maken, om daar informatie op te zetten op internet. En is gewoon een hele leuke hobby.
0: Wat zijn eigenlijk de doelstellingen in grote lijnen van de weerclub?
1: Ja, dat is natuurlijk om over het weer te praten. We hebben één keer in de maand een vergadering, maar daar hebben we afgesproken. Er gaat minstens 50% van de tijd gaan we het echt over het weer hebben, over weerszaken en dat soort dingen. En de doelstelling is om kennis te krijgen van het lokale weer hier in Gouda. En ja, daar zijn we nog niet zoveel jaar. Maar je moet eens gaan kijken of je een soort stadsklimaat kan gaan ontdekken. Want we kunnen wel eens horen van het KNMI of wie dan ook, het wordt vandaag 20 graden.
0: Ja, ja.
1: Maar in je tuin wordt het misschien wel 25 graden.
0: Ja.
1: En dan zeggen ze, ja, die weerstations die voldoen niet aan de normen van zoals ze opgesteld moeten worden. Maar dat is nou juist precies de reden. Dat, want wat een weerstation in een tuin, die geeft wel aan wat jij ook ervaart in de tuin. En buiten dat kan je natuurlijk ook op een gegeven moment een soort dataset opbouwen waarin je kan gaan zien, ja, wat doet nou eigenlijk het klimaat? Wat zijn nou de warmste stukjes in Gouda? Wat zijn de natste stukjes? Ja, dat kost wel een hoop werk en daar zijn we een beetje mee in ontwikkeling. Maar verder is het doel natuurlijk van de Weerclub om heel veel over het weer te praten. Bijzondere omstandigheden. We hebben twee leden die gaan één keer de zoveel jaar gaan ze storm chasen in Amerika. Gaan ze achter tornado's aan. Zijn mensen die gaan naar Lapland het Noorderlicht bekijken en die gaan ze dan allemaal over vertellen.
0: En jullie hebben ook publieke activiteiten voor scholen misschien? Ja, waar moet ik dan een beetje aan denken, Michel?
2: Een aantal collega's die dan ook lid zijn van de Weerclub, die geven weerlessen. En dat is dan vooral aan basisscholen. En daar krijgen dus de leerlingen uitleg over het weer. We hebben een heel mooi weerplein ook op de kinderboerderij de Goudse Hofstede. Daar zie je bijvoorbeeld ook wat verschillende plaveisels doen. Hè. Dus we hebben daar een vierkante meter gras, maar ook een vierkante meter tegels en een vierkante meter grind. En dan kan je ook gewoon zien bij een regenbui wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Ja, dan gooien ze gewoon 10 liter water op die vierkante meter. En dan zie je dat het natuurlijk bij gras en bij grind veel sneller weg is. En dat het op de tegels blijft staan. Dus dat soort lessen worden dan gegeven. Er is heel veel animo voor.
0: Ja.
2: En het mooie is ook dat naast het weer we ook bij een aantal weerstations fijnstofmeters hebben tegenwoordig. He, dus de gemeente is heel druk bezig om ook te kijken wat doet het fijnstof hier in Gouda. En het leuke is dat bij 4 van onze weerstations ook een fijnstofmeter hangt. En daarmee kunnen we dus ook heel goed zien wat dan eigenlijk het weer, wind of temperatuur doet met ook de fijnstof.
0: Ja, ja. Nou ja, dat... Dat is natuurlijk een hot item de komende tijd waarschijnlijk.
1: Ja, je kan ook heel mooi zien dat de waardes van de fijnstof behoorlijk afhankelijk zijn ook van het type weer. En,
0: ja.
1: Of 's ochtends of 's avonds. En ja, we hebben nu ook weer contact met iemand van... Ja, ik weet niet eens van wat voor groep die is, maar van Itemal van de fijnstoffer. Ja, en die is erg geïnteresseerd in.
0: Ze weten jullie te vinden.
1: Ja, ze weten ons steeds meer te vinden. Ja. Dat is heel duidelijk. En dat is wel heel erg leuk. Want je had het over weercursussen. Nou, we geven één keer de zoveel jaar geven we een weercursus. Nou, dan zijn er toch altijd wel 15 tot 20 mensen uit Gouda of omgeving die daarin geïnteresseerd zijn. Een molenaar bijvoorbeeld in de wind.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, ja, ja. Jullie bestaan 91 opgericht, bestaan 35 jaar van het jaar, heb ik uitgerekend. Zijn er ook speciale activiteiten, staan die op de rol of niet? Of heb je er nog niet over nagedacht?
1: Nou, we denken constant na over speciale activiteiten. Maar het is zo lastig, want we betalen ook geen... Het is wel een club, maar eigenlijk zonder contributies of wat dan ook. Dus
0: Hebben jullie een bepaalde subsidie misschien of niet?
1: Ja, zo af en toe dan proberen we ergens een subsidie vandaan te krijgen.
0: En donateurs misschien? Of?
1: Nou, kan ja.
0: Niet?
1: Nou, niet echt.
0: Nee, nee.
1: Nee, we moeten een beetje...
0: Nou, bijvoorbeeld de gemeente heeft er belang bij, denk ik ook. Zou ik in mee kunnen denken dat hier af en toe wat toestoppen.
1: Nou ja, de gemeente die zorgt wel voor de fijnstofmeters. En dat
0: want
1: de officiële opening van de eerste fijnstofmeter was op het weerplein op de kinderboerderij.
0: Ja.
1: Met de wethouder van...
0: Dat is eigenlijk je geboorteplaats eigenlijk daar een beetje.
1: Ja, ja, ja. Dus we moeten het allemaal een beetje voorzichtig doen en een beetje bedruipen. Dus vandaar dat ook... De bedrijven de weerstations aanschaffen en wij ze onderhouden.
0: Ja, nou kijk eens aan. Jullie hebben een website natuurlijk en een nieuwsbrief. Hè? Daar kan men zich voor aanmelden.
1: Ja.
0: Die periodiek verschijnt die waarschijnlijk?
1: Nou, nog niet echt, maar daar
0: zijn we
1: druk mee bezig. Dat is leuk in de Weerclub. We hebben Michel, die dan de eigenaar en de beheerder is van de site weerclubgouda.nl of meteogouda.nl. We hebben een techneut die heel goed is in de verbindingen. We hebben fotografen. We hebben mensen die van alles en nog wat doen. Nou ja, en...
0: Hoeveel mensen lopen daar een beetje, zijn erbij betrokken zo'n beetje?
1: 15 tot 16 mensen.
0: Oh.
1: Ja, dat is aardig uitgebreid ook de laatste jaren. Vroeger was het een clubje van een man of 5, 6.
0: Ja.
1: En dat is nu wat meer.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: En wordt steeds professioneler, begrijp ik.
1: Ja, misschien wel. Ja, het wordt steeds technischer. Maar ja, we moeten niet tijd
0: ja, je moet met je tijd mee. Ja, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen, mag ik aannemen, Michel.
2: Ja, dat gaat zeker.
0: Jij als techneuk zijn.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het is ook best veel werk om de website Meteo Gouda te onderhouden. Hè? Want alle technologie die scheidt ook voor. Hè? Dus er komen elke keer nieuwe dingen bij. En het is dus ook belangrijk dat zo'n website dan ook actueel blijft. Hè? Ja. Zodat mensen hem ook blijven bezoeken. Want dat is natuurlijk leuk. Ja. Dat je kan zien dat er veel mensen de website bezoeken om te kijken wat het weer in Gouda doet.
0: Ja.
1: Het is ook wel verslavend hoor.
0: Ja. Er zijn meer dingen die zijn verslavend.
1: Dus.
0: Even kijken. Morgen is de stripmarkt. Wat voor weer wordt het morgen?
1: Ja, ik denk dat het een heleboel natte strips worden. Ja, het is, de verwachting is zo. Dat is ook wel leuk om te zeggen. Want wij proberen elke week op de donderdag of de vrijdag een weekendweersverwachting te maken. En die wordt ook gepubliceerd op meteogouda.nl.
0: Ah.
1: Toevallig heb ik
0: hem gisteren. Ben je die vrijdags geplaatst of zo? Vrijdags of zaterdag?
1: Ja, nou, het hangt er ook een beetje vanaf. Ik heb hem gistermorgen toevallig gemaakt. Er zijn twee mensen die dat doen. En ik heb voor morgen opgeschreven dat er vanochtend zou er een bui vallen. Nou, dat komt aardig uit. Er zouden later op de dag zouden weer wat buien kunnen vallen. Ja, morgen is het wat onbestendig. Het is niet helemaal duidelijk, want die buien, ja, wat jij al zei, die straat is kletsnat.
0: Ja.
1: En die straat is droog. Dus het hangt er maar vanaf. Maar het is wel een beetje onzeker wat betreft waar die buien. En het kunnen, dat moet ik wel zeggen, er kunnen stevige buien zijn met ook windstoten.
2: En onweer.
1: En onweer.
0: En onweer. Nou ja, ik bedoel, als jullie dat zeggen, dat zal er zo zijn.
1: Nou, dat is niet altijd waar, hè, toch?
0: Nou ja, toch meer waarheidsgehalte dan dat ik wat zou roepen, bij wijze van spreken. We gaan het zien in ieder geval. Ik herinner me nog Pelleboer. Want die tijden zijn natuurlijk wel veranderd, hè? Pelleboer.
1: Ja, alhoewel, Pelleboer wel. Dat was natuurlijk een heel populair iemand. En je had in België, dat weet je misschien, Armand Pien.
0: Met een pilsje naast zich op de desk altijd.
1: Ja,
0: de tv.
1: Ja, ja. En die, in wezen, dat zijn mensen die waren op tv en radio. Tegenwoordig zitten ze allemaal op internet natuurlijk. Ja. Al die mensen, je hebt allemaal van die weer fanaten die dat allemaal vertellen. En je ziet het in de kranten dat ze voor, laat maar zeggen, over 3 weken al een verwachting geven. Nou, dat doen wij als weerclub, doen wij daar niet aan mee.
0: Nee, nou. In ieder geval bedankt Michel en Onno. En heel veel succes met de weerclub. En dat het maar heel veel mooi weer mag worden dit jaar.
2: Zeker.
0: Dank je wel. We hebben nog tijd voor een Achterslente, zou ik haar zeggen. Een vrolijk lentelied van Bart Peters en Jan de Wilde.

0: Heel geweldig.
1: Ja, dag, laten we maar vrolijk eindigen met het vrolijk lentelied van Bart Peters en Jan de Wilde. Ja, leuk dat je luistert naar Weekend Gouda. We weten nu in ieder geval welke activiteiten u de komende tijd bij de Oude Begraafplaats kunt verwachten. En dat Rosanne Vink een enthousiaste illustrator en stripmaker is, die morgen ook te bewonderen is op de stripmarkt hier op de markt. En op stripfestival is dat. En Gouda heeft dus sinds vorige week 12 weerstations, waarvan er eentje hier bij de studio van RTV Gouwestad staat. Tot zover Weekend Gouda dus. Bedankt voor het luisteren. En volgt u ons op Instagram. Daar vind je de link naar de podcast. En de foto's en filmpjes van onze gasten. Mede namens technicus Arjan Doelman wens ik u nog een heel prettig weekend. En voor wat Weekend Gouda betreft, tot volgende week. En dan zitten hier Manon en Onno. Prettig weekend.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag en op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Vandaag ben ik de gast bij Maria van Welsenus, een inwoner van Oudewater. En de eerste vraag die ik ook aan haar stel. Mijn naam is trouwens Wilde Vries van Midland FM. Waar stond jouw wiegje?
3: Mijn wiegje stond in Bleskensgraaf.
2: Oh, dat is bij Rotterdam in de buurt?
3: Ja, het is onder Rotterdam, Dordrecht. Het is meer richting Dordrecht, Sliedrecht. En ik ben in Sliedrecht dan opgegroeid, maar in Bleskensgraaf heb ik de watersnood meegemaakt.
2: Echt waar, van 53?
3: Van 53.
2: En was dat heftig daar?
3: Dat was heel heftig, want mijn vader die werkte bij de Waterstaten als waterbouwkundige. En na de oorlog waren er weinig huizen en zo. Dus toen kregen ze een bouwkeet kregen ze als huisje. En die bouwkeet die stond midden in het weiland, ergens bij Bleskensgraaf.
2: Okay.
3: En toen is in 1953 is dan de watersnood uitgebroken. En toen stond daar alles onder water. En toen zijn mijn ouders en ik en mijn broertje gered, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus ik ben een waterstootkind eigenlijk.
2: Ontzettend. Weet je, je bent ermee bezig. Want natuurlijk in februari herdenken we dat elk jaar. Maar het is, er zijn weinig mensen in Nederland die zich echt kunnen voorstellen wat het is geweest.
3: Ja, want ze denken altijd dat het alleen in Zeeland plaatsvindt.
2: Juist.
3: Maar dat
2: ja.
3: was niet zo. Het was ook in de Alblasse Waard. En daar heeft het water best wel heel hoog gestaan.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Ja. Dus, en toen moesten jullie verkassen?
3: Toen moesten we verkassen en ik was 2. En ik heb daar nog een herinnering aan.
2: Vertel.
3: Geen actieve herinnering, maar een herinnering.
2: Ja.
3: Want mijn broertje, die was een half jaar. En die was ingepakt in een roze dekentje. En we werden opgehaald door een trekker met een aanhangwagen. En ik zie nog een groene trekker. Dat was een groene tractor, hè?
2: Ja.
3: En dat roze dekentje.
2: Ongelooflijk.
3: En ik vroeg later toen aan mijn moeder of dat klopte. Of het een groene trekker was en een roze dekentje. En toen zei ze, dat kan jij nooit weten, maar het was wel zo.
2: Ja, ja. Dat bleef in herinnering.
3: Dat was, ja.
2: Ongelooflijk.
3: Ik denk dat het heel traumatisch was.
2: Nou, dat zal best wel. Ja. Want ik bedoel, dat is toch niet iets wat iedereen meemaakt?
3: Nee.
2: Laten we het zo stellen. Natuurlijk, er zijn heel veel mensen omgekomen. En ja, dat is iets wat in de Nederlandse geheugens, zeker van onze leeftijd, blijft hangen.
3: Ja, zeker.
2: Hoe dan ook.
3: Ja.
2: Ik weet ook wel dat half Nederland klaar stond om in Zeeland te helpen. Kijk, van Bleskensgraaf, nee, dat heb ik niet geweten.
3: Nee. En wij werden dus opgevangen in een gezin in Sliedrecht, die aan de dijk woonde. Dus dat was best wel veilig aan de dijk. En daar hebben we een aantal maanden gewoond. Ja, en toen kregen mijn ouders een huisje toegewezen. Een huurhuis was het, ja.
2: Ja, ja. Nou, dan heb je in ieder geval weer wat een dak boven je hoofd. Ja. Het gezin is weer compleet. Ja. En dan begint er ook weer een nieuwe toekomst.
3: Ja.
2: Ja, ja. En wat deden je ouders?
3: Mijn vader die is toen bij de Deltawerken gaan werken als waterbouwkundige.
2: Ja.
3: En ja, mijn moeder was huisvrouw en er kwamen nog een heleboel kinderen daarna. Dus,
2: ja, een heleboel.
3: En nog 6 erna. Dus
2: 8
3: ik ben
2: in
3: de
2: totaal.
3: Oudste van de 8 kinderen.
2: Ja, ja,
3: ja.
2: Dat is ook iets bijzonders, hè, groot gezin.
3: Dat is wel bijzonder.
2: Ja, ja, ja, maar wel fijn. Soms wel. Nou, ik kan even meepraten hoor, want ik kom met een gezin van 10. Dus zo makkelijk is het niet. Maar je hebt natuurlijk altijd vriendjes om je heen, hè?
3: Je hebt altijd kinderen om je heen, dat is waar. Maar sommige dingen waren ook erg lastig.
2: Zoals?
3: Omdat mijn moeder niet zo'n hele aardige vrouw was.
2: Ja, dat is dan, ja. En dat voel je.
3: En dat, dat neem je je hele leven mee eigenlijk.
2: Ja.
3: Want zij, ja. Zij zetten later ook de kinderen tegen elkaar op, zodat we allemaal ruzie met elkaar kregen. En toen is het hele gezin eigenlijk min of meer uit elkaar gevallen.
2: Dat is zo jammer.
3: Dat is jammer.
2: Maar hoe is het nu?
3: Ik heb met twee broers heb ik contact.
2: Ja, ja.
3: En één zusje is er overleden. Die was verstandelijk beperkt. En dat werd vroeger ook niet gezien. Mijn zusje werd ook niet gezien, zeg maar.
2: Ja.
3: Was heel lastig.
2: Dan is het toch wel fijn en belangrijk dat je toch met veel kinderen nog contact hebt.
3: Dat ik nog met kinderen contact heb.
2: Want dat scheelt natuurlijk wel.
3: Ja, zeker.
2: Maar toen lagere school natuurlijk, hè?
3: Ja.
2: Ja?
3: Klopt.
2: En dat ging allemaal lekker vlot?
3: Ja, ik was de beste van de klas, altijd.
2: Maar wat was jouw beste vak?
3: Rekenen.
2: Ja? Geweldig.
3: Ja,
2: ja.
3: Rekenen.
2: Ja. En daar ben je ook weer verder gegaan?
3: Nee. Ik mocht tussen twee beroepen kiezen van mijn moeder. En dat was verpleegster of in het onderwijs.
2: Och, dat was in die tijd ook zo gewoon.
3: Ja. En verpleegster, dat wilde ik echt niet worden, want ik kon geen bloed zien. Want dan viel ik al bijna flauw. Dus toen werd het onderwijs. Maar ik heb het niet met mijn hart gekozen. Ik heb het niet met mijn hart gekozen,
2: nee,
3: in ieder geval.
2: Nee. Maar ja, de eerste lagere school, dat was natuurlijk ook wel leuk. Want daar had je ook veel vriendjes en vriendinnetjes.
3: Daar had ik wel vriendinnetjes, ja.
2: Ja, ja. En daar kun je ook lekker mee omgaan. En daarna krijg je middelbare school.
3: Middelbare school, dat was ook nog in Sliedrecht. En dat,
2: Was dat een MULO?
3: Dat was MULO nog.
2: Ja, inderdaad.
3: Ja. En toen, mijn ouders die waren best wel van een zware kerk. En toen kon ik, omdat ik toch het onderwijs moest kiezen. Toen wilden ze heel graag dat ik naar de Driestar ging in Gouda.
2: Oh ja.
3: Want dat is natuurlijk reformatorisch.
2: Ja.
3: Maar dat wilde ik dus absoluut niet. Dus dacht ik van, nou weet je wat ik doe? Dan ga ik naar de Kleuterkweek.
2: Oh!
3: En dat was in Rotterdam. En dat was een gewone christelijke.
2: Ja, makkelijk. Ja, makkelijk in die zin.
3: En makkelijk in die zin dat je gewoon met iedereen overweg kon. Ja,
2: ja
3: toch wel.
2: Ja.
3: En dat je geen ballast van die kerk op je rug had.
2: Precies.
3: Maar de opleiding die was eigenlijk voor mij veel te makkelijk.
2: Jawel, maar weet je, je hebt je vrijgemaakt. Ja. Heb ik het gevoel.
3: Hoewel later, toen was het. Toen ik mijn diploma had en toen kon ik werk krijgen. En dat was dus op een reformatorische school.
2: Dus je kwam weer terug?
3: Ik kwam weer terug.
2: Ja. Ongelooflijk.
3: Ja.
2: Het is toch best wel bijzonder als je zo'n kring maakt. Want uiteindelijk maak je jezelf vrij door naar die christelijke kleuterkweek te gaan. En van daaruit waarschijnlijk ook naar de gewone kweekschool.
3: En het gebeurde gewoon.
2: Ja.
3: Ik liet het me gebeuren.
2: Ja.
3: Moet ik altijd denken aan dat boek van Knielen op een bed violen.
2: Oh ja.
3: Dat.
2: Ja.
3: Die jongen zette zich af in zijn hart overal.
2: Ja. Ja.
3: En hij ging mee.
2: Hij ging helemaal mee. Hij was ook heel volgzaam.
3: Ja.
2: In bepaald opzicht.
3: En dat was ik eigenlijk ook wel.
2: Kijk dat. Ja. Maar er waren natuurlijk ook wel leuke dingen die je beleefde.
3: Oh ja hoor, ja. Ik was in de Flower Power tijd, hè.
2: Kijk.
3: En ik was een jaar of 16, 17. ik mocht een heleboel dingen niet. Maar ja, dan deed ik iets stiekem. Of ik loog. Dat ik ergens naartoe ging.
2: Maar dat mag niet, Maria.
3: Nee.
2: Hiermee stoppen we heel even. Zo meteen gaan we verder. En dan wil ik nog alles weten van de flauwe bouwertijd van jou.

0: Daar zijn we dan weer. Flower power tijd, ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd. Vertel het, je hebt daar lekker van genoten.
1: Ja, ik heb daar wel van genoten. Ik droeg ook van die lange jurken, want ik mocht alleen maar jurken aan natuurlijk. Hè, want ik mocht geen lange broek aan. Uh-huh. En nou, daar heb ik... nou, ik had van die lange gewaden, van die jurken, die je nu ook wel vaak ziet.
0: Ja.
1: En ik droeg zelfs klompen erbij. Dat was toen ook. Hè?
0: Ja.
1: En van die madeliefjes om je hoofd. En dat, ja, dat was leuk. Nou, en toen... ik wilde zo graag naar Amsterdam. Want in Amsterdam, daar had je dus de damslapers. En... Daar lagen een heleboel van die hippies, die lagen daar op de Dam. En dat wilde ik zo verschrikkelijk graag meemaken. En toen ben ik stiekem op de trein gestapt. En hoe oud was ik toen? Een jaar of 16 of zo. En ik ben naar Amsterdam gegaan en ik liep daar. En ik voelde me gewoon,
0: op je plaats?
1: Eigenlijk hoorde ik er al een beetje bij.
0: Ja.
1: Ja, want ik zag er precies hetzelfde uit. Helemaal niet reformatorisch of zo, weet je wel. Net, maar ik deed het gewoon. Ja. En ik liep daar. En het was leuk. Maar er gebeurden ook hele rare dingen. Ik zag ook meiden met elkaar zoenen en zo. En dat was zo gek. Ik vond het zo gek. En toen dacht ik, ja, maar hier hoor ik toch ook weer niet bij. Ben ik een beetje desolaat weer naar huis gegaan. Zo van, ja, is dat het nou? Dat.
0: En hoe was de ontvangst thuis?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Nee?
1: Geen idee.
0: Okay.
1: Ik weet het echt niet meer.
0: Maar hebben ze geweten dat jij zo een beetje in hun ogen lastbehandig bezig bent geweest?
1: Ja, ze hebben het wel geweten. En als ze het wisten wat ik dan ging doen of zo... Dan kreeg ik wel op mijn kop of ik moest binnenblijven of zo, weet je wel. Maar toen was ik wat jonger, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je had het er net over, toen was je een jaar of 18, 19. Of nog iets
1: jonger. Toen was ik 16.
0: 16?
1: Ja, ik was
0: 16. Dat is wel heel jong.
1: Ja, zo jong. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, dan moet je toch nog het een en het ander doen, want je hebt natuurlijk nog een hele toekomst voor je.
1: Ja.
0: En dat ging hoe?
1: Ik ging toen ik, even kijken hoor, was 1974, ik was 23 toen, ging ik op vakantie naar Israël.
0: Aha.
1: En dat was een reis voor 12 mensen ongeveer. En we overnachten in kibbutz en zo, in tenten, kibbutz, niet in hotels. En... het vervoer was gewoon het openbaar vervoer in Israël, van Jeruzalem naar overal. En daar heb ik Willem ontmoet.
0: Aha.
1: Die zat in diezelfde reis.
0: Jo.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En een hele aardige jongen. Ik viel op zijn ogen. Hij had van die mooie blauwe ogen.
0: Ja.
1: En hij was heel lang. Ja, ik... En eigenlijk, maar hij zei niet zoveel. Hij was wel heel stil. En al gauw noemden wij hem

0: Ja.
1: En dan werd je echt gevraagd, wil je verkering met me?
0: Ja, daar was, volgens mij was hij daar nog te verlegen voor.
1: Echt waar?
0: Ja, echt. Hij was erg verlegen, vroeger.
1: Wat een tijd, hè, eigenlijk.
0: Ja.
1: Als je daaraan denkt.
0: Als je daaraan denkt.
1: Ja, zeker. Ja. En natuurlijk ook officieel verloofd.
0: Toen officieel verloofd, ja.
1: Dat ging toen ook nog met een kaart.
0: Met een kaart,
1: Ook bij jullie?
0: En nu, ook bij ons, ja. En terwijl je, als je nu ziet, als je gaat verloven, nou, dan heb je gelijk een trouwdatum.
1: Ja.
0: Maar dat hadden wij ook nog helemaal niet.
1: Nee.
0: Een trouwdatum.
1: Nee. Nou ja, tegenwoordig is het ook zo dat ze niet verloven, maar dan gaan samenwonen. Dat is natuurlijk heel wat anders.
0: Dat kwam in ons woordenboek dus niet voor.
1: Nee. Zelfs niet achterom gedrukt.
0: Nee.
1: Dus verloofd.
0: Verloofd.
1: Nog geen datum. En je mocht niet samenwonen.
0: Nee. We gingen wel samen met vakantie.
1: Oh,
0: dat wel.
1: Kijk.
0: Ja. Dat was ook een losscheuren van mijn afkomst, denk ik. Ja.
1: Ja, dat is toch wel apart. Wel op vakantie, maar eigenlijk niet verder samen zijn.
0: Nee.
1: En allebei thuis wonen.
0: Willem woonde in Zevenhuizen. Ah. En toen gingen we op zoek naar een huis. En van de Oude Water vonden we wel heel leuk. Mijn man, Willem, die werkte in Gouda.
1: Oh.
0: Dus we moesten rondom Gouda iets gaan zoeken.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Toen werd het Oude Water.
1: Toen werd het Oude Water. En je kwam in Oude Water en je dacht van, wow, wat is dit? Mooi stadje. Mm-hmm.
0: Ja. Dit huisje waar we nu zitten, waar ik nog steeds woon, dat was oud, krakkemikkig. We kochten het voor 80.000 gulden.
1: Dat waren nog eens prijzen.
0: Maar ja, we moesten er echt alles aan verbouwen.
1: Dus je bent hier als jonggetrouwde ingegaan?
0: Ja.
1: Kun je nagaan, want hoe lang woon je hier nu in totaal?
0: 49 jaar.
1: 49 jaar, ongelooflijk. Ik vind het een prachtig huisje. Ik vind het zo bijzonder.
0: Echt. Dankjewel.
1: Ja. Ik fiets er bijna elke dag langs. Maar dan let ik het niet op.
0: Nee, nou, want dan weet je ook niet hoe het er van binnen uitziet.
1: Precies.
0: Nee.
1: Dus echt mooi. Ja. Maar jullie moesten er inderdaad veel aan doen, veel opknappen, veel.
0: Ja.
1: Maar je woonde hier met hoeveel kinderen?
0: We kregen nogal gauw, kort op elkaar kregen we 3 kinderen.
1: Mm-hmm.
0: En toen na 7 jaar nog 1.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja.
1: Een nakomertje.
0: Dat was een toegift. Dat was het eerste kind wat dus gepland was, zeg maar.
1: Ja, zo ging het vroeger.
0: Zo ging het.
1: Zo ging dat gewoon. Maar het is toch heerlijk als dan zo'n nakomertje.
0: Ja.
1: Iedereen genieten.
0: Ja, en dat is onze dochter die nu aan de overkant woont.
1: Aha.
0: Ja.
1: Dus die had, in feite had ze, nou, laten we zeggen, een paar moedertjes. Niet 1 moeder, maar wel 2.
0: Mijn oudste dochter Esther. En dan, 2 broers had ze dan, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die beschermde haar ook.
1: Nou, dus zo hoort het toch ook.
0: Ja.
1: Maar niet te streng. Niet te streng. Zo van, je moet even hier lopen, je moet even daar lopen. En
0: Nee.
1: Dat ging lekker soepel?
0: Het ging lekker soepel, alleen wij waren, we hoorden hier bij de kerk.
1: Ja.
0: En
1: voor de duidelijkheid, de Nederlandse hervormde kerk.
0: Ja. En ze moesten wel mee naar de kerk.
1: Ja, maar kijk, als dat van huis uit gaat, en jullie doen dat, dan gaan de kinderen wat dat betreft echt wel mee.
0: Dan gaan ze wel mee.
1: Dus ze zijn er gewoon mee opgevoed, dus het is niet vreemd.
0: Ja, maar het is, die dwang is gewoon niet goed geweest, zeggen we. Hebben we later ook tegen elkaar gezegd. Zo van, nou, dat hadden we niet moeten doen. Want ze kregen toch best wel een aversie tegen de kerk.
1: Ja?
0: Ja.
1: In welk opzicht van de verplichting?
0: De verplichting,
1: ja. Ja. Weet je, dat hoor je heel vaak bij verschillende mensen. Dat kan lastig zijn. Maar ik denk dat ook daar de kinderen wel weer een modus op gevonden hebben.
0: Ja hoor.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Want we zijn er weer even door. Dus we gaan zometeen verder. En dan wil ik alles over de kinderen weten.
0: Och, ja? Dat is wel heel veel.
1: Is dat zo?
0: Nee hoor.
1: Dan gaan we gewoon lekker genieten. Tot zo.

0: Ja, Maria, nou zei je voor de pauze de kinderen. Nou, jullie hebben samen met Willem, 4 kinderen gekregen. 2 jongens, 2 meisjes.
1: Dat klopt, ja.
0: En weet je wat zo leuk is? Prachtig gezinnetje, daar heb je natuurlijk ook, daar geniet je natuurlijk nog steeds van.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. En dan zeg je wel van, het geloof is heel erg belangrijk voor je. Geloof is universeel. Maakt niet uit welke kerk, als je maar gelooft, mm-hmm, dat het er is. En dat heb je natuurlijk ook op de kinderen overgebracht.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe
1: ja,
0: heb je dat gedaan?
1: We lazen iedere dag uit de Bijbel. En ook de kinderbijbel. Kinderen zijn ermee opgevoed. En op zondag dan gingen ze mee naar de kerk.
0: Ja. Ja. En ook dat is belangrijk. Is het onderdeel van de opvoeding?
1: Dat was een belangrijk deel van de opvoeding.
0: Ja.
1: En ja, dat wilden we hen ook meegeven. En dan wil je ook graag dat ze zelf gaan geloven. En ja, dat is helaas anders gelopen.
0: Ja, maar die keuze is aan hen.
1: Natuurlijk.
0: Hè, dan zeg ik ook wel eens van, je kunt niet anders.
1: Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen, doen en zo.
0: Ja. Maar als je nou kijkt naar de kinderen en de kleinkinderen, dan mag je toch best wel trots zijn.
1: Nou, dat ben ik zeker.
0: He?
1: Ja, ik heb 4 kinderen, 4 schoonkinderen en 14 kleinkinderen.
0: Oké, dat is elke maand, dat is meer dan elke maand een verjaardag.
1: Soms 3 verjaardagen in de maand, ja.
0: Oh, dat zijn toch ook hartstikke leuke dingen.
1: Dat is heel leuk, ja.
0: Daar
1: geniet ik zo van.
0: Dat kan ik me voorstellen. Maar hoe oud zijn de kleinkinderen?
1: De oudste is 19 en de jongste is 1 jaar.
0: Wow, dat is leuk. Dat is leuk. En een heel scala daartussen. Geweldig.
1: En een heel scala daartussen.
0: Oh, dat is geweldig.
1: Ja.
0: Dat is geweldig. En woont het hier een beetje in de buurt allemaal?
1: Er wonen 2 kinderen in Oudewater.
0: Ja.
1: Wouter woont in Oudewater en Jeske. En Wouter heeft 2 meiden. En Jeske heeft 2 jongens en een meisje.
0: Oh, geweldig. Geweldig.
1: En de andere dochter woont in Houdingsveld. En die hebben 6 kinderen. En een zoon in Dordrecht. En die hebben 3 zoons.
0: Kijk. Ja. Kijk. Fantastisch. Mooi verdeeld. Want,
1: ja,
0: dat hoorde ik je zeggen. Hoe krijg je het voor elkaar? Je hebt zelf 2 jongens, 2 meisjes. En als je naar de kleinkinderen kijkt, dan heb je 7 meisjes en 7 jongens.
1: Dat klopt.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, dat heb jij niet in de hand. En dat is maar goed ook.
1: Nee, dat heb ik niet in de hand gehad.
0: Schitterend.
1: Ja.
0: Ja. En dan gaan we even terug over Willem. Want daar hoor ik niet zo heel veel van.
1: Nee, hij is ook nog weinig te sprake geweest. Ik heb hem in Israël ontmoet, zeg maar.
0: Ja. En dan noemden ze hem Willem de Zwijger.
1: Ja.
0: Maar dat was hij in Oudewater toch niet zo?
1: Hij was een stille genieter.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hij sprak als het nodig was.
0: Oh. Oké. Dus je moest hem aanspreken en dan volgde
1: en dan,
0: de...
1: En dan, ja.
0: Ja.
1: En later, de laatste jaren van zijn leven, ja, toen praatte hij wel meer. En toen ging hij, hij liep ook zo naar anderen toe en ging in gesprek en zo. En wat altijd heel opvallend was, dan ging hij, dan sprak hij met mensen die eigenlijk min of meer aan de zijlijn stonden.
0: Okay.
1: Die niet zo bij hoorden en zo.
0: Aha.
1: Ja.
0: Aha.
1: En daar was zijn oog echt op gericht.
0: Heel sociaal.
1: Heel sociaal.
0: Ja. Was dat ook een beetje binnen zijn werkomgeving dat hij zich sociaal moest opstellen? Want wat deed hij?
1: Nee, hij deed kantoorwerk. Hij, hij werkte bij energiebedrijf in Gouda.
0: Aha.
1: En later in, toen gingen de vestigingen overal heen en zo.
0: Ja,
1: dus hij heeft verschillende plaatsen gewerkt.
0: Oké. Ja. Maar niet in Oudewater?
1: Nou, dat was ook zowel zijn werkgebied, want hij werkte op een gegeven moment bij openbare verlichting. En daar was hij planner van. En dan moest hij de mensen aan het werk zetten hier in Oudewater. Dat
0: mm-hmm.
1: heeft hij ook wel gedaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hij heeft ook veel vrijwilligerswerk gedaan hier in Oudewater.
1: Ja, klopt.
0: Ja? En in welk veld was dat?
1: Hij heeft werkzaamheden binnen de kerk ook gedaan. Hij ging op een gegeven moment, en dat is dus, dat was in 2015.
0: Ja.
1: Toen kwam hij terecht bij het vluchtelingenwerk, het vluchtelingensteunpunt.
0: Oké.
1: heette het toen nog.
0: Ja.
1: Dat heet nog maar sinds een jaar vluchtelingenwerk.
0: Aha.
1: En daar, daar ging hij hand- en spandiensten doen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij tegen mij, misschien is dat ook wel iets voor jou.
0: Ja, ja.
1: Want jij houdt van regelen en zo. En daar ben jij best wel goed in. En ik dacht, hoe, maar dat kan ik helemaal niet. Maar ik ben daar gewoon ingerold. En ja, op een gegeven moment deed hij de hand- en spandiensten. Hij reed altijd voorbij met zijn aanhangwagen en zijn blauwe Volvo.
0: Aha.
1: En misschien weet je dat ook nog wel. En ja, ik deed alles op een fietsje hier in Oudewater. En ik kreeg de contacten in Woerden, waar het kantoor was.
0: Oké. Maar naast het vluchtelingenwerk, want dat laten we nog even zo, had hij ook hobby's? Je man?
1: Ja, hij had hobby's. Hij deed aan hout draaien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Figuratief?
1: Ja. Hij heeft heel veel gedaan, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldig.
1: Paddenstoeltjes en van alles maakte hij. Ja. Ja. Boompjes en... kwam hij weer met een stelletje poppetjes thuis. Dan had hij weer, want hij had een garage en nou, daar was hij s'avonds vaak te vinden.
0: Ja.
1: En dan was hij bezig met hout.
0: Was hij bezig.
1: En dan had hij hout nodig. En ja, hij ging wel eens oude meubels ophalen en zo. Nou, en dan gebruikte hij die tafelpoten voor zijn hout draaien.
0: Oh,
1: dat was ook wel heel grappig.
0: Nou ja, maar toch niet zo gek, want die meubels van vroeger... Die waren van eikenhout of weet ik wat. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En dan samen bij het vluchtelingenwerk. Ik vind dat toch bijzonder, met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Want jullie vulden elkaar natuurlijk ook best wel aan.
1: Wij vulden elkaar heel erg aan. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Want als je dat bedenkt, we zijn nu natuurlijk een paar jaar verder. Dat heeft zich natuurlijk het laatste jaar ook wel enorm ontwikkeld. Want je zegt dus 2015 zijn ze een beetje begonnen... met vluchtelingenwerk, dan heeft het natuurlijk een hele aanloop. Want toen hadden we nog wel wat vluchtelingen, maar die kwamen natuurlijk internationaal. We hebben nu natuurlijk statushouders die komen...
1: Toen waren het ook al statushouders.
0: Oh, waren het toen ook al? Oh, sorry.
1: Ja, toen heette het ook al statushouders. En, maar toen was het ook nog niet zo dat Oudewater, of alle plaatsen zeg maar... zoveel statushouders moesten huisvesten.
0: Ja. Ja, ja. Want nu is er een bepaalde hoeveelheid die wij volgens de spreidingswet moeten opvangen.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja.
0: Toen had je dat nog helemaal niet. Maar waar kwamen toen de meeste vluchtelingen vandaan?
1: 11 jaar geleden kwamen ze heel veel uit Eritrea en uit Syrië.
0: Oké. Ja, ja. Ja.
1: Irak kwamen er ook. En ja, eigenlijk zijn het een aantal jaren heel veel Syriërs geweest.
0: Ja. Syriërs, Soedanezen, Eritreërs.
1: Eritreërs,
0: dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen uit het continent Afrika.
1: Ja, Eritreërs. Ja, Somaliërs hebben we ook wel gehad in Woerden.
0: Ja. Dat is toch best een hele opgave en ook een behoorlijke verantwoordelijkheid. Want dat deed je natuurlijk niet alleen samen met je man. Dat moet een hele groep geweest zijn.
1: Het is een hele groep hoor. Ja, want we in het vluchtelingensteunpunt heeft heel veel vrijwilligers. En ook betaalde krachten en zo.
0: Mm-hmm.
1: En gelukkig is het vroeger, of toen die tijd, moesten we gewoon alles regelen. Hè. Dan had je een regeldag bijvoorbeeld. En dan moest je op die regeldag moest je alles op één dag moest je dan voor elkaar krijgen. Van een energiecontract en zorgverzekering enzovoort. Dat moest allemaal op één dag gebeuren. Maar nu hebben we ook administratieve ondersteuners die dat doen.
0: Gelukkig.
1: En dat is eigenlijk veel beter.
0: Ja. Natuurlijk. Want eigenlijk moet je de kracht van de mensen gebruiken om dingen te kunnen organiseren.
1: Ja.
0: Maar volgens mij haal jij daar heel veel voldoening uit.
1: Daar haal ik heel veel voldoening uit.
0: Ja, zeker. We zijn weer even door de tijd. We gaan naar de muziekje luisteren. En zometeen ben ik weer terug. En dan gaan we het hebben over... Hoe heette dat ook alweer? Jonge status.
1: De jonge status.
0: Ja, prima. Nou, tot zo.

0: ten huize van Maria van Welzen is, hebben we al een heleboel zaken de revue laten passeren. Maar wat mij ongelooflijk interesseert is de opvang van statushouders in Oudewater en met name de jongeren.
1: Ja.
0: Vertel eens. Vertel in de eerste instantie eens even van, we hebben het over jongeren. Over welke categorie hebben we dan?
1: Het gaat hier over jongens die hier gehuisvest zijn. En als jongens 18 jaar zijn, zijn jongens van 15 tot 18 jaar die in één huis. Dus
0: maar Maria, wonen. Zijn het alleen maar jongens?
1: Het zijn alleen jongens.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay. Is daar specifiek voor gekozen?
1: Daar is specifiek voor gekozen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Okay.
1: Door de gemeente een paar jaar geleden. Ja, 2 jaar of 3 jaar? Ik weet niet
0: zoiets.
1: hoe lang ze daar nu wonen. En als ze 18 zijn, dan dienen ze uit te stromen naar een woning of een appartement. Of ja.
0: In elk geval woonruimte.
1: En de woonruimte, ja, als er woonruimte beschikbaar is. Maar nu is er weinig woonruimte beschikbaar. En nu blijven de jongens vaak wel tot de 19e of de 20e daar wonen. Wat eigenlijk niet de bedoeling is.
0: Nee, want op dit moment zijn ze gevestigd in de Kapelstraat.
1: Klopt.
0: In de voormalige praktijk van Havenkamp.
1: Ja.
0: Ja. Waarom is er voor deze locatie gekozen?
1: Het is een locatie waar daarvoor een heel aantal Poolse jongeren zaten. Polen die ook werkten.
0: Ja.
1: En ja, het is, er kunnen verschillende mensen gehuisvest worden. Er zijn slaapkamers, er is een woonverblijf. En ja, die woning die werd geschikt geacht. Het was een praktijkruimte vroeger met van wachtkamers en zo.
0: Ja.
1: Maar die werd dus geschikt geacht om als woningdienst te doen.
0: Ja. Ja. Een vraagje, waar kwamen de meeste van deze jongeren vandaan?
1: Die komen uit Syrië, uit Eritrea en Afghanistan.
0: Oké. Die hebben dus even in een AZC gezeten, of dat niet?
1: Nee. Deze jongeren die zijn in Nederland gekomen, of die zijn op de vlucht gegaan toen ze een jaar of 13, 14 waren. Dus het zijn nog jonge kinderen, zeg maar.
0: Ja.
1: Die de oversteek hebben gemaakt van Eritrea naar het vasteland van Europa. En ook de Syriërs, die zijn daar ook, die hebben ook die oversteek gemaakt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Best wel hard, want ze zijn best wel weken, misschien wel een maand onderweg voordat ze zo'n beetje in een land terechtkomen.
1: Ja, en dan zijn, ze dan ook nog heel Europa doorgekruist. Mm-hmm. En voordat ze in Nederland aankwamen. En en dan moet je je voorstellen dat je een kind van 14, 13 over de grens laat gaan om ergens anders een goede toekomst te vinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en die toekomst is ongelooflijk onzeker.
1: Het is ongelooflijk onzeker. Ja. En het gaat mij heel erg aan mijn hart dat je kinderen die zonder ouders hier zijn en ze moeten het maar zien te rooien.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Sterke kinderen moeten het zijn. Ze zullen niet allemaal redden.
1: Dat zijn ze niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. Hoe is het dan in Nederland georganiseerd? Is er ook een organisatie die deze kinderen min of meer opvangt? Want ik bedoel, die kinderen komen ergens terecht. Die moeten ergens.
1: Ja. Kinderen onder de 18 die worden begeleid door het NIDOS.
0: Aha.
1: En dat is eigenlijk een organisatie die zich bezighoudt met opvang van jongeren en gesprekken met jongeren. En daar worden ze door begeleid. En het huis zelf in de Kapellenstraat. Daar is een organisatie, dat is Selamzorg, is daarbij betrokken.
0: Mm-hmm.
1: Die dus dag en nacht aanwezig is voor de begeleiding.
0: Voor de begeleiding. Want die kinderen die moeten natuurlijk nog wel naar school.
1: Ze moeten wel naar school.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Oudewater is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Dus ze moeten overal met bussen, treinen naartoe.
1: De meesten gaan naar Utrecht naar school.
0: Oh.
1: Naar het ISK.
0: Oh.
1: En ISK, dat is dan een school voor minderjarige asielzoekers, zeg maar.
0: Jongvolwassenen.
1: Ja. Want je moet internationale schakelklas is het.
0: Kijk, ja. Want op een reguliere school, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk als je de taal niet een beetje beheerst.
1: Nee, als je de taal niet beheerst, dan kun je niet
0: Dan kom je niet veel verder.
1: Nee.
0: Want je hebt het over Selam, of Selam, hè?
1: Ja, Selamzorg, ja.
0: Wat betekent Selam?
1: Selam betekent vrede.
0: Mooi, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: heel toepasselijk.
1: En het kantoor is gevestigd in Woerden, waar er zijn meer locaties die jongeren opvangen.
0: Ja.
1: En zij hebben het wel heel goed voor elkaar, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dus ook voor de kinderen hier in Oudewater die hier zitten, die hebben een kans op een goede toekomst.
1: Die hebben kans op een goede toekomst.
0: Ja, zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Wat is de rol van de gemeente hierin? Verder.
1: De gemeente die kijkt wel mee. Deze kinderen die zijn voor de wet zijn het dus de statushouders die gekoppeld zijn aan Oudewater.
0: Ja.
1: Dus er kwamen er 11 tegelijk. Dus er zijn 11 personen die meetellen in de taakstelling voor het aantal statushouders die dus per jaar komen.
0: Ja.
1: De gemeente wat de gemeente verder doet, als ze worden ook toegewezen aan het vluchtelingenwerk. Dus wij als vluchtelingenwerk begeleiden ook deze jongeren die, als ze uit het huis zijn, zeg maar.
0: Ja,
1: hè, als ze zelfstandige woonruimte hebben gevonden.
0: Oh, dus ze blijven begeleid?
1: Dan blijven ze nog een jaar begeleid, maar dat jaar kan verlengd worden.
0: Ja. Ja, want ik bedoel, ze zijn hier, ze moeten wel naar school. En dan zijn ze in één keer 18 en dan heb je het gevoel dat ze losgelaten worden. Maar dat is gelukkig
1: dat
0: niet
1: is
0: helemaal
1: gelukkig
0: zo.
1: Niet, dat is gelukkig niet zo. Nee. En dan komt eigenlijk de gemeente ook aan bod. Want dan krijgen ze ook een contactpersoon binnen de gemeente, binnen het stadsteam. Waar ze ook met hun vragen terecht kunnen.
0: Dat
1: als
0: is mooi.
1: Nodig is.
0: Dat is goed om te horen.
1: Ja.
0: Kunnen de inwoners nog bezwaar maken? Stel dat er nog een huis gevormd wordt hier in Oudewater. Stel dat...
1: Nee, de inwoners kunnen geen bezwaar maken. Nee.
0: Nee. In zoverre is dat natuurlijk allemaal vrij goed geregeld. En wat is eigenlijk wat vinden de kinderen zelf van? Jullie hebben natuurlijk contact met de kinderen.
1: Ja.
0: Want we hebben hier natuurlijk ook contactpersonen die dus weer gelinkt zijn aan die kinderen.
1: Ja, klopt. Ja. En misschien ook heel leuk om te melden dat daar vanuit de buurt van de Capellestraat verschillende Nederlandse mensen heel betrokken zijn bij de gang van zaken. En af en toe voor ze koken en spelletjes organiseren.
0: Wat leuk.
1: Ja, het is gewoon heel leuk.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Want we hebben het er al over gehad of de kinderen mentaal worden begeleid. Want ik kan me ook voorstellen dat de kinderen natuurlijk een behoorlijk oorlogstrauma hebben. Dus dat ook psychisch daar best wel aan gesleuteld moet worden.
1: Meestal, ik vind jongeren wel heel flexibel, zeg maar.
0: Ja.
1: Ze kunnen zich wel plooien.
0: Ja, ze zijn natuurlijk jong.
1: Ze zijn jong, ze zijn plooibaar. Maar er zijn jongeren bij, en dat zie je vooral bij de Eritrese gemeenschap, dat die vaak getraumatiseerd zijn.
0: Ja. Als je de geschiedenis een beetje in acht neemt, dan denk ik dat dat wel zo is.
1: Ja.
0: Hoe zit dat met taalvaardigheid?
1: Op de ISK leren ze heel goed Nederlands.
0: Want je zegt ISK?
1: ISK, internationale schakelklas, waar ze daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: En daar leren ze goed Nederlands. Want de meesten waar je mee praat, daar kun je heel goed mee communiceren. De Eritreërs, dat blijft moeilijk.
0: Heeft dat een oorzaak? Heeft dat te maken met hun eigen taal?
1: Ook te maken met hun eigen taal.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook sommige kinderen die analfabeet zijn. Die niet naar school geweest zijn. En die kunnen in hun eigen taal niet lezen en schrijven.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het heel moeilijk om een andere taal ook te leren.
0: Dan zouden ze eerst hun eigen taal moeten leren?
1: Eigenlijk wel.
0: In schrift?
1: Ja.
0: Want in woord weten ze het allemaal, in schrift niet?
1: Nee.
0: Dus dat kost heel veel moeite?
1: Dat kost heel veel moeite.
0: Ja.
1: En ook de achterliggende trauma's die er zitten.
0: Maken we even een klein stapje naar de volwassenen. Want je hebt hier natuurlijk ook heel wat volwassenen die hier in Oudewater wonen. Die ook nodige taalproblemen hebben met een, zullen we zeggen, internationale achtergrond.
1: Inderdaad. En ik vind... 11 jaar geleden deden de mensen heel erg hun best om Nederlands te leren. En eigenlijk zie je dat afzakken.
0: Heeft dat een oorzaak? Nou, of is daar iets op te leggen?
1: Ik denk dat het ook komt door het gemak van de telefoons. Want je kan op je telefoon kun je gewoon je vertaal-app zetten. Nou, en je kan gewoon wat er gesproken wordt, dat kun je gewoon op je telefoon lezen in je eigen taal.
0: Ongelooflijk.
1: Dus zo makkelijk is het.
0: Ja,
1: dus je hoeft je best niet meer zo te doen om Nederlands te leren.
0: Dat is jammer.
1: Dat is heel jammer.
0: Want taal leren is ook integreren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En integreren, dat, nou, en dan vragen ze zich wel eens af van, integreren ze echt? En dan denk ik van, nou, wat is integreren?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
1: Een heel moeilijke vraag
0: om
1: te beantwoorden.
0: Absoluut. Ja. Want volgens mij ben je ook een van de medewerkers op het taalcafé.
1: Ja, klopt. Samen met Marga Smits.
0: Aha.
1: En één keer in de maand doen we dat. En eigenlijk zouden we, ja, veel liever één keer in de week.
0: Ja.
1: Maar omdat wij het samen organiseren, kun je dat gewoon niet iedere week. Iedere week moet je een programma dan bedenken.
0: Ja.
1: En wij zouden zo graag mensen bereiken, of tenminste daarbij willen hebben, die het samen met ons willen organiseren.
0: Maar alleen organiseren of ook mensen begeleiden?
1: Ook mensen begeleiden, ja, als taalmaatje.
0: Ja.
1: Maar dat is weer een ander verhaal.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk, het gaat ons nu eigenlijk om het taalcafé wat nu iedere maand gehouden wordt. En je moet weer die anderhalf uur gevuld maken. Hè? Je moet een programma hebben.
0: Ja.
1: En wij moeten er ook altijd zijn. Dus het zou heel prettig zijn als we dat zouden kunnen roleren.
0: Wat meer mensen in de organisatie, maar ook in de indirecte begeleiding.
1: Ja.
0: Maar je moet wel wat kennis van zelf van de Nederlandse taal hebben. Want niet iedereen in Nederland is een Nederlandicus.
1: Nou nee. Maar je hoeft geen Nederlandicus te zijn om de taal een beetje machtig te zijn. En om de mensen te leren wat meervoud is en wat enkelvoud is. En hoe je een zin maakt. En wat je haalt voor boodschappen en zo in het Nederlands. Dat,
0: Ik noemde dus Nederlandicus, maar ik denk dat jij ook wel mensen tegenkomt waarvan je denkt dat ze het Nederlands goed beheersen, dat dat toch blijkt niet zo geweldig te zijn. Want ook de Nederlanders beheren vaak de Nederlandse taal niet helemaal zoals het boekje
1: is. Nou, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Kijk, dat bedoel ik ermee. Dus ja, er moet wel een bepaald niveau zijn.
1: Er moet wel een bepaald niveau zijn.
0: Ja. Maar goed, daarvoor ga je met de mensen in gesprek die dat dan eventueel zouden willen doen.
1: Want we hebben wel medewerkers, we hebben vrijwilligers.
0: Ja.
1: En er zijn ook mensen bij die, en jonge vent ook nog, die gewoon heel enthousiast is. En die zelfs kinderboeken schrijft. En die heeft gewoon bepaalde invalshoeken die wij weer niet kunnen bedenken. En dat is zo leuk.
0: Ja. Oh, ik kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Maria, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik heb het genoten om het met je te maken. En ik hoop dat we elkaar nog eens een keer tegenkomen.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Dank je wel.
2: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in

na een aantal jaren met heel veel plezier het programma Gast uit de Streek heb gemaakt met heel veel bijzondere mensen in het Oude Water, stoppen we er voorlopig even mee. We komen waarschijnlijk in het najaar weer terug. Maar iedereen die geluisterd heeft, dank je wel. Mooie zomer en tot in het najaar.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van 10 schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden 100 vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 en

Goedemorgen, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. De presentatie is in handen van Wim en Marge van de Ende. Het thema van deze uitzending is herdenken. Bij ons in de studio is Bert van der Tocht. Welkom, Bert. En fijn dat je mee wilt werken aan dit programma. In aanloop naar 4 mei willen we aandacht besteden aan de Joodse inwoners van Gouda voor de Tweede Wereldoorlog. Er was hier een bloeiende Joodse gemeenschap. In het boek van Susha Citroen, Hier woonden, zijn de verhalen te lezen van de Goudse Joden die hier woonden, werkten en leefden. Mensen zoals jij en ik. Tijdens de Tweede Wereldoorlog op transport gezet en in de vernietigingskampen vermoord omdat ze Joods zijn. Bij het lezen van dit boek besef je dat het onschuldige mensen betreft en te erg is voor woorden dat dit heeft kunnen gebeuren. Weggevoerd uit Gouda en weggerukt uit hun leven en bestaan. Belangrijk om bij stil te staan en hen te herdenken. Chris Bellekom, de stadsdichter, schreef een treffend gedicht voor de Holocaustherdenking eind januari 2026 in Gouda met als titel Vervoersbewijs. Het is moeilijk zoeken naar woorden als je na lang puinruimen tussen het as bladert in boeken met zwarte pagina's. Als je kijkt naar lange lege lijsten met uitgegumde namen. Het is moeilijk zoeken naar woorden in een donkere kamer waar alle kaarsen uitgeblazen zijn. De elektriciteit is afgesloten. Er is slechts op een kille zolderkamer achter afgeplakte ramen nog een klein lampje brand. Het is moeilijk zoeken naar woorden als je een dichter bent en de beelden probeert te bedenken van de kampen. Je werkelijk geen voorstelling kunt maken als je niet kunt ontzien dat NSB begint met NS. Het is moeilijk zoeken naar woorden. Dan grijp je naar cijfers. Het waren in een paar jaar tijd maar 100 treinen. Maar 100 treinen? Hoe dan? Er gaan vandaag al vanaf station Gouda 300 treinen. De Holocaust eindigt met 100. Het is moeilijk zoeken naar woorden als de verhalen die je horen moet om woorden te vinden verstoken blijven achter gesloten monden en verschrikte ogen die zoveel gezien hebben dat ze de rest van hun leven willen zwijgen. De doden, die zwijgen. Wie overbleef, dient te schreeuwen. Die moet zoeken naar woorden. Waar je ze maar kunt vinden. Wie overblijft, wie meeleeft, wie stilstaat, wie huilend op het perron de trein in de verte ziet vertrekken, dient te schreeuwen. Het is moeilijk zoeken naar woorden als de zon schijnt op het verleden, op het gras dat vol klaver bloeit op de massagraven, de wereld alweer verder draait, de beelden goed geprepareerd in de archieven zijn gestopt, want das war einmal. Maar het was niet moeilijk te zoeken naar de woorden die hierbij passen. Dat was heel eenvoudig. Eenmaal een enkele reis. Derde klas, alstublieft. Dit is geschreven tijdens de Holocaust-herdenking. Een gedicht van Chris Bellekom, stadsdichter van Gouda. We gaan nu luisteren naar Selah, het lied Als alles duister is.

0: Bij ons in de studio is Bert van der Tocht. Welkom Bert. We kennen elkaar niet, dus kun je je even voorstellen?
1: Ja, ik ben Bert, 2018 inwoner van Gouda samen met mijn vrouw Lidie. Wij wonen aan de Allendestraat, dat is helemaal aan het eind van de Voor-Willenseweg. Die kennen de meeste mensen wel. En als je de Goudse mensen hoort spreken over het zogenaamde pislaantje, nou daar wonen wij vlakbij, dus dan weten de mensen wel waar je ongeveer woont. We wonen hier met veel plezier sinds 2018. Wij kennen Gouda wel, want we hebben alle twee onze pedagogische opleiding op de Driestar in Gouda genoten. En daarna hebben we verschillende plekken gewoond en zijn in 2018 weer hier naartoe teruggekomen en hebben het ontzettend naar ons zin.
0: Nou, dat is heel fijn, maar je bent wel in Poort in Gouda. En je bent ook, je weet waarschijnlijk veel van het Stolpersteinen-project.
1: Want inmiddels heb je er veel over gelezen. En omdat je daar natuurlijk ook al jaren je mee bezig bent en bij betrokken bent.
0: Ja, Stolpersteinen zijn herdenkingsstruikelstenen eigenlijk. Kun je iets vertellen over het ontstaan van het initiatief van Günter Demnig, het Stolpersteinen-project?
1: Ja, dat wil ik graag doen. Günter Demnig, die is geboren in 1947, dus hij is nu bijna 80 jaar. Hij is verschillende keren ook in Gouda geweest om de stolpenstenen zelf in de trottoirs te leggen. Dat heeft hij altijd met veel kunde gedaan. Het begrip stolpenstenen, dat kende ik wel uit Hoogeveen, waar ook een Joodse begraafplaats is en ook veel stolpenstenen liggen. Wij hebben een paar jaar in Friesland gewoond en daar spreken ze van stroffelstenen. En in Vlaanderen hebben ze het over de zogenaamde gedenkkasseien. Dat vind ik ook wel eigenlijk een hele mooie woord, omdat het gaat over gedenken en herdenken. Maar die monumentjes in het trottoir, zeg ik altijd, die zijn 10 hoog en 10 breed en 10 lang. En op de kop van zo'n betonblokje, zo'n dobbelsteen betonblokje noem ik het dan maar, zit een messingplaatje en daar staat de naam, de geboortedatum, de deportatiedatum en plaats en datum van overlijden ingeschreven. Günter Demnig was een kunstenaar, in Duitsland woonachtig. Hij is heel klein begonnen, want in 4 januari 1995 plaatste hij de eerste steen nog zonder toestemming van de autoriteiten. En in mei 1996 heeft hij 51 stenen aangebracht in de Oranienstraße van Berlijn. Dus vanaf 2000 plaatsen zijn er nu in Duitsland al stolpenstenen neergelegd. Heeft een stormachtige ontwikkeling meegemaakt. Want er is inmiddels ook in Amsterdam het Goethe-instituut aan de Herengracht is een werkplaats ontstaan. En in november 2024 werden daar wel meer dan 3000 stolpenstenen gemaakt. De eerste steen in Nederland is geplaatst in 2007 en in 2023 in Nuremberg is de 100.000ste stolpersteen in Europa geplaatst. In Duitsland alleen al zijn 75.000 stenen en inmiddels liggen er in de hele wereld dus 120.000 stenen. Overal in alle werelddelen kun je die aantreffen. Dus hij is oorspronkelijk kunstenaar, maar heeft zich later helemaal met dit werk dus bezig gehouden. En we hebben hem ook verschillende keren bij de plaatsing van de stenen in Gouda mogen ontmoeten. Een markante man, die eerder burger geworden is natuurlijk een aantal jaren geleden, van Gouda.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. En zijn motivatie, las ik ook op internet, is een citaat uit het Talmud. Een mens is pas vergeten wanneer zijn naam vergeten is. Daar gaat ook het volgende lied over. De Heere God kent onze namen. En daar zingt Remco Hackert van Hij kent mijn naam.

Ik wil nog even iets vertellen over Gunther Demming. Die heeft dit project opgezet. En het is wel heel bijzonder dat hij dat als Duitser heeft gedaan. Direct geboren, direct na de Tweede Wereldoorlog. Het is ook een teken dat ook in Duitsland er best wel mensen waren die beseften wat er gebeurd is. Een soort schuldbelijdenis dat Duitsland het nazisme dit heeft kunnen doen. En die Gunther Demming die had echt heel duidelijk van, ik moet als Duitser iets gaan doen om te herdenken wat er is gebeurd. En dat we ook kunnen zeggen van, dit mag nooit meer gebeuren. Never again. Al zien we nu in de praktijk in de wereld dat er wel weer een hele sterke beweging is van antisemitisme en jodenhaat. Maar die Gunther Demming die had echt duidelijk van, ik moet als Duitser hier iets mee doen om de wereld te laten zien dat er ook een andere kant is in

0: Zuiskunde Demmigt is begonnen met die stolpersteinen als een herdenking van wat er is gebeurd. En dat als mensen door de straat lopen kunnen zien van, hey, hier woonde vroeger een familie en die familie is van de aardbodem verdwenen.
1: Ja,
0: iets over de achtergrond van Gunter Demmigt.
1: Ja, zo heb je ook het stolpersteinen project in Gouda. En daarmee worden 390 vermoorde Joodse Goudse Joden herdacht door voor elk van hen in de stoep voor het huis waar ze hebben gewoond een stolpersteen te laten plaatsen. Het project Stolpersteinen is een initiatief van Susha Citroen. Ze heeft ook de verhalen van de bewoners te boek gesteld en veel verhalen zijn ook op de website van het Metaheerhuis te vinden. En Susha is ook voor haar inspanningen in 2020 benoemd tot ereburger van de stad Gouda. En dan wou ik vragen aan jou, Bert. Kun je wat vertellen over dit Goudse project?
2: Ja, ze heeft inmiddels niet één, maar twee boeken geschreven. Met als titel Hier woonden. Haar eerste boek is verschenen. Ze is met het project begonnen in 2010. En vanaf 2011 zijn de eerste stenen hier in Gouda geplaatst. Ze is er 14 jaar mee bezig geweest. En in 2015 is de laatste van de 389 stenen in Gouda hier geplaatst. En die zijn verdeeld over 78 locaties. Dus in deel 1, hier woonden deel 1, zijn 258 verhalen van Joodse stadgenoten doorgegeven. En onlangs is haar tweede boek verschenen. En zou je bijna kunnen zeggen dat haar levenswerk is afgerond. Ze schrijft in haar tweede boek veel over Duitse vluchtelingen. Die vanuit Duitsland in Nederland terechtgekomen zijn. Vooral vanwege de Kristallnacht van november 1938 in Duitsland, waar synagogen zijn afgebrand. Velen kwamen in de kuststrook, maar moesten vanwege de Atlantic Wall, die zou worden gebouwd, weer ergens anders heen. En zijn er verschillende naar Gouda gekomen. Het is mij opgevallen dat in de Krugerlaan vind je bijvoorbeeld veel stenen van vluchtelingen die hier in Nederland een goed onderkomen zochten, maar helaas ook later weer zijn opgepakt. En de meest, het meest aangrijpende steen vond ik wel van Duitse mensen die dus gevlucht waren in 1938 vanuit Duitsland, maar later omgekomen zijn in Gouda hier door de bombardementen van de geallieerden. Dus die zijn op die wijze aan het eind van hun leven gekomen. Susha die heeft pas in het Gouds Contact nog een heel artikel geschreven. Gouda werd een vluchthaven, zo zei ze, maar uiteindelijk bood de stad geen veiligheid. Zelf onlangs kwam ik nog een aangrijpende stolpersteen in de Sofiastraat tegen. Daar stond tot twee keer toe opgeschreven gevlucht. Eerst naar Nederland en toen stond er voor de tweede keer gevlucht in de dood. Dat was een Joodse vrouw die het leven niet meer zag zitten en in haar keuken de gasslang open had gezet. Ontroerend en aangrijpend om zo'n stolpersteen dan schoon te maken en dat in je, in je op te nemen. Bij het tweede boek zegt Susha, wat motiveert mij de mensen langs een adres, dat mensen langs een adres lopen en denken, wie woonden hier? Mensen van vlees en bloed. Ze heeft het over het gevaar van wegkijken en ze komt ook in haar tweede boek terug wat haar heeft gemotiveerd, wat de motor was voor haar bezig zijn. En dat is vooral door haar grootvader Hans, die over Auschwitz overleefde. En de motor was, zeg maar,

0: echter de betrokkenheid bij die goudse stolperstenen. Dat tweede boek sluit Susha af met de laatste steen is geplaatst aan de bogen in het havengebied voor Herman Salomons Hamburger. Dat was de vader volgens mij van Herman de Man. En daarmee zeg maar, kwam er een eind aan de talloze plaatsingen in Gouda. De grootvader van Susha was echt getekend door de oorlog. Hij zei zelf, Auschwitz was een andere wereld en deed er verder eigenlijk het zwijgen toe. En het is mij opgevallen dat bij die boeken van Susha Citroen vooral de boeken een pedagogische strekking hebben. Zij wil de verhalen heel graag doorgeven. En ook een jongere generatie zich blijvend verdiept in het verleden wat er allemaal ook in Gouda is gebeurd.
1: Ja, en die verhalen zijn ook te lezen op de website hè, van het Metaheerhuis. Maar ja. Daar hebben we het straks nog uitgebreid over. En je had ook een lied uitgekozen van Susha Citroen, Place of Silence. En waarom wilde je dat lied laten horen?
0: Ja, dat lied heeft ze gemaakt naar aanleiding van haar persoonlijke bezoek aan Auschwitz. En dat heeft zoveel indruk gemaakt, omdat ze natuurlijk een jazzzangeres was, heeft ze dat lied zelf toen geschreven naar aanleiding van haar bezoeken aan de kampen in Auschwitz. En dat vond ze zo indrukwekkend en daar is dat lied uit ontstaan.
1: Ja, en daar gaan we nu naar luisteren. Van Susha Citroen, Place of Silence.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. En bij ons in de studio is Bert van der Tocht, die het een en ander vertelt over het Stolpersteinen-project. Het Stolpersteinen-project, Bert, is een onderdeel van het Metaheerhuis. En wat is het Metaheerhuis? Kun je daar wat over vertellen?
1: Dat Metaheerhuis, dat staat achter het zogenaamde Dominohuis, zoals dat ook wel in Gouden wordt genoemd, aan de Oosthaven nummer 31. En voor de Oosthaven, voor dat Dominohuis, daar liggen de meeste stolpenstenen. Zijn er nu in totaal 64. En dat huis, dat heeft een hele geschiedenis, want het was het centraal tehuis voor de Israëlieten, oftewel het Joodse bejaardenhuis, waar Joodse mensen uit heel Nederland naartoe konden gaan. Ongeveer 50 ouderen woonden daar met 15 medewerkers. En aan de voorzijde van dat huis liggen dus nu 64 stolperstenen, omdat ze in april 43 allemaal zijn weggevoerd naar Westerbork. De directrice in oorlogstijd, dat was een zekere mevrouw Sarah Rachel Texera de Matos, die overleefde trouwens de oorlog en is pas in 1997 overleden. Zij heeft haar levensverhaal weer verteld aan dominee Iterson, een Goudse predikant, die zich zeer sterk heeft bezig gehouden met deze Joodse geschiedenis en daar ook in het boek Gouda en de Joden over schreef. Gouda 1272-1972. Dat vroegere Joodse centraal-Israëlitische oude mannen- en vrouwenhuis voor Nederland is dus aan die Oosthaven gebouwd. 9 april 1943 was de beruchte deportatie, waar een Goudse politieagent Oudenaarde ook aan meewerkte. Had je op begraafplaatsen, Joodse begraafplaatsen, het Metaheerhuis staan, maar hier is het zo bijzonder dat dat Metaheerhuis niet op de Joodse begraafplaatsen meer te vinden is, maar dat het Metaheerhuis in de achtertuin van dat Dominohuis aan de Oosthaven is geplaatst. Dat is door toedoen van dominee van Iterson helemaal gerenoveerd. Daar wordt trouwens ook de wandeltocht, de wandeling die op 4 mei altijd door de burgerlijke gemeente wordt georganiseerd, begint een van de wandelingen bij dat Metaheerhuis, dus achter in de Oosthaven. Dat Metaheerhuis, dat is afgeleid, deze naam, van het Hebreeuwse woord moher, wat betekent reinigen. De Joodse mensen die overleden waren, die werden altijd in dat Metaheerhuis opgebaard. Een reinigingshuis was het. En op de muur aan de binnenkant staat een verwijzing naar Jesaja 25, vers 8. Dus in dat Metaheerhuis, waar staat geschreven in Jesaja 25, hij laat voor altijd de dood verdwijnen. God de Eeuwige zal de tranen van alle gezichten afwissen. De smaad zijn volk aangedaan zal hij van de aarde verwijderen. Even kijken. Dat Metaheerhuis is inmiddels helemaal opgeknapt. En de tuin van het Dominahuis is ook prachtig geworden. In het boek van Soesje Citroen vind je daar nog mooie foto's van. Maar dat is eigenlijk de geschiedenis van het Dominohuis aan de Oosthaven.
0: Ja, dat is wel een bijzondere geschiedenis. En dat heeft daar ook altijd gestaan, het Metaheerhuis? Of is dat verplaatst?
1: Nee, dat Metaheerhuis heeft wel een geschiedenis. Dus dat is er in ieder geval in de in de 19e eeuw denk ik dat het al ontstaan is. En later na de Tweede Wereldoorlog is het in handen gekomen van de hervormde kerk van Gouda.
0: Ja, en, ja. Maar het is altijd daar op die plek, is het daar gebouwd bij het bejaardentehuis.
1: Ja,
0: ja. We gaan nu luisteren straks naar het lied Shema Yisrael. Dat is een centraal gebed en de belangrijkste geloofsbelijdenis in het Jodendom. Het betekent: hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is één. Het wordt vaak toegepast, een belijdenis, om de belijdenis van de eenheid en uniekheid van God. Het maakt onderdeel uit van de ochtend- en avondgebeden binnen het Jodendom. En het wordt vaak als het laatste gebed uitgesproken voor het slapen gaan of op het sterfbed. En het is ook een traditie dat het op een klein perkamentrolletje in een mezuza op de deurpost wordt geplaatst. We luisteren nu naar Shema Yisrael.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. En we hebben het over herdenken en over de plaatsing van stolpersteinen in Gouda. Bert, heb jij wel eens zo'n plaatsing meegemaakt van stolpersteinen?
1: Ja, verschillende keren dat Günter Demnig zelf uit Duitsland hierheen kwam. En dat hij zelf die stenen plaatste. In de Krugerlaan ben ik geweest en bij de laatste plaatsing aan de bogen. Dus bij de haven van Gouda, haventje van Gouda. Daar is die laatste stolpersteen toen geplaatst. Daar ben ik ook, daar was ik ook bij aanwezig. En dan waren er ook altijd Joodse mensen bij betrokken. Die een stukje van de Joodse liturgie en naar voren brachten. Dus dan werd er nog een gebed uitgesproken. Ik geloof dat een kadis wordt genoemd. Ja. Dus dat ze dat gebed dan uitspraken. En dan Susha, die vertelde dan altijd iets over wie de persoon was, zeg maar, van wie de steen werd geplaatst. Dus zij vertelde dan een heel levensverhaal van die persoon, dat die voor het voetlicht werd gehaald. En dan heb ik verschillende keren meegemaakt dat ze dan eindigde met het gedicht van de eerste stadsdichter Ines Meter, die dat prachtige gedicht heeft gemaakt van In hun namen keren zij weer.
0: Ja, wil je dat gedicht nu voorlezen of straks aan het eind?
1: Liever straks.
0: Ja, ja prima. En er werd ook altijd wel, ik heb één keer zo'n plaatsing meegemaakt, ook altijd familieleden werden er uitgenodigd, dacht ja. Ik, van nabestaanden.
1: Ja.
0: Van de mensen van wie zo'n steen werd geplaatst.
1: Ja.
0: En ja, tijdens zo'n ceremonie was dan aan het eind een kadish. En dat is dan een gebed. Een gebed wat opgezegd wordt. En eigenlijk als troost ook dient voor de nabestaanden. En we gaan nu ook luisteren naar het kadish van Jacob Schweki.

0: Nog even een toelichting op het Kaddish. Het Kaddish is een van de oudste en belangrijkste Joodse gebeden. Geschreven in het Aramees en dient om Gods naam te heiligen en te prijzen. Vaak uitgesproken bij herdenking van overledenen. Het is geen gebed voor de doden zelf, maar een lofzang op God. En de hoop op Gods koninkrijk. En het is ook meestal de gewoonte dat als een Kaddish uitgesproken wordt door de rabbijn, dat een minyan, dat zijn 10 volwassen mensen, Joodse mensen aanwezig zijn. En je bent al volwassen vanaf dat je bar mitzwa gedaan hebt. Dus met een minyan kan zo'n gebed uitgesproken worden. Bert, ik heb nog een vraag aan jou van het initiatief om het schoonmaken van de stolpersteinen. Ik zag, zo ben ik ook eigenlijk aan jouw naam gekomen, dat je kon opgeven bij jou om stolpersteinen schoon te maken. Hoe ben je tot dit initiatief gekomen? Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, ik heb al eerder verteld dat ik in Hogeveen heb gewoond en daar kwam je die stolpersteinen ook tegen. En daar kwam ik, toen wij hier in Gouda terechtkwamen, via het boek van Susha Citroen, ook achter dat er hier ook heel veel stolpersteinen lagen. En toen heb ik een brief naar de kerkraad van de Westerkerkgemeente geschreven, of het niet een mooi signaal zou zijn aan de, ook aan de Joodse gemeenschap, om in de Korte Akkerwijk, waar de Westerkerk staat, om de stolpersstenen schoon te maken, omdat ze van tijd tot tijd, is het nodig dat ze gepoetst worden, want het is van koper messing gemaakt en dan worden die stenen wat dof en dan kun je niet meer de namen lezen. En zou het niet mooi zijn, had ik geschreven, van dat die stolpersstenen in Korte Akkeren gepoetst zouden kunnen worden. Zo is het begonnen. Maar toen heeft de kerkenraad dat balletje weer naar mij teruggekeerd. En zei, dat is goed, maar wil jij dat organiseren? En misschien is het goed dat je niet alleen maar denkt aan de Westerkerk, aan de Korte Akkerwijk, maar aan de hele Goudse stad. Dat ook andere kerkelijke gemeenten daarbij betrokken zijn. En zo is het balletje meer en meer gaan rollen. En heb ik in het Protestants Kerkblad een artikeltje geschreven van om mee te helpen aan het poetsen van de stolpersstenen in de hele stad. En dat is dus rond 2020, zijn we daarmee begonnen. Eerst 1 keer per jaar, met het oog op 4 en 5 mei. Maar later hebben we dat ook nog getrokken naar de Holocaust Memorial Day op 27 januari. Dat is natuurlijk een wereldomvattende dag van herdenken. En toen, sinds die tijd zijn we begonnen om 2 keer per jaar initiatieven te ontwikkelen om die stolpersstenen te poetsen.
0: Nou, dat zijn er nu inmiddels heel wat. En lukt dat ook om ze dan allemaal te poetsen? Of
1: nee,
0: is dat...
1: dat lukt niet om alle 389 stenen in 1 keer te poetsen. Maar dat vond ik wel erg leuk, want de laatste keer, dus ik heb vorige week nog de brief geschreven aan al degenen die zich hadden opgegeven. Want dan stuur ik ze erop uit en geef de adressen door waar ze kunnen poetsen. En er hebben ongeveer 25 mensen zich opgegeven uit allerlei gemeentes. Dus niet alleen maar de protestantse gemeente, maar ik had ook brieven geschreven aan de Nederlands gereformeerde kerk en de christelijk gereformeerde kerk en de katholieke parochie. Dus waren er ongeveer 25 mensen uit diverse gemeenten die zich hebben opgegeven om mee te helpen de stolpersstenen hier in de stad schoon te maken. Dus ik denk dat met deze poetsbeurt, die dus in deze weken plaatsvindt, met het oog op de 4e mei, dat er zeker 200 stolpersstenen weer gepoetst worden in de stad.
0: Oh, dat is mooi. Dus het wordt wel gedragen door verschillende kerken en daarmee
1: gewerkt. Dit was een, voor mij, dat zie je altijd wel, maar dit was een record aantal deelnemers die mee wilden helpen. Dus dat, nou, dat vonden we mooi. En ik heb gelijk, want als ik aan de poetsers dan ze erop uitstuur, stuur ik gelijk deze brief naar Souche Citroen, zodat ze ook helemaal geïnformeerd wordt over... over het aantal stenen wat weer gepoetst wordt.
0: Ja, ja, dat is mooi. Want ik las ook zelfs dat de ChristenUnie vorig jaar en de zustergemeente, mensen uit de zustergemeente in Duitsland ook geholpen hebben met poetsen.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is wel een mooi initiatief.
1: De fractie van de ChristenUnie doet al een paar jaar mee. En die zijn dan meestal met 4-5 mensen. En omdat het dan ook gezellig is en mooi is om dat samen te doen, gaan die meestal naar het dominohuis. Want daar liggen natuurlijk ongeveer 65 stenen. En dan kun je met een groepje van 5-6 mensen kun je daar samen poetsen.
0: Ja, ja. Ik zie dat het alweer bijna aan het einde van het programma zijn. Nou, het is heel boeiend om je in de studio te hebben. Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars?
1: Nou, ik zou dat gedicht van de eerste stadsdichter Ines Meter... zou ik nog graag willen voorlezen. Dat heeft ook met mijzelf te maken, want mijn vader... Bertus van der Tocht, die had een neef, Maarten Witte van Leeuwen. En Maarten Witte van Leeuwen was de man van Ines Meter.
0: Oh.
1: Dus wij kennen Ines Meter ook in de familierelaties zelf. En ze is ook verschillende keren bij ons in Boskoop geweest. We hebben ook, toen we in Gouden kwamen wonen, nog een paar keer persoonlijke contacten gehad met Ines Meter. En ik vind het gedicht wat zij gemaakt heeft over de stolpenstenen. Ja, dat vind ik een van de meest aansprekende gedichten die over de stolpenstenen zijn geschreven. Je had het over... Over Günter Demnig iets over de namen. Als je de namen kent, dan de mens is pas vergeten wanneer zijn naam vergeten is. En dat woordje namen kom je ook weer tegen in het prachtige gedicht van Ines Meter. In hun namen keren zij weer aan de op een gevel aan het Raoul Wallenbergplantsoen. Daar vind je die zin in hun namen keren zij weer heel groot op de muur aangebracht naar aanleiding van dat gedicht van Ines Meter. Dus dat is een verwijzing naar haar gedicht en heel klein in een bordje daar kun je dat gedicht van haar ook lezen.
0: En jij gaat het nu voordragen. Dat, ja.
1: God lof, hun namen worden gered, keren terug in de stad waar zij woonden, de weggevoerden. In de straat waar hun huis staat, in de stoep waar hun voetstap ligt, zal hun leven en na hun wegvoering hun niet meer leven leesbaar zijn. Leesbaar voor ieder, die daar even stil zal staan, die daar even stil zal zijn. In hun namen keren zij weer.
0: Dankjewel voor het mooie gedicht en voor je bijdrage. Jaap, ook bedankt voor het achter de knoppen werken. En Wim, ook bedankt voor je bijdrage. We gaan nu nog luisteren naar een lied van Jacob Zweki. En dat is Vei Sheamda. En dat gaat over, dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven. Dit is wat onze voorvaderen en ons doet overleven, de beloften. Want het is niet één vijand die tegen ons opstond om ons te vernietigen, maar de Heilige, gezegend is Hij redde ons van hun hand.

0: alweer gekomen aan het einde van het programma. En ik heb nog wat afkondigingen van activiteiten van de kerken. Allereerst is de 27 april om 10:45 het Oranje Koningsconcert in de Sint-Janskerk. En op 4 mei is er voorafgaand aan de dodenherdenking in de Sint-Janskerk een herdenkingsdienst. En die begint om 7:15 en die is om 7:55 afgelopen. In verband met de restauratie van het stadhuis vindt de dodenherdenking dit jaar plaats in de Sint-Janskerk. En de stille tocht die is van 7:45 tot 8:30.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn 2 mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up to
1: be a politician. Welkom bij Machiavelli, het radioprogramma op Gouwstad over de lokale politiek. Vandaag gepresenteerd door Arjan Doelman en vandaag is de gast Kitty Rang van Pro. We verwachten eigenlijk ook nog Rick Smits van D66, maar die is nog niet gearriveerd. Zijn zij raadslid in de Goudse gemeenteraad. Nou, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe kijk je terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart?
2: Nou, laat ik beginnen bij de campagne. Dat vond ik een hele intensieve, maar ook hele leuke tijd. Ook heel bijzonder, omdat het de eerste keer was dat GroenLinks en PvdA samen zijn opgetrokken. En dat is eigenlijk heel goed gegaan, was heel leuk. Zag je een hele straat vol met rode en groene jasjes als we gingen huis aan huizen. Dus daar zat heel veel energie in. Dan ja, het uiteindelijke resultaat was niet helemaal wat we hadden gehoopt. 2 zetels ingeleverd. Maar ik denk dat we nu in ieder geval een hele goede basis hebben om met deze gemeenschappelijke beweging echt weer verder te bouwen voor de volgende jaren.
1: Had je het idee dat als je apart was gebleven dat je die 2 zetels gehouden had?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk je zit met de lokale politiek ook een beetje op een golf, een landelijke golf.
1: Van verrechtsing.
2: Van verrechtsing. En het is een beetje, misschien een beetje het dweilen met de kraan open. Ik denk zolang ik politiek bewust ben, staat links onder druk. En het is ons tot op heden nog niet gelukt om een tijd te keren. Maar ik hoop dat deze fusie echt een brede volksbeweging wordt die dat wellicht wel lukt.
1: Hoe ben je in de politiek geïnteresseerd geraakt en daarin verzeild geraakt?
2: Geïnteresseerd denk ik van huis uit. Dus mijn ouders zijn heel lang PvdA-stemmers geweest.
1: Uit een rood nest.
2: Uit een rood nest inderdaad. Maar meer een, laten we zeggen, een politiek geïnteresseerd rood nest dan per se een politiek geëngageerd rood nest. Dus mijn ouders waren niet politiek actief, maar we discussieerden wel veel aan de keukentafel.
1: Ja. En toen, hoe lang ben je al lid hier in, van de partij hier in Gouda?
2: Ik ben in mijn studententijd lid geworden van GroenLinks. En als je dan verhuist, dan...
1: Gaat dat mee.
2: Dus ik woonde net in Gouda. Het was coronatijd. Ik ben hier in maart 2020 komen wonen. En toen kreeg ik een telefoontje van de secretaris van... Hoi, met Arie van GroenLinks. Hoe gaat het met je? En toen dacht ik was helemaal overrompeld van... waarom belt Arie van GroenLinks mij met de vraag hoe het gaat? Maar ik vond dat wel een heel warm welkom. Van, we zijn niet alleen een politieke beweging, maar we kijken ook als vereniging een beetje naar elkaar om. Zeker in zo'n gekke tijd als corona.
1: Oké, en hoeveel leden had de PvdA en GroenLinks in Gouda?
2: Ik geloof dat ze grofweg even groot zijn. Zijn wel de laatste tijd gegroeid. Ook omdat leden over en weer lid van de andere club zijn geworden.
1: Gingen 2 keer contributie betalen?
2: 2 keer contributie. Maar echt dubbel lid. Of misschien was daar wel een aangepast tarief voor. Dat weet ik niet.
1: Ik heb begrepen dat Rolf van der Meij ooit lid is geweest van de Partij voor de Dieren. En van GroenLinks en van de PvdA.
2: Kijk, dat is pas een politieke powerhouse. Ja, dus ik durf het zo eigenlijk niet te zeggen. Ik meen dat het zo orde van grootte 300 is. Maar je mag de ledenadministratie...
1: Samen met elkaar.
2: Elk apart. Je weet niet hoeveel overlap daarin zit. Want je mag vanwege privacy mag je de ledenadministratie niet met elkaar vergelijken.
1: Maar nu wel.
2: Maar nu van de fusiepartij wel. Dus nu gaan we nu pas vaststellen van hoeveel unieke mensen zitten er.
1: En hoeveel minder contributie dat oplevert.
2: Nou, dat valt geloof ik wel mee. Ik geloof dat er al een regeling was. Ja,
1: die mensen gaan natuurlijk niet dubbel betalen. Ze zijn nu lid van Pro geworden.
2: Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar het is ons ook niet om de contributie te doen. Ja. Het is ons vooral om de mensen te doen.
1: Schrijf je Pro altijd met een hoofdletter? Want ik zie het steeds met een hoofdletter staan.
2: Ja, dus de roepnaam Pro is gestileerd hoofdletters. Mm-hmm. Ik geloof niet dat alle media daarin meegaat. Ik heb in ieder geval een bericht gezien van NOS die gewoon zeggen van Pro is geen afkorting. Dat elke letter ergens voor staat. Dus wij schrijven het gewoon alleen maar met de P-hoofdletter en de rest kleine letters. Maar wij zelf schrijven het met 3 hoofdletters.
1: Het kan ook zijn dat jullie politieke tegenstanders het straks expres met kleine lettertjes gaan schrijven.
2: Als zij denken dat ze daarmee politieke winst weten te behalen, moeten ze dat vooral
1: gewoon
2: doen.
1: Gewoon een beetje te pesten.
2: Ja.
1: Heb je de Goudse politiek ook gevolgd de laatste jaren? Wat er in de gemeenteraad gebeurt?
2: Ik ben daar eigenlijk pas een jaar of... hoe lang was het geleden? 2, 3 geleden wat meer ingegaan. Gekomen. Toen heeft GroenLinks een leergang lokale politiek ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dan leer je eigenlijk een beetje kennis maken met de lokale politiek. Toen ben ik ook een keer naar een raadsvergadering gegaan. Nou, dan leer je eigenlijk pas een beetje kennen van wat gebeurt er lokaal eigenlijk. Want ja, ik was al heel lang met landelijk bezig. Maar ja, ik moest toch wel een beetje met het schaamrood op mijn kaken bekennen van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn eigen stad.
1: Ja, maar lokaal is natuurlijk veel meer hands-on. Dat gaat veel meer over hele directe dingen. Als stoeptegels, lantaarnpalen, parkeren.
2: Exact. Maar dat is ook denk ik precies wat me nu aanspreekt. Want er gebeurt zoveel in de wereld. Oorlogen, klimaatverandering, heel veel dingen waarvan ik denk, daar heb ik niet echt grip op. En daar kan ik niet echt verandering in aanbrengen. Maar lokaal kan dat juist wel. Ja, dan kun je je wel opwinden over die scheve stoeptegel. Of dan kun je wel zeggen van, dit zijn mensen die schimmel hebben in huis. En daar ga ik me voor inzetten. Ja. Dus daar kun je eigenlijk veel meer bereiken.
1: Schimmel is altijd het onderwerp van de SP geweest in Gouda.
2: Ja, ik weet dat de SP is natuurlijk een tijdje afwezig geweest. En toen heeft mijn fractiegenoot Sophie Heesen zich daar hard voor gemaakt.
1: Inderdaad, ja.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, het is een heel moeilijk probleem. Want het hangt samen met die constructie van flatgebouwen en huizen uit de jaren 50.
2: Exact.
1: Dat verander je niet 1, 2, 3.
2: Nee, dus ik was wat afleveringen van dit programma terug aan het luisteren. En toen hoorde ik geloof 21 iets zeggen over de regeltjesdruk. En we moeten bouwen. En of dat niet wat minder kan. Maar ja, die regeltjes die zijn vaak ook wel ergens goed voor. Je wil ook ervoor zorgen dat al die huizen goed gebouwd zijn. Dat ze over 30 jaar nog steeds staan. En dat de bewoners er ook fijn kunnen wonen.
1: Als je nu een sociale huurwoning bouwt. Dan, en als bewoner een nieuwe, dan krijg je een perfect huis volgens mij.
2: Perfect, ja. Dus die echt ook heel lang meegaat. Ja. Want al die huizen die in de wederopbouw zijn gebouwd, die van kwalitatief iets mindere kwaliteit zijn, ja, daar moeten we nu weer flink in investeren.
1: Ja, en dan is vrij natuurlijk de afweging voor de woningbouwvereniging of de woningcorporatie. Ja, slopen of renoveren. En
2: exact.
1: Vaak is renoveren nog duurder dan slopen.
2: Ja.
1: En als je renoveert, dan zit je met een verouderde indeling. Dus dan is het weliswaar technisch in orde, maar dan is de indeling jaren 50.
2: Precies, onze woonwensen zijn ook weer veranderd.
1: En tegenwoordig heeft alles een open keuken, maar in de jaren 50 bouwt het natuurlijk allemaal met aparte keukentjes. Dat willen mensen natuurlijk niet meer tegenwoordig.
2: Ja.
1: En als je dan muren moet gaan wegslopen in zo'n pand, dan zijn dat vaak dragende muren. Nou ja, ja. Dan moet het,
2: En voor renovatie is het ook nog een heel belangrijke vraag van, is het type woning nog geschikt voor de woningzoeker van nu? Want tegenwoordig zijn er zoveel meer eenpersoonshuishoudens en veel minder en ook kleinere gezinnen, dat het bij renovatie ook de vraag is van, wil je misschien een woning splitsen als dat mogelijk is? Kun je twee woningen realiseren waar het er vroeger misschien één eensgezinswoning was?
1: Ja, precies. Maar als je moet splitsen, dan moeten dus muren tussen en extra entrees komen en extra toiletten en badkamers.
2: Ja.
1: Dan denk ik ook van, sloop maar hem erin maar opnieuw. Want
2: ja.
1: Dat is ook misschien met hele grote 19e eeuwse panden dat het loont. Want die sloop je waarschijnlijk niet als het mooie historische panden zijn. Maar een huis uit de jaren 50 gaan splitsen, daar geloof ik niet zo in.
2: Kan wel hoor. Ik heb wel interviews gelezen met woningbouwcorporatiebestuurders.
1: Ja?
2: Maar je moet er alsnog wel flink wat geld tegenaan zetten om dat te kunnen realiseren.
1: Dus twee entrees erin maken in plaats van één entree, twee halletjes.
2: Ja.
1: Twee keer de badkamer verdubbelen.
2: Exact. Nou, dan ben je ook 1,5-2 ton verder hoor. Dus het kost een smak geld. Maar ja, we moeten de woningvoorraad misschien ook een beetje aanpassen aan de woningzoekenden die er nu zijn. En ja, dan moet je toch op linksom of rechtsom in de buidel gaan tasten.
1: Ik denk dat als ze eerder denken slopen dan gelijk hoogbouw, dan kunnen we op hetzelfde grondoppervlak meer.
2: Ja, waar dat mogelijk is. Ja.
1: Ja, heb je nog een bekende politicus als voorbeeld? Dat je denkt van, die is mijn grote inspiratiebron?
2: Oeh, goede vraag. Ik moet zeggen, ik ben een beetje politiek groot geworden in de tijd van Femke Halsema. En ik vind haar als burgemeester van Amsterdam nog steeds wel erg goed. Ik weet dat zij net als vrouwelijke politicus met heel veel weerstand moet dealen.
1: Ja, vrouwen in de politiek krijgen sowieso 3 keer meer stront over zich heen dan
2: dat is zo.
1: Mannen. En waarom?
2: Ja.
1: Kun je dat verklaren?
2: Ik denk ja, dat zit in een hele lange traditie van patriarchale structuren en misogynie. En daar dealen politici nu nog steeds mee. Als je een sterke vrouwelijke politicus hebt, en dan heb ik het niet alleen over Femke Halsema, maar bijvoorbeeld ook over Sigrid Kaag.
1: Die heeft ontzettend veel over zich heen gekregen.
2: Zoveel. En nou ja, daar komen echt weer echt interessant wat voor een oude onderbuikgevoelens daar boven komen. Van een heks of een fakes.
1: Maar je hebt ook rechtse vrouwen zoals Margaret Thatcher in Engeland of Angela Merkel. Hadden die daar nou ook last van?
2: Ik zou denk ik Thatcher en Merkel wel echt in twee verschillende categorieën plaatsen. ik denk dat Thatcher zich heel goed kon voegen naar het Old Boys Network. En daarmee misschien wat minder een bedreiging was.
1: Zat dat zo'n blauw handtasje?
2: Ja.
1: Waarmee je dacht van, daar gaat ze mee meppen.
2: Ja. En Merkel was juist een heel ander type. Dus dat was echt moody. Dat was echt de moeder van Duitsland.
1: Van de natie.
2: Van de natie. Dus dat is wel...
1: Ja, en daar hebben we ook Rick Smits die gearriveerd is. Dan moet ik even nog een microfoon voor openzetten.
3: Excuus. Ja. Eventjes in de veronderstelling.
1: Schuif dat ding maar naar je toe.
4: Ja, werkt het zo? Oh,
1: ja, zo komt het geluid te
3: horen. Ik nog veronderstellen dat dit om 10 uur begon.
1: Nee.
3: Altijd.
1: Ja, nu moet je gewoon iedere week gaan luisteren om te gaan te willen dat dit om 9 uur begint. Gewoon.
3: Ik ga de wekker zetten.
1: Gewoon iedere zaterdagochtend gewoon dit programma aanzetten. Dan weet je als politicus in de raad ook zeg maar wat wij ervan vinden hier.
3: Ja, precies.
1: En wat je collega's ervan vinden.
3: Wat de opinie is, hè?
1: Ja, en misschien nog af en toe een leuke roddel of zo.
2: Inside scoop.
1: Ja, Rick Smits van D66 is dus ook gearriveerd met de gitaar. Daar gaan we zo wat van merken. Hoe kijk jij terug op de verkiezingsuitslag van 18 maart voor D66?
3: Oh, ja. Kijk, aan de ene kant teleurstellend, omdat wij natuurlijk van 25 zetels zijn gegaan.
1: Ja, oké, één zeteltje eraf.
3: Ik weet niet, op de een of andere manier zag ik het wel een beetje aankomen. Het is wel de landelijke trend dat er toch wat onvrede heerst. En dat zal Gouda zal daar niet anders in zijn, denk ik. Dat is ook gebleken. Kijk, je zag dat partijen als Leefbaar in 2020 echt een enorme winst hebben gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat het parkeren kort...
1: Lokaal rechts, zeg maar. Lokaal rechts.
3: Ja. Ja, of ik weet niet of rechts het woord is, maar in ieder geval een beetje ontevreden met wat er is gebeurd in de afgelopen periode.
1: Het ging net over parkeren in Kortakker natuurlijk.
3: Precies, ja.
2: Als ik daar direct even op in kan breken. Dit is ook al eerder ter sprake geweest en dat niemand de handen op elkaar had gekregen voor het parkeren in Korte Akkeren. Maar wij zijn gewoon deur aan deur gegaan in Korte Akkeren. En als je dan mensen spreekt, die zijn enorm te spreken over dat de parkeerdruk minder is geworden. En natuurlijk zitten er nog scherpe randjes aan en zijn er ondernemers die zeggen van dit is te snel uitgerold of er is niet genoeg rekening gehouden met de lokale situatie. Maar dat het echt grosso modo iedereen ermee ongelukkig is, is gewoon... pertinent niet waar.
1: Nee, dat is een rechtsframe.
2: Dat is een rechtsframe.
3: Als dat is wat je hoorde door mij, wat ik zei, dat bedoel ik niet hoor.
2: Het is niet per se wat jij zei, maar het is hier in het programma ook al een keer eerder ter sprake gekomen. En daar wilde ik toch wel iets tegenover zetten.
3: Nee, parkeren is vervelend. Ik denk dat er meer winnaars zijn dan verliezers, maar dat er een hele hoop sympathie is voor de mensen die daar last van hebben. Wat je denk ik ook zag bij de opkomst van BBB. Ik bedoel, er werd ook gewoon in de grote steden op BBB gestemd. Dus het is niet alleen maar dat mensen last hebben, maar gewoon de algemene trend dat ze tegen de ideeën van de overheid zijn.
1: Ja, en Caroline van der Plas is gewoon een top 5 natuurlijk, zo in de media. Precies. Ja.
2: Zou je buurvrouw kunnen zijn?
1: Ja, gezellig.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe komt het dat D66 in Gouden altijd zo vreselijk veel groter is dan de VVD en landelijk niet?
3: Dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens
1: D66 is in Gouden altijd 2 keer zo groot geweest als de VVD. En waarom is dat landelijk niet zo?
3: Weet ik niet. Ik denk dat er een hoop mensen die VVD stemmen, lokaal stemmen. Mm-hmm. Dus dat VVD is volgens mij ook op landelijk niveau veel groter dan op gemeentelijk niveau. Relatief. Dus ik denk dat het is. Ik denk ook wel dat D66 in Gouda gewoon het geluk heeft dat... een hoop mensen zijn die een soort semi-import zijn in Gouda.
1: Allemaal ambtenaren die in Den Haag bij je ministerie werken.
3: Ik denk wel dat we een aantal grote groeikernen hebben gehad in de afgelopen 50 jaar met de Bloemendaal, Goverwellen en nu Westergouwen, waardoor misschien meer links-liberale gedachtes hoogtij vieren in Gouda.
1: Ik heb zoveel mensen hier in Gouda gezien, ook hier bij de omroep, die als ambtenaar in Den Haag werken.
3: Ja.
1: Dat is heel raar.
3: Precies.
1: Ja, 25 minuten met de trein en je woont hier mooi.
3: Volgens mij, als je stiekem door de raad heen kijkt, dan zitten er ook best een hoop mensen die bij ministeries werken, direct of indirect.
1: Gewoon, VVD heeft hier natuurlijk ook concurrentie van Gouden Positief. Dus die snoepen dus nogal wat zeteltjes af van de VVD.
3: Precies, en wij zijn niet echt een enorme ondernemersstad, hè? Wij hebben relatief, als je kijkt naar de verhouding mensen die hier wonen versus banen, dan produceren wij maar de helft van de banen in Gouda ten opzichte van hoeveel mensen die hier wonen.
1: Ja, we hebben weinig industriegebied.
3: Dat ook,
1: weinig industrieterreinen en zo.
3: Ja.
1: Heb jij de Goudse politiek de laatste jaren ook gevolgd?
3: Ja, ik ben de laatste 3 jaar fractievolger geweest van D66. Dus in het bestuur gezeten.
1: Oh, dus bijna alle fracties. Ik ken alle dossiers een beetje.
3: Ik denk dat ik van een hoop wel wat weet.
1: Mm-hmm. Oké. Heb je nog een bekende politicus als voorbeeld? Dat je denkt van daar...
3: Nou, eigenlijk niet. Ik hoorde inderdaad toen ik hier binnenkwam dat het daarover ging. Ja. Ik weet het niet. Ik ben niet per se enorm ideologisch aangelegd of van de verheerlijking van personen. Ik heb algemeen moeidrang, zoals ik het zelf zeg. Dus ik vind het gewoon leuk om te kijken wat speelt er, hoe zit dat en vind ik daar wat van. Ik denk eigenlijk dat ik misschien te weinig echt fan ben van politieke dingen kijken in Den Haag. Om iemand te noemen waarvan ik echt denk, nou, daar ben ik waanzinnig van onder de indruk.
1: Oké. Wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik werk bij de BAM.
1: De Bataafse aannemingsmaatschappij?
3: Zeker, zeker.
1: Dus hier in Gouden hebben die heel groot...
3: Hier in Gouden, ja.
1: Dat was vroeger Nederhof.
3: Ja, Nederhof, of Nederhorst, volgens
1: Nederhorst?
3: Mij.
1: Nederhorst, ja.
3: Het is namelijk de Nederhorstlaan waar het gebouw aan zit. Mm-hmm. Dus...
1: Bekende Goudse aannemersfamilie.
3: Zeker, ja. Nee, dus ik ben daar, doe daar tendermanagement en projectleiding. Dus we doen aanbestedingen voor Rijkswaterstaat, voor de provincies. En ook ik werk voor een aantal werkpakketten op de Julianensluis hier in Gouden.
1: Zat je er ook al toen zeg maar, die bouwbedrijven allemaal prijsafspraken maakten? Als ze gingen tenderen bij de overheid?
3: Nee, maar de bouwfraude is natuurlijk van toen ik op de basisschool zat.
1: Oh, gelukkig. Dus dat is ver voor jouw tijd.
3: Ver voor mijn tijd, ja.
1: Okay,
3: Hoewel ik wel als... hoe moet ik dat zeggen? Insider van de sector wel denk dat wij daar... ik denk dat we op persoonsniveau hebben we

0: Ja, maar het is vooral duur natuurlijk, omdat het nu schaarste is.
1: Ja,
0: maar... Schaarste aan bouwmaterialen, schaarste aan mensen. Gewoon alles loopt traag.
1: Nee, maar ook een tenderproces kost gewoon een paar ton per aannemer. En als er dan 5 partijen inschrijven, ben je een half miljoen maatschappelijk kwijt.
0: Aan voorbereidingen.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar ja, oké. Okay. Ik heb begrepen dat ze bij die bouwprojecten de prijs wel tot op een paar procent nauwkeurig kunnen berekenen. Dat ze echt op 2-3% nauwkeurig kunnen de kostprijs kunnen uitrekenen. Maar is dat waar?
1: Okay, er is iets verschil tussen ramen,
0: ja?
1: En tussen de kostprijs. Wat je natuurlijk ziet, hè, is dat de bouw heeft een enorm...
0: Je weet wat de kubieke meter beton kost.
1: Ja, maar de risico's buiten zijn gigantisch. Mm-hmm. En er wordt dus op het moment dat je een aannemsom maakt, dus je gaat alles doorrekenen, dan zit daar niet alleen je kubieke meter beton bij, maar ook je verkeersafzettingen, al je transport, alles wat erbij komt kijken zit erbij.
0: Allemaal stelposten?
1: Zeker stelposten en een risicodossier. Dat is waar hoe een raming is opgebouwd. Want alles wat er mis kan gaan, daarvan wil je dat het risico niet bij jou ligt. En dat is hoe er wordt gewerkt.
0: Ja, en het Rijk wil alle risico's bij de aannemer hebben.
1: Ja, maar dat gebeurt vaak niet. Hè. Dus je ziet...
0: Bij de Brien Noordbrug dat ze zeggen van doe maar niet.
1: Nee, we zijn nu ook bezig met de Brien Noordbrug. Over 2 weken is de uitslag voor het opnieuw op de markt gezette project. Nee, maar de marges in de bouw zijn maar 2-3%. Dus dat is mega laag. Ik bedoel, alle overheden zitten natuurlijk te kijken naar de bouw alsof dat de graaiers van de maatschappij zijn. Maar er zit gewoon maar een flinterdunne marge op alles wat er gebeurt. Dus wat je dan krijgt, is dat als het misgaat, dan zit je heel vaak in de min als aannemer. Dus dan krijg je geruzie. Want er moet altijd gewoon natuurlijk wel winst worden gemaakt.
0: Ofwel, ze leven van het meerwerk.
1: Ze leven 100%. Als je dat niet zou hebben, dat... Dan gaan alle bouwbedrijven fietsen, denk ik.
0: Maar Kitty, wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ik werk als statisticus bij de Nederlandse Bank.
0: Dus je zit de hele dag in een scherm naar hele grote geldbedragen te kijken?
2: Ja, over het algemeen wel. En ik zit dan in nog een beetje een bijzondere tak van sport binnen de divisie statistiek. Ik maak namelijk met mijn team duurzaamheidsstatistieken. Dus we kijken eigenlijk naar heel veel cijfers van de financiële sector. En we koppelen die aan klimaatdata. Dus bijvoorbeeld uitstootcijfers, maar ook risico op overstroming en dat soort dingen. Dus dan proberen we aan de ene kant te berekenen hoeveel uitstoot de financiële sector financiert door hun investeringen in bedrijven. En aan de andere kant hoeveel risico's lopen door klimaatverandering. Ook omdat bijvoorbeeld de bedrijven waar ze in investeren ook te maken krijgen met hittegolven of overstromingen of windstormen.
0: Dus dan kun je ook nog geld aan verdienen aan hittegolven. Dan ga je airco's verkopen.
2: Dat zou kunnen. Dat
1: is het
2: kunnen.
1: Wat Sandra Flippen ook doet?
2: Ja, Sandra Flippen zit bij ABN. Dus zij staat daar aan het hoofd van zeg maar de klimaat-economen-tak. Dus dat heeft inderdaad wel veel met haar werk te maken.
0: En aan overstromingen gaat de boom weer verdienen?
2: Is goed voor de economie.
1: Ja, precies. Ja, dat is vooral een geldbesparing als je het weet te voorkomen, denk ik.
2: Nee. Ja, dus dat is, het is heel interessant werk. Ik denk ook heel relevant. Want we staan voor enorme investeringen die ook nodig zijn om onze economie klimaatbestendiger te maken. Maar ja, wat we ook weer zien de afgelopen maanden is dat energietransitie niet alleen goed is voor het milieu. Maar ook vanwege alle geopolitieke onrust dat we gewoon daar veel zelfvoorzienender in moeten worden. Dus dan sta je eigenlijk 2 vliegen in 1 klap.
0: Ja, doordat zeg maar een groot deel van de elektriciteit nu al duurzaam wordt opgewekt in Nederland, is zeg maar bij de Oekraïne-oorlog van Poetin de elektriciteitsprijs niet zo sterk gestegen als de gasprijs.
2: Exact.
0: Omdat we heel veel elektriciteit gewoon uit windmolens en zonnepanelen halen.
2: En we staan voor enorme uitdagingen nu met de energietransitie, ook vanwege het overvolle net. Maar als het ons lukt om dat te boven te komen, en we gaan onze economie steeds verder elektrificeren met ook steeds meer eigen opgewekte energie. Ja, dan maakt het niet meer uit wat er gebeurt als Trump op een rode knop drukt en weer eens een oorlog afkondigt.
0: Dan krijgen we weer andere afhankelijkheden, denk ik.
1: Ik heb wel eens van de statistiek dingen daarover gezien. En dan zie je dat als je kijkt naar de energieconsumptie en het bruto nationaal product, als je die stijgende lijnen ziet.
0: Die lopen niet gelijk.
1: Nou, die lopen wel zeg maar in dezelfde richting. Dus op het moment dat het bruto nationaal product stijgt, dan stijgt onze energievraag mee. Wij zijn, wat dat gaat, een soort verslaafd aan energie. Mm-hmm. Of dat nou elektrisch of uit kolen of olie komt. Maar kunnen we dat nog loskoppelen? Kijken jullie daarnaar? Wat kunnen we? Want ik heb het gevoel dat we zijn nu heel erg bezig.

0: met allerlei oplossingen om schoner die energie op te wekken. Maar als we natuurlijk minder energie zouden verbruiken, dat zou ook wel wat schelen.
1: Dat zou enorm veel schelen. Dat is niet echt mijn tak van sport. Maar het is inderdaad zo dat de energievraag nog steeds enorm is. Tegelijkertijd zie je dat onze uitstoot als Nederland sinds de jaren 90 al flink is gedaald. Dus hoewel onze vraag naar energie nog steeds groot is, zijn het wel degelijk andere vormen van energie geworden. We hebben nu al zoveel meer zonne-energie en windenergie dan we in de jaren 90 hadden. En zonne-energie en windenergie is nu qua prijs gewoon goedkoper. Dus als we dat verder kunnen uithollen, ja, dan hebben we al een flink stuk gewonnen.
2: Ja. Hoeveel uur denken jullie aan het raadswerk te gaan besteden als jullie aan de bak moeten? In de week?
1: Ik heb als vuistregel, ik heb natuurlijk even gebeld, van wat moet ik me hier nou bij voorstellen. Heb ik als vuistregel gekregen tussen de 12 en 20 uur in de week. Ik moet zeggen dat dat de afgelopen weken wel ongeveer klopt, tussen de 12 en 20. Met natuurlijk piekweken, als je bijvoorbeeld kadernota hebt of wat dan ook. Dingen die je echt goed moet bespreken, goed moet voorbereiden, dan is wat meer. Maar je hebt ook een regelmatig reces, zoals deze week ook was. En in de zomer heb je dat ook 6 weken of 8 weken.
2: Precies. Ga je ook minder werken bij je werkgever?
1: Ik ben het niet van plan. Ik ga het proberen om het nu. Ik werk bij de Nederlandse Bank 4 dagen per week. Dus ik heb de vrijdag vrij om te besteden aan raadswerk. En ik hoop dat ik het daarmee af kan. Ik denk ook van, het gemeenteraad is een raad voor leken. En het is de bedoeling dat je dat naast een andere maatschappelijke functie kunt uitoefenen. Dus ik vind ook van dat het raadswerk niet een rupsje nooit genoeg moet zijn, die we steeds verder gaan professionaliseren. En dat je al flink wat geld op de bank moet hebben staan, zodat je het kunt doen. Dus het moet ook toe kunnen met die 12 tot 20 uur in de week.
2: Ja, en je zit in een grote fractie, dus je kan het mooi verdelen.
1: Dat ook, dat is een groot voordeel.
2: En hoe zie jij dat?
0: Ik denk ook zoiets 20 uur per week. Ik werk nu 5 dagen op de BAM, maar vanaf september ga ik 4 dagen werken.
2: Oké, okay. Dus voor het raadswerk krijg je €1700 bruto ongeveer in de maand?
0: Ja, volgens mij ietsje meer zelfs.
1: Onkostenvergoeding.
0: Dus ik denk dat het gemiddeld op 2000 bruto uitkomt.
2: Nou, oké, okay, kun je ook zeg maar 1,5 dag minder voor gaan werken?
1: Nou, moet ik wel zeggen van je bouwt daar geen pensioen mee op. Dus het is, ook als je er nu misschien op maandbasis redelijk kiet speelt.
2: Je pensioen wordt minder.
1: Ja. Wordt je pensioen wel minder.
2: Ja, voor 4 jaar is dat dan.
1: Ja, dat is zo.
2: Dat is voor 4 jaar.
0: Daar maak ik me niet zo zorgen om. Kijk, wat scheelt is, ik zit in de luxe positie dat ik een huis heb. En ik denk dat voor een hele hoop mensen die nu een huis zouden moeten kopen, dat het waanzinnig vervelend is. En dat je liever gewoon zoveel mogelijk uren werkt. Maar voor mij maakt het niet zo uit. Ik denk 4 dagen werken en dat raadswerk is prima. En 1 dag plus 3 avonden, dat is het denk ik.
2: Ja. Welke portefeuille ga je doen in de fractie?
0: Fysieke leefomgeving.
2: Ja, dat past er wel natuurlijk bij stoeptegels, lantaarnpalen, bruggen.
0: Nou, maar dat niet alleen, want ik denk dat we voor een...
2: Iemand die verstand van beton heeft.
0: Nou, ja, maar ik denk dat we voor een veel grotere uitdaging staan. We gaan deze periode de winkelvisie weer opnieuw maken. Je ziet dat er nu in Korte Akkeren een supermarkt is die het heel slecht heeft. Of dat door parkeren komt,
2: dat zeggen
0: weet
2: ze?
0: Ik niet.
2: Dat zeggen ze?
0: Ik denk het niet. Als dat de druppel is die de emmer doet overlopen, denk ik dat er meer mis is. Je ziet dat in Achterwillens ook een supermarkt verdwenen is. Dus er zijn gewoon plekken in de stad waardoor... Omdat er nu minder mensen in een huis wonen dan 50 jaar geleden. Omdat die kinderen weg zijn. Maar ja, dus er is gewoon minder te verdienen aan zo'n wijk voor zo'n supermarkt. Dus we moeten kijken naar
2: mensen waar... zijn wel rijker.
0: Ja, dat is wel, maar je gaat niet 3 keer zoveel eten. Dus ja, dat werkt niet. Dus je moet wel, dus je moet zorgen dat je waar kunnen we verdichten waar het kan. Zodat we de voorzieningen op peil kunnen houden in de stad. Ik denk dat de afgelopen jaren was het vooral het centrum wat de klok sloeg. En dat is prima. Hè? Ik denk dat we het supergoed hebben gedaan als het gaat om het behoud van het stadhuis, het museum. Al dat soort historische waarden. Ik denk dat het de komende jaren, en dat denk dat dat ook wel een beetje meespeelt in het stemgedrag van de afgelopen verkiezingen, moeten we ook ons gaan richten op de wijken. Hoe zorgen we dat we die leefbaar houden, dat de voorzieningen op orde zijn? En dat is een raakvlak van fysieke leefomgeving, economie. En ik hoop op dat raakvlak wat te gaan toevoegen.
1: Mag ik daar wat over vragen? Hoe zou je die wijken willen verdichten?
2: Sloop en hoogbouw?
0: Ik denk, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Achterwillens, dan is daar een basisschool die eigenlijk nu is overgenomen door het AZC. Of in ieder geval niet overgenomen, maar die wordt nu gebruikt voor... is dat tijdelijk of is dat voor de rest van je leven? Je weet het niet. Maar je zou dat soort gebouwen, als daar nu toch weinig gebruik van wordt gemaakt, zou je kunnen kijken, ja, kunnen we dat soort plekken ontwikkelen? Dat je daar misschien in de periode nu, dat er toch niet zoveel mensen op die school zitten, kun je daar een woontoren neerzetten naast de supermarkt? Of kun je op andere plekken huizen splitsen? Ik weet niet of dat makkelijk kan in de korte akkeren. Ik ben geen expert. Het is ook niet de bedoeling, denk ik, als raad zijnde dat ik de oplossing ga verzinnen. Het is alleen maar dat we moeten kijken hoe zorgen we dat we de voorziening op peil houden. En dat zijn de kaders die wij meegeven. En dan mag de wethouder vervolgens gaan ons voorschotelen wat de opties daarin zijn. En ik denk dat huizen splitsen en verdichten met nieuwbouw, dat het allemaal opties zijn. Het is allemaal even de vraag, waar kun je wat doen?
2: Ik vind het altijd zo raar dat bij ieder nieuw schoolgebouw er niet meteen een woonverdieping er bovenop gezet zijn. Ja. Dat snap ik niet. Waarom zit er niet op iedere nieuwbouwschool meteen 3 verdiepingen wonen?
0: Dat is een goede vraag. Want inderdaad, op het moment dat die kinderen op school zitten, zit jij op je werk. Dus je hebt er nooit last van.
2: Ja, ik vind het ook als die nieuwe supermarkt op Klein-Amerika, de Jumbo, dat er geen woningen bovenop zitten. Raar dat ze dat neerzetten zonder meteen een paar woonlagen erop.
0: Ik moet zeggen dat ik, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb tot een jaar geleden woon ik op de Fluwelensingel. Mm-hmm. Ik vraag me af waarom de supermarkt nodig was.
2: Ja.
0: Ik weet niet of jullie er wel eens geweest zijn, maar het eerste jaar was het daar altijd heel erg leeg.
2: Ja, het is nog steeds.
0: Ik vraag me af of die het volhoudt.
2: Ja, want de supermarkt in Korte Akker is drukker. Als ik daar bij de Plus kom in Korte Akker, is altijd wel volk daar zo.
0: Precies.
2: Hey, we gaan even muziek draaien die door Kitty uitgekozen is. Leg eens uit.
1: Ja, dit is Zuster Zonnebloem. Dit is een Goudse band. Echt 70s revival. Een psychedelic rockband. They look the part. Ik heb hier een prachtige plaat echt meegenomen. Ziet eruit alsof hij zo uit de jaren 70 is gewandeld. Maar dit is dus een hele jonge Goudse band. Hebben ook een paar keer in het Zowat gestaan. Hebben daar ook een albumpresentatie gehad. En ik heb daar het nummer Pockets Filled with Seeds uitgekozen.

0: Goudse progrock. De jaren 70 herleven.
1: Leuk, hè?
0: Ja, bijzonder dat dit nog gemaakt wordt. En dat, ja, oké, je zei van er zijn er maar een paar honderd van verkocht. Dus
1: oh, dat, dat weet ik niet. Maar op Spotify hebben ze, ik geloof, iets van 350 maandelijkse luisteraars. Ja. Dus ik roep hierbij alle luisteraars op om ze vooral te gaan volgen.
0: Zuster Zonnebloem.
1: En meer platen van ze te kopen, want het is echt topmuziek.
0: Oké. En we hebben Rick al gevraagd welke portefeuille hij doet in de raad. Welke portefeuille ga jij doen in de fractie?
1: Ja, we hebben de portefeuilleverdeling nog niet helemaal afgerond.
0: En wat zou je willen?
1: Ja, ik denk gezien mijn achtergrond komt toch wel een beetje. Ik ben wiskundige als achtergrond, werk in de financiële sector.
0: De centen.
1: Dus financiën,
0: de centen.
1: De centen, inderdaad. Maar daarnaast spreken klimaatadaptatie, energietransitie, maar ook diversiteit en inclusie me wel heel erg aan als onderwerpen.
0: Ja, de man-vrouw verhouding in de raad, die klopt heel aardig.
1: Klopt heel aardig.
0: Nog nooit
1: 17,
0: zo.
1: 18.
0: Nog nooit zo.
1: Exact.
0: En even kijken, Niels Honkoop moet nog geïnstalleerd worden voor Gouden Positief.
1: Dat klopt.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dus dan, maar ja, dat verandert verder niets aan die vrijwel 50-50 verhouding.
0: Ja, bijzonder. We hebben ook een tijd gehad, een jaar of 10 geleden, dat we 3 vrouwelijke wethouders hadden en 2 mannen. Het is een jaartje of 10 geleden.
1: Ja.
0: En, ja, en toen werd er weer een ruzietje uitgevochten en toen werd het weer anders. Er wordt gezocht naar een breed samenlevingsakkoord door 7 partijen, moet ik zeggen, die 5 wethouders willen leveren. En de meerderheid van die partijen wil pro buiten dat samenlevingsakkoord houden. Maar wat staat tegen pro? Wat staat het meeste tegen? Waarom pro niet mee laten doen?
2: Dat is niet zo. Het samenlevingsakkoord is volgens mij open voor alle partijen in de raad.
0: Maar pro zit niet bij die 7 partijen die nu aan het praten zijn?
2: Nee, het initiatief inderdaad.
0: Komt bij Leefbaar vandaan?
2: Bij Leefbaar vandaan. Ja, ik moet zeggen, ik ben niet de woordvoerder op dit hele dossier.
0: Ja.
2: Maar
0: je weet het, je hebt het al gehoord natuurlijk.
2: Ik op de een of andere manier botert dat toch niet zo goed tussen Leefbaar en pro. En waar dat aan ligt, dat weet ik niet.
0: Gewoon alleen een persoonlijke, persoonlijke verhouding.
2: Ja, daar lijkt het op. Dat zou je denk ik toch aan Linda en
0: Claire
2: zelf moeten vragen hoe dat precies zit. Ik ga niet voor hun iets beantwoorden.
0: Zo een beetje jammer dat heel Gouden daar dan mee geconfronteerd wordt met zoiets. Van 2 vrouwen die elkaar niet lusten.
1: Nou, dat is wel een heel erg misogyn frame weer dit. Ik denk niet dat het daaraan ligt. Ik kan er misschien wel een klein beetje meer licht op schijnen. En in ieder geval vanuit mijn optiek. Nou, ik vind sowieso dat het niet zou boteren tussen de partijen. Of zoals D66 ook al eerder via de eigen website heeft gecommuniceerd, dat er geen positieve chemie zou zijn. Doe denk ik niet echt recht aan de situatie. Want als je kijkt naar het verslag van de verkenners en al onze publieke uitingen, hebben wij eigenlijk altijd gezegd, wij zijn de grootste partij. Leefbaar is de grootste winnaar. Laten we met elkaar in gesprek gaan. Dus wij hebben vanaf het allereerste begin altijd de hand uitgestoken. Maar ook als je daar kijkt naar het verslag van de verkenners, vanaf het allereerste begin heeft Leefbaar gezegd, wij willen niet in gesprek met pro. Er zijn onoverbrugbare ideologische verschillen. We slaan de deur gewoon keihard dicht.
0: Dus daar gooi je het niet op een persoonlijke verhouding, maar meer op wat er in de partijprogramma staat.
1: Ja, maar ook dat zou je in twijfel kunnen trekken. Want vervolgens zijn ze maar al te graag in gesprek gegaan met Partij voor de Dieren. Waarvan je toch zou zeggen dat die vrij dicht bij ons programma staan. En op sommige vlakken misschien zelfs nog wat verder gaan.
2: Ik denk
1: dus dat het aan inhoudelijke verschillen zou liggen, dat kun je eigenlijk van tafel vegen.
2: Verschil is tussen het sentiment wat er was net na de verkiezingen en wat er nu is. Ik bedoel, net na de verkiezingen denk ik dat er een hoop partijen dachten, oké, eigenlijk hebben alle coalitiepartijen een zetel verloren. Dus de huidige, of het beleid wat de afgelopen 4 jaar is geweest,
0: afgestraft.
2: Is afgestraft. Daarin is Leefbaar de grote winnaar geweest. En die hebben daardoor ook van andere partijen, waaronder coalitiepartijen, ook de niet het mandaat misschien per se, maar wel gewoon de goedkeuring om dat pad te bewandelen. En nu zie je, want uiteindelijk is dat vooral een kwestie geweest van met elkaar babbelen en kijken, ja, kunnen wij met elkaar door een deur en waar denken we dat we problemen gaan krijgen. Maar nog niet per se onwijs op de inhoud. En dat is eigenlijk pas nu gaan lopen, want we zijn pas, nou ja, pas echt net begonnen met die schrijfgroepen voor dat samenlevingsakkoord. En nu zie je dat die handreiking wordt gedaan. Maar nu is er een beetje terughoudendheid van pro, maar volgens mij niet alleen van pro, ook van GBG. En ja, het is gewoon jammer hoe het is gelopen. Want ik vind oprecht, ik wil ook geen ruzie stoken of zo. Want ik ideologisch, Kitty, vind ik dat wij heel dicht bij elkaar zijn. Dus ik vind het ook jammer.
1: Ja.
2: Maar dit is nu eventjes hoe het zit.
1: En ik vind het ook heel jammer. Ja. Daar ben ik het absoluut met je eens. Wat ik ook jammer vind is dat eigenlijk, wederom als je kijkt naar het verslag van de Verkenners, zegt D66 ook van wij vinden eigenlijk dat pro en leefbaar met elkaar in gesprek moeten. Als je gaat turven in het verslag van de Verkenners, is er eigenlijk een grote meerderheid voor pro en leefbaar. Ga maar met elkaar in gesprek. Maar vervolgens, en dat zeggen de Verkenners ook, bij de allereerste gespreksronde was eigenlijk de coalitie ook al uitgetekend. Dus als andere partijen hadden gezegd leefbaar, leuk initiatief, ga eerst maar eens met pro praten, dan was het misschien anders uitgepakt. En dan ook nog één puntje over dat de coalitiepartijen verloren hebben. Dat is waar. D66 en ChristenUnie horen daar ook bij. Behoren nu wel tot het motorblok. En als je gaat kijken naar de partijen die nu een wethouder gaan leveren, 4 van de 5 partijen hebben een zetel verloren. Dus als je zegt de kiezer wil iets anders, waarom gaan dan 4 van de 5 partijen die een wethouder leveren, zijn dat partijen die ook zetels verloren?
0: Ja, en waarom gaat Leefbaar geen wethouder leveren?
1: Exact. De grote winnaar niet.
0: De grote winnaar niet waarschijnlijk.
1: Als je kijkt naar de democratische legitimiteit, of laat ik het iets milder zeggen, als je puur sec gaat kijken naar wat hebben de Goudse kiezers gestemd en wat ligt er nu op tafel? Wie neemt het initiatief?
0: Ja, wel een rukje naar rechts. Wel een rukje naar rechts.
1: Rukje naar rechts, maar ik denk ook dat misschien het motorblok ook niet echt recht doet aan wat de kiezer heeft gestemd.
0: Ja, nou ja, als de Partij voor de Dieren meedoet, dan zit er toch wel een beetje een links smaakje aan de nieuwe coalitie.
1: Wellicht.
2: Ja, kijk, uiteindelijk denk ik wel, Kitty, dat jullie de komende 4 jaar toch wel een bizar prominente rol gaan spelen. Want jullie hebben een wel gewoon met elkaar 7 zetels, waardoor je elke raadsvergadering 7 stemmen hebt, die best wel een hoop invloed hebben op wat er gekozen gaat worden. En daarom zeker dit samenlevingsakkoord wat nu wordt opgesteld. Ik denk echt dat het belangrijk is dat jullie daarbij aanhaken. Want als we nu er niet goed uitkomen wat we wel of niet zouden kunnen gaan bereiken, dan worden we denk ik elke raadsvergadering weer overvallen door alles wat er speelt. En dat zou wel jammer zijn. En ik denk dat jullie, dat er geen wethouder vanuit jullie kan worden geleverd, maar als je natuurlijk kijkt naar de invloed die jullie hebben als raadsleden, dan denk ik dat die nog steeds onwijs groot is.
1: Nee, dat denk ik ook. Dus ook als wij deze periode geen wethouder zouden kunnen leveren, dan gaan we natuurlijk niet op onze lauweren rusten, naar achter leunen en zeggen, nou, tot over de verkiezingen bij 4 jaar. Ja. Nee, we gaan natuurlijk wel hartstikke ons best doen om ook het linkse en groene geluid te laten horen in Gouda.
0: Precies. Hoe dik moet dat samenlevingsakkoord worden? Hoeveel kantjes moet dat worden?
2: Nou, volgens mij is de ambitie om dat niet te dik te laten worden.
0: Dus ik zeg, 4 jaar geleden hebben ze een coalitieakkoord van 12 kantjes gemaakt.
2: Ja.
1: Vind jij dat dik of niet?
0: Nou, er stonden dus heel veel onderwerpen in van dit gaan we doen. Hè. Betaald parkeren, energietransitie, allemaal soort dingen. Dat stond er gewoon in. En het is allemaal hele specifieke dingen over het zwembad, over het parkeren, over energietransitie of over het renoveren van het stadhuis. Dat stond er allemaal in natuurlijk.
1: Nu zijn de meeste verkiezingsprogramma's 30 plus pagina's. Die van ons was nog wat langer.
0: Ik heb programma's van D66 gezien van 66 kantjes volgens mij.
2: Sorry. Maar we hebben wel heel mooi alle losse maatregelen ook nog gedaan. Dus dat je niet helemaal hoeft te lezen. En dat was volgens mij in 2 pagina's te doen.
0: Ja, als we een heel beknopt akkoord maken op hoofdlijnen, dan kan natuurlijk dat de raad nog heel veel invloed heeft. En dat ook pro nog...
1: Zeker.
2: Het idee is wel om het soort het stoplichtmodel uit te werken. Dus te kijken, oké, wat vinden we allemaal... waar zijn we het allemaal over eens? Dus dat is groen, dat kunnen we gaan uitvoeren.
0: Niemand is tegen bomen.
2: Nee, precies. Maar je gaat natuurlijk uiteindelijk moet je wel financiële kaders hierbij opstellen. Want je kan niet alleen maar de leuke dingen doen. En dan op een gegeven moment de minder plezierige keuzes die geld kosten.
0: Ja, riolering is duur. Riolering is duur. En afvalinzameling is duur. Ja. Doe je eraan?
2: Ja, precies. Nee, dus, maar ze zijn. Ik denk dat er nu echt wel stappen worden gemaakt om. Want je ziet dat de partijen die nu samen zijn, en zeker als we naar een samenlevingsakkoord gaan, dan zitten de meningen op sommige onderwerpen natuurlijk ver uit elkaar. Nou, als je van tevoren al een inschatting kan maken waar je wel of geen meerderheden kan behalen. Nou ja, dan is het volgens mij. Veel voorspelbaarder wat je gaat doen. En ook richting partijen die niet die wethouders leveren. Dat ze wel zekerheid hebben van oké, dit is wel. Dit zijn de onderwerpen waar wij wel iets op kunnen betekenen de aankomende periode.
0: Een kwestie van elkaar iets gunnen in de onderhandelingen.
2: Dat moet wel gaan gebeuren. En we zitten nog helemaal niet zo ver in dat proces. Hè? Dus we gaan zien hoe dat loopt.
1: Ja, tegelijkertijd moet het over een maand af zijn.
0: Ja, over 28 dagen of zo, denk ik. Ja. Ja. Het is nu eind mei. Gaat dat lukken, denk je? Eind mei af?
2: Ik zit niet in de schrijfgroep. Ik zou niet weten hoe ver het op dit moment is.
0: Is even het Bobeldijk jullie beoogd wethouder?
2: Zeg ik niet.
0: Dingen gonzen rond, hè? Zo'n beetje. Ja. Komt er nog een tussenrapportage van de informateurs? Dat ze... halverwege nog een tussenrapportje doen? Of blijft het allemaal zeg maar, een gesloten boek tot eind mei?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik heb nog eens op de website van de gemeente zitten kijken. Van, is er nog iets van een tussenrapportage? Of is er al iemand boos weggelopen? Maar
2: er staat niks op, denk ik.
0: Trouwens, waarom wordt het CDA eigenlijk buitengesloten? Want die mogen ook niet meedoen. Is daar nog een achtergrond.
2: Ja, dat...
0: Het CDA was ook niet blij met...
2: Die zijn natuurlijk ook niet blij. Het CDA heeft ook een zetel verloren.
3: Is er hier al iemand die koffie wil? Geen koffie?
0: Nee, niet nu. Geen koffie.
3: Thee misschien.
2: Nee, goede vraag.
0: Het CDA is een mooie middenpartij. Die kunnen met iedereen. Die kunnen met links en die kunnen met rechts.
2: Ja.
0: Vanuit het midden.
2: Ik denk ook wel dat wij als D66, want wij zijn toch een beetje de middenpartij, misschien net iets aan de andere kant dan het CDA. Ja, wij balen daar wel van. Oprecht. En ook de verstandhouding die wij hebben met Martijn is ook altijd goed geweest. Dus maar ja, op een gegeven moment, aan het begin, ik weet ook niet hoe dat is gelopen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk toch een feestje van de mensen die naar voren zijn geschoven. De lijsttrekker en de secondant. Er zijn, denk ik, ongeacht hoe zo'n verkiezingsuitslag loopt, er zijn altijd winnaars en altijd verliezers. En misschien dat het de vorige keer net iets... fijner is verlopen met die coalitievorming.
0: Vier jaar geleden is de coalitie die daarvoor aan de macht was, gewoon doorgezet.
2: Ja, precies.
0: En ja, als de onderlinge verhoudingen goed zijn.
2: Dat ik het anders moet zeggen. Op het moment dat je een toch wel significante verschuiving hebt in de raad. En ondanks dat Kitty zegt, ja, het gaat maar over 4-5 zetels die natuurlijk vanuit de coalitie zijn weggeschoven. Toch... zie je wel dat de verhoudingen met Leefbaar, met Ja 21 toch wel wat zijn gewijzigd ten opzichte van wat het hiervoor was. Als er partijen zijn die zetels krijgen, dan zijn er mensen die zetels verliezen. En dat is altijd vervelend. En er worden keuzes gemaakt. En of dat nou altijd 100% rationeel is of niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn altijd mensen die op een positie komen die ze eerst niet hadden, die daar niet blij mee zijn.
0: Ja, Leefbaar heeft natuurlijk nog nooit geregeerd in Gouda. Die zien nu de kans om eens een keer te gaan regeren.
1: Of niet, want ze leveren geen wethouder.
2: Geen wethouder.
0: Ja, maar ze hebben wel veel invloed natuurlijk straks. Ja. En de vraag is natuurlijk van, ja, die wethouders hebben natuurlijk iedere week zeg maar collegevergadering. Dat de wethouders met de gemeentesecretaris en de burgemeester vergaderen. En daar zit Leefbaar dan weer niet bij.
2: Nee.
0: Dus hoe gaat Leefbaar daar nou weer zijn...
2: Ik denk dat Leefbaar dat heel, heel puur wil doen. Dus die hebben echt dualisme voorop. Wij leven geen wethouder. Wij gaan gewoon echt ons vanuit de raad gaan wij ons bemoeien met de keuzes. En dat is hoe zij dat willen aanpakken.
0: Nou, ben benieuwd. Hoe heet het? De burgerraadsleden, die zijn er nog niet. Wanneer worden die geïnstalleerd?
2: Dat wordt pas gedaan nadat de coalitie is gevormd. En want dan krijg je ook...
0: Dus schuiven mensen door als
2: schuiven wethouder. Mensen door en dan worden volgens mij ook de burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus er komen
2: of,
0: er een aantal...
2: trouwens, sorry, dit zeg ik volgens mij niet goed. Volgens mij worden eerst al burgerraadsleden geïnstalleerd. Maar dan heb je daarna ook nog...
0: Een aantal mensen worden wethouder.
2: Ja.
0: Die schuiven uit de raad. En dan schuift er in de raad schuiven mensen door.
2: Precies.
0: Dus als Evert Bobeldijk wethouder wordt, dan wordt nummer 5 op de...
2: Op het moment dat wij een wethouder leveren vanuit de huidige fractie, dan schuift er inderdaad iemand door.
0: Ja, bij de PvdA is trouwens Sandra en Remco voorbij gestreefd.
1: Bij Pro.
0: Bij Pro.
1: Of GroenLinks PvdA. Ja. Dat klopt.
0: Ja,
1: eigenlijk was ik ook voorbij gestreefd. Dus ik was eigenlijk niet in de raad gekomen omdat Marjan Eijsden, beter bekend als Douchie, die was met voorkeurstemmer verkozen om in de raad te komen. Maar zij is 1 week voor de verkiezingen overleden. En ik had haar die zetel echt van harte gegund.
2: Ja.
1: Dat was echt dat was uniek geweest in Nederland. Dat iemand met een bijstandsuitkering in de raad was gekomen.
0: Vanaf plek 18 of zo?
1: Vanaf plek 18, ja. Dus dat is eigenlijk... hadden 3 mensen buiten de top 7 waren er met voorkeurstemmen ingekomen.
0: Vrouwen?
1: Vrouwen, ja. Onze 2 burgerraadsleden worden 2 mannen. Dat is goed voor onze man-vrouw verhouding.
0: Ja, momenteel die is ook 5 een beetje scheef.
1: 2 mannen. Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook bijzonder.
1: Ja.
2: Ja, daar hebben wij het zelf door. Want wij hebben nu ook 2-2. Maar het is inderdaad...
0: Dat is wel mooi.
2: Ja, het is maar inderdaad...
0: En bij de christenen nu 3 vrouwen.
2: Ja.
1: Daar staan de mannenbroeders van de SGP tegenover natuurlijk.
0: Ja, de ChristenUnie, dat is natuurlijk een fusiepartij van de RPF en de GPV. Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie. En dat waren 45 jaar geleden 2 gereformeerde partijen van grijze mannen die jenever dronken en sigaren rookten. En dat zijn nu 3 vrouwen.
1: Nou, de christelijke politiek ontwikkelt zich.
0: Dat is ongelooflijk bijzonder om mee te maken. Ja. Er zijn ook al raadsvergaderingen gepland, zag ik. In de agenda?
1: Ja, het inwerkprogramma loopt nu nog een tijdje door. Maar ja, wanneer zijn de echte inhoudelijke vergaderingen? Weet je?
0: Ik zag 2 soorten testvergaderingen gepland staan en al commissievergaderingen.
2: Ja, er zijn een aantal commissievergaderingen gepland. Volgens mij is er ook vanuit bestuur voor de kadernota. En ook de raadsvergaderingen die moeten plaatsvinden om die goed te keuren, die staan volgens mij ook al gepland. Dus dat is ergens eind mei, begin juni. Volgens mij dan staat er het een en ander gepland. Tot die tijd is er inderdaad nog een inwerkprogramma.
0: Dan moeten bij Pro natuurlijk ook de portefeuilles verdeeld zijn als je naar een commissievergadering moet.
1: Klopt. We hebben daar vrijdag heidag over. En daar zijn ook 2 procesbegeleiders bij. Wij zitten natuurlijk nu een beetje in de unieke positie dat we een fusiepartij zijn. En dat we daar ook nog goed aan moeten werken. Het zijn gedeeltelijk. We zijn nu met 7 fractieleden. Daarvan komen er 5 uit de oorspronkelijke GroenLinks en PvdA-fracties. 2 nieuw, ik en Esther Punten. En dat moet nog samengesmeed worden tot 1 fractie. Dat gaat heel goed, maar daar hebben we ook 2 procesbegeleiders bij.
0: Verwachten jullie dat jullie nog lang een bloedgroep discussie krijgen?
1: Ik hoop het niet. Ik denk in juni wordt Pro echt officieel zeg maar, op de kaart gezet als partij. En ik hoop dan dat de bloedgroepdiscussie snel naar de achtergrond vervaagt. Ik moet zeggen dat intern in de fractie is het eigenlijk geen issue. Ik denk dat het vooral de buitenwereld is die hier nog echt...
0: De oude harde socialisten?
1: Maar ook gewoon het bredere publiek van andere partijen die daar ook wel nieuwsgierig naar zijn. Van hoe gaat het nou bij jullie? En is dat wel goed verdeeld? Of dit soort vragen eigenlijk.
0: Het CDA is ook ontstaan hè, als fusiepartij.
1: Exact, 50... dus uiteindelijk slijt dat.
2: Over maar 50 nu... jaar dan zijn jullie gewoon helemaal vriendjes.
1: Exact, over 50 jaar dan is, weet ik veel welke partijen zijn dan allemaal met
0: het CDA is een halve eeuw geleden ontstaan. bestaan uit drie christelijke partijen. En die hebben nog 25 jaar bloedgroependiscussies gehad. Omdat de gereformeerden vonden dat de katholieken te dominant waren.
1: Ja.
4: Nee, ik heb op een gegeven moment, ik woon in Grovenwelle. Dus ik heb ook bij het station geflyerd in Grovenwelle. En daar stonden twee mannen met GroenLinks jasjes. Ja. En die waren absoluut GroenLinks. Geen Partij van de Arbeid. Ja. Dat is natuurlijk wel hilarisch eigenlijk. Als je en dat dan nog zo is op het moment dat je ook aan het flyeren bent. Niet tegen de mensen waar die flyer aan geeft. Maar ik kan me voorstellen dat jullie richting de achterban. Kijk, jullie gaan natuurlijk met als fractie nu 4 jaar samenwerken. Dus over 2 weken dan weet je niet meer eens van welke partij iemand is. Je bent gewoon met elkaar in de fractie en je moet het samen doen.
1: Ja.
4: Maar de mensen die natuurlijk thuis op de bank de krant lezen, die zitten nog steeds een beetje met de gedachte, nou, dat zal wel een GroenLinks'er hebben gedaan of zo. Dat kan ik me een beetje voorstellen.
1: Ja.
0: Jij gaat nu je gitaar pakken. Je hebt nog 3 minuten.
4: Nee, niet.
0: Jawel. 3 minuten. Over 3 minuten worden we eruit gegooid door het reclame. Rick Smits gaat nu eigen werk ten gehoor brengen. En ik ga proberen om dat een beetje te mixen met deze schuifjes hier voor mijn neus. Ben je er klaar voor?
4: Zeker. Dit is mijn anti-Trump liedje.
0: Ja, anti-Trump. We zijn heel benieuwd. Ja.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
2: Soms, als de dagen lengen en de klok een uur vooruit gaat, word ik zomaar moe. Al die vogels bouwen nesten en tetteren de hele dag. De bloesems scheuren open en planten barsten uit hun blad. En als het 's morgens nog fris is tussen al het steen, springt de natuur uit al haar voegen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Wat een gedoe de hele dag. De drukte voor het keukenraam waar mensen uit de buurt vol verwachting naar binnen zwaaien. Het wintermenu wordt omgezet in sla, tomaat en lengteboontjes. Pitjes van vers fruit flinteren tussen de ochtendvla en mijn tanden. Vrije dagen worden ingeboekt, in hoop op weldadige warmte. TV-programma's raken nu uit, beeld als sneeuw voor de zon en verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je kunt de roest wegschrapen van de ijzeren winter, want alles borrelt, bruist, blinkt, blaadt, bluft of bevalt en belooft wat. En ik ben voorjaarsmoe.
3: En dat was de stem, lieve luisteraars, van Eduard Hitmar met een H, want we hebben dichters met een H. En in de studio zitten maar liefst een aantal dichters. Ineke Hendricks, Sonja Hopman, Marina de Hoorn, Joris Horsten en Puk Spoel. Puk is de nieuwe junior stadsdichter. Daar zijn we heel trots op dat we haar mogen verwelkomen. En ook trots dat de anderen er zijn. Welkom. Mijn naam is Hanneke Leroux. Hanneke, dus ook met een H. En ik begin zelf ook maar even met een gedicht, Ben.
2: Doe maar.
3: Natuurverschijnsel als antwoord op het gedicht van Ben. De IJssel stuwt het water weg van hier. Schuimkoppen golven windkracht 9. Dakpannen dreigen hemelwaarts te zweven. Daartussen worstelt nog een angstig dier. De storm is er en trekt met rake klappen bomen omver, mept wolken uit de lucht. Laat wapperende mensen griepend zuchten, niets valt er aan de laars te lappen.
2: Nou, moet ik daar wat van zeggen?
3: Nee, helemaal niet. Iedereen mag wat zeggen. En wie zijn er niet, Ben?
2: Oh joh, jee, daar heb ik een lijstje van gemaakt.
3: Ja.
2: Een bladzijde vol, dat is werkelijk verschrikkelijk. Nee, dat is het niet.
3: Ja.
2: Ik ben het kwijt gewoon.
3: Ik kan er wel een paar noemen.
2: Nou, doe maar.
3: Rob Haster is er niet, maar ik heb, als we tijd zijn, nog zijn bundel voor me liggen. Lijnen van Jij, Kees Hermes is er niet, Dana Hokke is er niet en Ton Houtman missen we natuurlijk als...
2: En Jan Hanlo is er ook.
3: En Jan Hanlo.
2: En Judith Hetsberg.
3: Judith Hetsberg.
2: En Adriaan Roland Holst.
3: Oh, en ik ga nog misschien iets zeggen over Chris Honing.
2: Doe maar weer.
3: Maar ja, wie zijn er allemaal wel?
2: Nou, laten we eens beginnen met Joris Horsten. Die zit rechts naast mij, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar het is echt waar. En wij ontmoeten elkaar afgelopen woensdag bij Dichtersgilde. En toen zei ik, joh, dat is leuk, dat moet je doen. Jij weet nog welke dat was, hè?
4: Ja. Hij is geïnspireerd door dit programma. Het is een topo.
3: Nou, dat vind ik een eer.
4: Ja, ja. Ik weet niet wanneer, het was een jaar geleden of zo, was er een uitzending en er kwamen topo's ter sprake.
3: Met
4: en,
3: Karen de Boer, volgens mij.
4: Klopt. En toen dacht ik van, dat vind ik leuk, ga ik ook eens doen. Toen was ik nog polderdichter van de Krimpende Waard. Ik dacht, ga op elk plaatsje in de Krimpende Waard een topo maken. Maar dat was te hoog gegrepen, met de H van hoog. Maar misschien is het leuk om even voor de luisteraars uit te leggen wat een topo is. Mm-hmm. Dat is een rijmschema. Dat moet uit 4 regels bestaan met gepaard rijm, AABB. Het metrum is de jambische pentameter. Het laatste woord of de laatste woorden van een gedeelte moet je afsluiten met een screenshot van Google Maps of een vergelijkbaar topografisch plaatje. En dat laatste woord moet dus niet de plaats betekenen, maar iets anders. Dus dat is in het korte topo.
3: En mag ik nog even vragen voor de luisteraars, wat is een jambische pentameter? Iets met vijf?
4: Ja, met vijf. Ik moet zeggen, ik heb hem toen gemaakt. Toen wist ik het. ik had het even op moeten zoeken. Maar,
2: Tedem?
4: Ja, precies. En volgens mij, ik denk dat er dan vijf in moeten zitten.
2: Ja,
4: mijn
2: ja
4: lief.
2: Precies.
4: Ja,
2: klopt. En dan heb je Penta. Penta ja,
4: vijf,
2: is vijf.
4: Vijf Jambus.
2: Ja. Ja, wij doen duur hoor.
4: Samen komen we eruit. Ja, ja, bedankt. Ja.
2: Dat laatste woord is een plaatsnaam en tegelijkertijd een gewoon woord, zoals donkerbroek.
4: Ja, of twee woorden of drie.
2: Ja, ja, ja. Okay.
4: Maar het mag dus niks betekenen, dus met Gouda moet het niet goud betekenen, maar iets anders.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Ja.
4: En de plaats die de eer heeft om die topo te hebben, is een van de kleinste plaatsjes van de Krimpende Waard. Dat is een lage weg. Daar fiets ik fiets er net nog doorheen. Een heel klein plekje onderaan de dijk. En nou ja, ik denk van dat plaatsje verdient wel een gedicht.
3: Waar ligt het vlakbij?
4: Bij Goudenrak. Het ligt ongeveer halverwege tussen Krimp en IJssel en Gouda. En dus als je even van de dijk weg, van de IJssel weg gaat naar beneden. Ik ken zelfs iemand die hier woont, dus zo heel klein is het ook weer niet. Maar het, zal ik hem voorlezen?
3: Ja,
4: ja. De topo heet dus ook Lageweg. Mijn liefje had zich met make-up bespoten met het idee haar schoonheid te vergroten. Het is beter, dacht ik, als ik het niet zeg en kust het teder alle lagen weg.
5: Geweldig.
2: Wat zei jouw liefje daarvan?
4: Ze vond hem leuk, maar ze gebruikt niet zo heel veel make-up.
2: Gelukkig,
4: maar
2: ja.
4: Ze vond het wel lief.
2: Oké, okay. Dat is mooi, man.
4: De toon is van Peter Knipmeijer, trouwens.
2: Oké. Okay. Ja,
4: de dichtvorm.
2: Ja, ja. Ja, ja. Nou, wat heb je nog meer bij je?
4: Ik heb een andere die heet Kurkentrokker. En dat gaat over een woord. Ik weet niet of jullie dat wel eens gehad hebben. Heb je wel eens een woord opgezocht op Google en ontdekt dat het er niet op stond?
2: Ja hoor.
4: Ja?
2: Ja. Ja. Vooral de woorden die ik zelf verzin.
4: Ja, precies. Op. Van vruchtel of zo. Ja. Ja. Ja. Nou, maar zelfs die woorden staan er vaak op. Ik probeer het af en toe wel eens. En op een gegeven moment kwam ik een woord ineens in mijn gedachten uit mijn jeugd. En dat bleek dus op Google niet te bestaan. Er was wel één vermelding, maar het was een typfout.
2: Mm-hmm.
4: En nu staat hij er wel inmiddels, want het is dit gedicht. Dus zoek maar op Kurkentrokker, met de oude spelling nog, zonder N. En dan kun je hem daar vinden.
2: Oh.
4: En dat zei een vader van een vriendje altijd mee. Die zei dat. Dus,
2: ja, dat is gewoon een kurkentrekker eigenlijk.
4: Ja, dat bedoelde die.
2: Ja, dat bedoelde die. Ja.
4: Ja, ja.
2: Oh, dat is dus.
4: Het was een grapje
2: het is,
4: van hem, denk
2: het is waarschijnlijk maar ergens uit het oosten van het land. Zou
4: nee,
2: komen kunnen.
4: Uit het zuiden, maar.
2: Oh.
4: Hij was gewoon een creatieve man.
2: Ja, natuurlijk.
4: Ik was een jaar of zes. De vader van mijn beste vriend had wel een glaasje wijn verdiend en zocht de Krukkentrokker. Ik heb het jaren geparkeerd, dat woord, in een klein laadje, zonder handgreepje of gaatje. Sindsdien heb ik veel glas ontkurkt, steeds met een kurkentrekker. En ja, de wijn was lekker. Maar dronken werd ik toen zo net het laadje plotsklaps openging en het woord uit mijn herinnering op Google niet bleek te bestaan.
2: Ja, dat is dus geschiedenis. Dankjewel, we gaan over naar de muziek.

0: And once again.
1: Okay.
2: En wij luisterden naar Billie Holiday met een H. En daar gaan we nog meer van horen. Tegenover ons zit Sonja. Sonja Hopman. En Sonja, vertel eens, jij bent een dichteres. Ik heb je al eens gehoord, meerdere malen bij de dichters op donderdag. Je komt uit Gouda of heel ergens anders vandaan?
3: Ik ben geboren in de Wieringmeerpolder, maar ik woon wel al 30 jaar in Gouda.
2: Ja. Ja.
4: Nou, dan ben je Goudenaar, hoor.
2: Dan ben je Goudenaar. Ja. En dichter onder ons. En ja, dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe en wanneer ben jij gaan dichten?
3: Oh, jeetje, dat is een goede vraag.
2: Was je jong, zoals Puk? Of?
3: Ja. Ja, ik denk, ik heb eigenlijk altijd iets met schrijven gehad. Dus ik heb altijd geschreven. En ik schreef ook altijd gedichtjes. Maar ik ben echt gaan dichten toen ik vaak in de trein zat.
2: Oh ja.
3: Dan keek ik uit het raam en dan zag ik mensen om me heen. En dan had ik een boekje altijd bij me waar ik in aan het dichten was.
2: Ja. En ja. Liet je dat iemand anders lezen of hield je het voor jezelf?
3: Nee, toen eigenlijk nooit. Maar een paar jaar geleden ben ik bij de dichterschool gegaan. En toen ben ik het wel mensen gaan laten lezen en heb ik het ook voorgelezen. En toen merkte ik dat dat schrijven eigenlijk een hele mooie manier is om een andere laag uit te drukken die je normaal in het spreken eigenlijk niet uitdrukt.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik eigenlijk wat verslaafder geraakt aan schrijven van gedichten.
2: Ja.
4: Verslaafd?
3: Ja.
4: Wat heerlijk. En je gaf mij voor de uitzending de schuld van dit verschijnsel.
3: Ja.
4: Ja. Ben je er overheen?
3: Nee, daar raak je nooit
4: blij
3: overheen.
4: Ik bedoel, eigenlijk ben je blij mee dat je het doet? Of hoe voelt dat voor jou?
3: Ja, dat is heel fijn. Want ik heb heel vaak dat ik eigenlijk niet... Ik schilder ook. Dus bij schilderen kan ik dat ook doen. Maar ik heb ook de behoefte om wat voltrekt soms in woorden uit te drukken. En dat je ook echt het gevoel hebt van... dit raakt de snaar die ik echt bedoel. Okay. En dat kan ik niet zo in het spreken. Dus dat is, en dat gevoel... Dat het dan er staat. Dat geeft eigenlijk een soort catharsis. Dat je denkt, oh ja, nu heb ik hem. En dan, ja, dat is heel mooi.
4: Oké, daar gaan we op letten als jij gedichten van jezelf gaat voordragen.
2: Ja?
4: Ja.
2: Heb je een voorkeur, Sonja? Je hebt er drie ingestuurd.
3: Ja, ik wil beginnen met Niemand. Ja. Niemand. Mensen kunnen niet kijken. Je valt vast te verbergen met zachte dwang onder vier ogen. En dan worstelen zij die niet in staat zijn om werkelijk te zien. Een enkeling zou misschien slikken bij de eerste aanblik en dan terugdeinzen om vervolgens te doen alsof er niets aan de hand is met hun oogsterkte. Doelloos zou je je best doen om niemand aan te kijken. De armen breed uit als twee linkerhanden. Tot de laatste bel gaat op een dag als alle anderen. Het is vast gek voor mensen als aan uiterlijk zo weinig valt af te lezen. En het zo weinig moeite kost om je voor anderen te verschuilen. De ontdekking dat een mens in vermomming kan gaan.
2: Ja, er zit zeker een laag onder. De laatste bel...
4: Ja, jij zegt in vermomming kan gaan en niet in vermomming kan gaan.
3: Nee.
4: Is dat expres?
3: Ja, hoe hoor jij het? Ik ben benieuwd.
4: Nou ja, dat ik dus niet laat zien. Jij zegt tegen mij, je laat niet zien wie je bent.
3: Ja.
4: Nee, dat is helder. Ja.
3: Ja.
4: Ja. Maar als je zegt gaan, dan ga je eigen rotgang. Als je in vermomming zit, dan ligt dat voor. Of vind ik nou onzin te beweren?
3: Ja.
4: Dat er geen klemt en kleint er gelukkig.
3: Ja,
4: daar hebben we eerst de onzin voor vandaag gehad.
3: Ja.
2: Ik ben juist benieuwd naar die laatste bel.
4: Ja.
2: Wat ligt er aan ten grondslag? Die laatste bel? Een waarschuwing? Of?
3: Ja, dat is een... Eigenlijk hoor je heel vaak in het leven natuurlijk bellen rinkelen. Maar je luistert daar niet altijd naar. En op een gegeven moment weet je pas achteraf dat het de laatste bel was die ging...
4: Oh.
2: Ja, dat is waar.
3: Ja.
4: Oh, dat is pijnlijk.
2: Dat is de diepere laag.
3: Ja, ik weet niet of dat pijnlijk is, maar zo werkt
4: voor mij
3: het
4: wel.
3: Vaak. Oh ja?
4: Ja. Voor als de bel gaat, dat is hetzelfde als de bom valt.
3: Oh, ja. Het is ook een beetje een bom die gevallen is natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Diep hoor. Ja, en onaardig. Ik vind het een beetje onaardig tegen mensen. Je kan toch, nee, als jij mij verstopt ziet, dan kan je toch met jouw ogen door mij heen kijken.
3: Ja.
4: Nou dan.
3: Dus je vindt het eigenlijk onaardig van mij. Ja. Ik vond het eigenlijk wel onaardig van degene die in vermomming ging.
4: Ja, ja. Dat is waar.
2: Die niemand.
4: Maar, maar hoe doe je dat nou?
3: Ja, het is
4: hoe ben
3: absoluut...
4: je nou jezelf zonder vermomming? Bijvoorbeeld, als ik uitkom, kwets ik je wel. Als ik mijn vermomming laat wegvallen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Eigenlijk in essentie gaat het erover, op het moment dat je in verbinding bent met iemand waarbij je niemand ervaart, is dat dat eigenlijk heel onwerkelijk en soms ook onveilig voelt.
4: Voel jij je nu veilig op dit moment?
3: Compleet.
4: Kijk. Nou, dan zit ik niet vermomd in ieder geval. Het ligt niet aan mij. Zit je nou te lachen, Anneke?
2: Ja, ik denk dan... heel veel mensen vermommen zich tegenwoordig op de socials.
4: Ja.
2: Dat is een heel nieuw, voor ons een nieuwe manier van anonimiteit. En dat zijn de schreeuwers, zeg ik dan altijd maar, ja. In vermomming.
3: Ja. Ja, maar wie ben je werkelijk, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, diepgaand.
4: Ja.
3: Maar er is ook een andere kant, zal ik daarna over gaan?
2: Ja.
3: Ja? Dat is beter, ja. Denk ik, hè?
4: Ik ben blij dat je het initiatief neemt. Ja. Anders blijven we hangen.
3: Ja, anders blijven we hangen in dat ijskoude gevoel van die vermomming. Dus we gaan naar vuur.
2: Vuur, ja.
4: Ja, lekker.
2: Warm.
3: Ja, dus

0: Haar huid voelt fris en glad en warm als je zacht wrijft. Oh, ronde tederheid, als ijs op mooie bergen, als was in buitenlucht, als klok zonder de tijd. Haar schoot is diep bordeaux met blauw en gele bloemen, omringd door gouden kransen als zomer in de winter, als kerstmis in de zon, als bedding met een midden. Zij is niet van beton.
1: Ik was helemaal verliefd op dit gedicht meteen.
2: Ik ook. Ik vond het gewoon jammer. Ja. Vond het gewoon jammer dat ik geen zij ben.
1: Ja. Nou, ik... Vooral helemaal in het midden. Een soort shoot. Oh, ronde tederheid. Ja,
0: die
1: komt
0: is
1: ineens,
0: mooi, die is lekker.
1: Er komt ineens een, alsof er gesproken wordt. En dat, ja, dat kwam wel binnen.
2: Ja. Ja. Dat is klassiek. Je hand omhoog, zo. Kunnen de luisteraars niet zien. Als ijs op mooie bergen. Ja, heerlijk. Ja, ik had een goed gevoel.
1: Ja,
2: jij ook.
1: Ja. Ik ook.
2: Wij
1: ja,
2: allemaal hier in deze studio.
0: Geeft de burger moed, hè, na het eerste gedicht.
2: Ja, ja. Ja, dankjewel.
1: Ja, die okay. Ronde tederheid. Ja. Ja, daar kan je niet omheen.
2: Nee, precies.
1: Dat is gewoon iemand.
0: Ja.
2: We hebben nog tijd voor een derde.
0: Ja, zullen we doen?
2: Zullen we doen? Ja,
1: Storm.
2: Ja. Ja.
1: Ja, Storm komt wel een beetje overeen met een van de eerste gedichten. Dat is leuk.
0: Ja. En... kleine ondertiteling. Mm-hmm. Ik heb dit gedicht geschreven voor mijn dochter toen ter tijd. Het is al een wat ouder gedicht. En, maar nu geldt hij weer in het hier
1: leuk.
0: En nu. Ja. Ja.
1: Of is het leuk? Ja,
0: ja het is wel worden. Leuk. Ja, het is ook wel mooi.
2: Is het de storm van de jeugd?
0: Storm. Je bent niet te stillen, te tempen, te pakken. Je bent geen minuut, maar een uur, dag of week. Je bent alles en minder, kleiner en stiller. Want hoe groot kun je zijn als de ruimte verkrapt? Je bent van de toppen, de tenen, de hemel. En dat vraagt nogal wat van een ademend mens. Het is niet die HEMA, IKEA of Ganga. Gamma, het zit in de weg, de straat of de dam. Het belemmert het uitzicht, het zoet en het fluiten. Want hoe vrij kun je zijn als bewegen verstart? Je bent van de hoed en de rand, van het weten. En dat gaat zo, het gaat, niet sensatiebelust. Je ogen die kijken, beschouwen, doordringen. Je bent niet de wind, maar een zon, maan of ster. Je bent ook de storm, het onweer, de regen. Want hoe sterk kun je zijn als de slapte hier tiert? Je bent van de daden, geen woorden, geen leuzen. En dat is nogal wat voor een dichterlijk mens. Maar nu wil je slapen, niet dutten of rusten. Je bent niet een dag, maar een maand of een jaar. Je bent alles en minder, kleiner en stiller. Want hoe blij kun je zijn als de dag wordt de nacht? Je bent van de wensen, de dromen, de engelen. En dat gaat zo het gaat bij de diep rustend mens.
2: Ja, lekker ritme. En ook ja, weer ongelooflijk lief. Jij moet een heel lief mens zijn, want anders kan je dat niet doen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Tederheid.
2: Ja.
1: Ja, dat komt bij mij naar boven. Tederheid, maar ook een beetje weemoed.
0: Ja, er zit altijd een mineur in, hè?
2: Ja, ja. Ja, heel veel tegenstellingen ook.
1: Maar het is heel knap dat je die gevoelens naar boven weet te brengen.
0: Ja. Ja, dan met wat ik net vertelde is dat ook meer begrijpelijk, hè? Ja. Dat ik dan net die andere laag kan pakken. Die...
1: Ja, mooi. Ja. Dank je wel.
2: Ja, wat valt er nog over te zeggen? Of willen we het nog een keer horen? Nee, die was wel goed, hè?
0: En je wil die andere in de hei-vorm misschien horen?
2: Ik ben wel benieuwd hoe dat dan klinkt. Hoe zijn vogel is die? Ik weet niet of dat kan, hoor.
0: Dat kan wel.
2: Niemand, hè?
0: Nee, vuur.
2: Oh, vuur, ja. Ja, kan dat echt?
0: Ja, dat wilde jij toch? We gaan hem gewoon...
2: Nee, ik zei dat ik het jammer vond dat ik niet in zij was.
0: Okay.
2: Ja. Nee. Maar daar ben ik inmiddels al op teruggekomen.
0: Experiment?
2: Hoor. Ja, experiment. Okay. Kom op. Ja. En dan gaan we naar de muziek.
0: Dat is goed. Dat is direct. Hij wordt omhuld met rood. Niet schreeuwend of te fel. Lief glanzend en zo zacht als spiegel zonder beeld. Als roze in de nacht. Als kietje toch zonder glans. Zijn huid voelt fris en glad. En warmt als je zacht wrijft. Oh, ronde tederheid. Als ijs op mooie bergen. Als was in buitenlucht. Als klok zonder de tijd. Zijn schoot is diep bordeaux. Met blauwe en gele bloemen. Omringd door gouden kransen, als zomer in de winter, als kerstmis in de zon. Als bedding met een midden. Hij is niet van beton.
1: Nou, dat kan makkelijk. Dank je wel.
2: Ik zit te soppen in mijn schoenen.

don't break a spell like this. Just hold me tight. We are

0: Ja, de microfoon staat weer open, Ben. De muziek van Billie Holiday is zachtjes aan het verdwijnen. En wij hebben nog dicht nieuws. En tegenover ons zit inmiddels Puk Spoel, onze junior stadsdichter. Daar gaan we zo wat aan vragen. En we gaan haar ook horen natuurlijk. Maar wat is er allemaal voor nieuws, Ben?
1: Ja, ik ben benieuwd hoe deze dichtersgroep de Wereldpoëziedag is doorgekomen. Ik kreeg het bericht van welke bundel heb jij gelezen? Toevallig had ik er een gelezen, dus ik kon een antwoord geven. Maar goed, dat is al verleden tijd, dat was 21 maart. En inmiddels heeft de Meid Muiden van de firma in de firma ook al een bundel gepresenteerd. Dat was het nieuws, zal ik maar zeggen. 1 april. Ja, het is geen grap, maar dat is gewoon...
0: Kikker in je beeld.
1: Dan zijn de zomersdichters weer in de Houtman. De Houtman is een plek waar mensen wonen die gehandicapt zijn. Maar ze hebben daar ook een buurthuis. En in dat buurthuis in de Houtman komen de zomerdichters bij elkaar. En het thema is deze keer kikkers. Je kunt je gewoon aanmelden bij Nelly. Nelly, ik ben even de achternaam kwam. Nelly Bakhuizen. En dan mag je er zomaar bij zitten. Op 14 april is de laatste trainingsdag van de Goudse Dichterschool. En ik zeg dat omdat er dan ook een bijeenkomst gaat komen waarbij afscheid wordt genomen. En er komt ook een bundeltje bij. En dat betekent ook dat de inschrijvingen voor het nieuwe jaar alweer beginnen. Ja, en op 19 april tref ik moeder en dochter in Concordia.
0: Moeder en dochter in Concordia.
1: Ja, dat zegt jou helemaal niks.
0: Ja, dat zou mij natuurlijk heel veel moeten zeggen. 19 april, Concordia Gouda, om 14:30 treed ik samen met mijn dochter, of eigenlijk mijn dochter Eva Nicole Roux, zangeres en pianiste, treedt samen op met mij, haar moeder, die dichter is. En wij zijn het programma in elkaar aan het zetten. Het wordt echt fantastisch en het wordt een soort reageren op elkaar. Een stuk muziek en ik reageer met een gedicht en omgekeerd. Zij speelt ook door mijn gedichten heen. We hebben dat eerder gedaan bij Gluren bij de Buren en nog een paar evenementen in Gouda. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En aanmelden kan nog. Op de site van Concordia of kijk even op mijn Facebookpagina. Ik hoop jullie daar allemaal te zien.
1: Ja, dat was een
0: lieve
1: goede
0: mensen hier en lieve luisteraars. Het wordt de moeite waard.
1: Zeker weten. Ik kan het vertellen vanuit de geschiedenis. Op 21 april, dat is een paar dagen later, is in het IJsselhuis weer de bijeenkomst van de dichters op donderdag. Laat dat nou op donderdag zijn. En het thema is schandalig. En ik verheug me daarop.
0: Ik ook.
1: Ja. Ja. Dan heeft iemand verzocht mij te melden dat op zaterdag 11 en zondag 12 april om 12 uur, om 2 uur en om 4 uur in het Zonnetje, het kunstcafé in de Keizerstraat, 60 minuten film wordt vertoond over dichters in Gouda.
0: Oh ja.
1: Dat was een lange zin, maar klopt.
0: Ja.
1: Ja. Is een leuke film.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar...
1: Nou, het is de gelegenheid om te gaan kijken.
0: Zeker.
1: En dan gaan wij nu luisteren naar Puk.
0: Puk.
1: Puk zit aan mijn rechterzijde tegenover jou.
0: Nou, Puk.
1: En jij hebt het meest verstand van jeugd, dus jij moet dat maar doen.
0: Echt waar?
1: Ja, vind ik wel.
0: Puk, we hebben gehad Femke Kerkhoven, we hebben Brecht Boekraad, we hebben Timo van Gastel. En nu hebben we Puk Spoel als junior stadsdichter. En de junior stadsdichter, voor de luisteraars en de mensen die hier zijn, die is in de tijd in het leven geroepen, om het zomaar te zeggen, door de toenmalige stadsdichter van Gouda, Pieter Stroop van Renen. Nou, en ik weet nog dat ik bij de verkiezing van Femke was. En daar zat ook bijvoorbeeld Noah Heddergod. En Noah is door haar dichten heel bekend geworden in Gouda en omstreken. Dus, en dat wensen we jou natuurlijk ook toe, Puk. Waarom ging jij meedoen?
2: Ja, dat is... ik begon met dichten omdat ik heel veel zinnen in mijn hoofd had. En die zinnen kwamen steeds terug. En op een gegeven moment moest ik die gewoon van me afschrijven. Omdat ik heb al heel veel aan mijn hoofd. En dan ook nog die zinnen. Dat is natuurlijk best wel veel. En toen kwam er uiteindelijk een nieuw gedicht van. En toen ben ik naar mijn Nederlands docent gegaan. En vroeg ik van, ja, wilt u hem lezen en wat vindt u er nou van? En die heeft mij heel erg gestimuleerd om verder te gaan met dichten. En toen zei ze van, nou, die dichterswedstrijd, dat vind ik echt iets voor jou. Dus dan, ja, zij heeft me daar echt heel erg mee geholpen.
0: Wat leuk.
2: Zeker.
0: En wij hebben twee mooie gedichten van jou toegestuurd gekregen. Vond ze allebei echt geweldig. Eén. Echt over Gouda, de ander iets meer over je gevoel, als ik het goed zeg, als ik dat helemaal goed begrepen heb. En zou jij die eens aan de luisteraars voor willen lezen?
2: Zeker.
0: En ze waren ook zo mooi vormgegeven, dat zien de luisteraars niet, maar zo midden op het vel. En dan lange regeltjes en korte regeltjes. Ja. Gecentreerd heet dat, geloof ik, met een mooi woord.
1: Je bedoelt over Gouda, voelt het mij een thuis. Ja, ja dat is mooi. Dat is ook een schitterende herhaling. Dat is een techniek die in gedichten heel vaak voorkomt. En die een soort mantra gaan vormen.
0: Ja.
1: Nou, laat maar luisteren, want het is gewoon hartstikke goed.
2: Gouda is thuis. Gouda voelt als mijn thuis als ik langs de grachten naar huis fiets. Gouda voelt als mijn thuis als ik het vrolijke deuntje van het stadhuis hoor klingelen. Gouda voelt als mijn thuis als de geur van warme stroopwafels mijn neus binnendrijft. Gouda voelt als mijn thuis als ik de kerkklokken van de Sint-Janskerk hoor luiden. Gouda voelt als mijn thuis als ik even niet meer weet wat thuis is en hoe thuis voelt. Gouda is thuis.
1: Zo is dat.
0: Geweldig. En zo'n gedicht hoort eigenlijk in zo'n folder over Gouda te staan. Je komt de stad in en je haalt ergens bij dat VVW-kantoor alle info over Gouda. En je leest dit en dan denk je, ik ben in een geweldige stad.
1: Hey Puk, mag ik een rotvraag stellen? Jij kreeg natuurlijk gewoon de opdracht om iets over Gouda te maken.
2: Ja, wel een beetje.
1: Het is wel geslaagd, ja. Ja. En weet je, het gekke is dat ik ken vooral een paar mensen in het centrum en die zeggen dan ook wat jij hebt verwoord. Dus het slaat ook nog aan bij een zeker publiek.
0: Hè? Ik vind het alsof ze kleine diepte-interviewtjes heeft gehouden met mensen uit de stad. En daar is dat gedicht uit voortgekomen. Zo komt
2: dat was ook eigenlijk een beetje mijn idee om dat naar voren te brengen. Nou, wat voel ik nou bij Gouda?
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik kan helemaal met je meevoelen. En dat zal ook wel een reden zijn dat ik het een goed gedicht vind. Maar het klopt ook. Ook als ik met mijn stadsogen ernaar kijk, zeg ik Gouda voelen zich op deze manier thuis. Dank je wel.
0: Ja. Het volgende gedicht. Je had er twee volgens mij meegenomen.
2: Ja, ja klopt.
0: En ik ga toch weer even gauw wat zeggen voor de luisteraars die het niet zien. Het is geschreven.
2: Ja.
0: En Brecht Boekraad, ik ga even terug in de tijd. Toen zij auditie deed of meedeed aan de junior stadsdichtersverkiezing, toen stonden daar vier dichters. En die hadden alle vier de gedichten geschreven. En die zeiden, als je het schrijft, dan gebeurt er veel meer met je dan dat je dat typt of dat je dat. En het leest ook fijner voor. Mijn hart ging helemaal open. De pen wordt nog gepakt en het handschrift wordt geoefend en er komen mooie woorden uit.
2: Ja, het is ook zoveel makkelijker, want ik heb altijd een klein boekje in mijn tas waar ik dan woorden of mooie zinnen opschrijf. En dat is gewoon, als ik dan mijn telefoon erbij moet pakken of mijn laptop, dat duurt voor mij gewoon veel te lang. Dus dan pak ik liever dat boekje erbij en schrijf ik dat liever op.
0: Heel
2: en dat
0: goed.
2: Voelt ook veel fijner natuurlijk.
0: Ja, nou, laat horen.
2: Zonder woorden. Toch ben ik dankbaar voor jou. Want jij leert me dingen zonder iets te zeggen. Je leert me om te genieten van het leven, want het kan zo veranderen. Je leert me om te zeggen wanneer het even niet meer gaat, omdat jij dat nooit deed. Je leert me om iemand te zijn die jij nooit geweest bent. Je leert me om te schrijven over iets wat ik nooit had. En je leert me om dankbaar te zijn voor wat ik nu heb. Je leert me zoveel en dat zonder woorden.
0: Ik vind dit ook zo ontroerend. Wil je er iets meer over zeggen?
2: Ja, ik heb dit gedicht geschreven over mijn opa. Mijn opa is al bijna 18 jaar heel erg ziek. En ik heb nog nooit echt met hem kunnen praten. En ik vond dat heel moeilijk om dankbaar voor hem te zijn, omdat ik nooit wist waar ik zo waar ik echt dankbaar voor moest zijn. En toen dacht ik van, ja, maar ik ben wel dankbaar, want jij leert me dingen zonder dat je me echt iets vertelt. Mm-hmm. En afgelopen, nou, een paar dagen geleden was mijn opa jarig. En toen heb ik dit gedicht voor hem geschreven. En nou ja, ook deels voor mijn oma. En die, ja, die waren daar heel erg dankbaar. En ja, die vonden het heel erg mooi dat ik zo'n gedicht had geschreven. Ondanks dat mijn opa, nou ja, niet meer dat gedicht echt kan lezen. Was het een heel groot geschenk voor mijn oma.
0: Wat lief en fijn.
1: Ik vind heel het mooi. Zo mooi dat we het stukje wat onze jonge stads... junior stadje doet, dat we het hiermee moeten afsluiten. Kunnen we bij het muziek van Billie Holiday eventjes daarover nadenken. Dankjewel, Puk.
0: Dankjewel, Puk.
2: Graag gedaan.

0: la vez. You don't know how lips hate.
1: Ja, en Puk vertelde net nog, want ik vroeg aan haar wat is je eerste optreden bij de kinderklimaattop in de bibliotheek. Daar ben ik ook een keer bij geweest met een junior stadsdichter. Dat is een fantastisch initiatief. Dus Puk, succes met alles wat je gaat doen. En tegenover ons zit Marina de Hoorn met een H.
2: Ja, en één O.
1: En één O. Ik sprak het wel uit.
2: He? Helemaal goed, ja. Als een van de weinigen.
1: Maar Marina, ja. Ja, je bent natuurlijk eigenlijk al een jonge oude bekende. Lid van de dichterschool. Al een tijdje.
2: Ja.
1: En ja, ik heb je helemaal in het begin meegemaakt. En ik daarna en nog eens daarna. En ik dacht, nou, geweldig.
2: Het heeft wel zin, hè, om naar de dichterschool te gaan.
1: Dat heeft, laten we eens reclame maken. Het heeft zeker zin. Er waren wat mensen terughoudend van, ja, dichten, dat moet je toch al kunnen. Hè? Waarom zou je dat moeten leren? Nou, we hebben net Sonja gehoord. En nu gaan we naar jou luisteren. Straks komt Ineke nog, Ineke Hendricks, ook een pupil van de dichterschool. Ze knikt, dus ik zit er niet ver naast. En Ben is natuurlijk bij de organisatie betrokken en ik ben daar zelf coach, al jarenlang. En Marina, vertel, welk gedicht ga je laten horen?
2: Nou, nu we met de Goudse Dichterschool begonnen zijn, ga ik dan maar even heel brutaal met mijn eigen gedicht beginnen.
1: Nou, dat mag zeker.
2: Wat ik in de maand maart gemaakt heb. Maart, 8 maart, Internationale Vrouwendag. En daar komt ie. 8 maart 2026. Vier de vrouwen die je voorgingen, die vochten, vielen en toch doorgingen. Steun je zusters, les, bi, cis, haar en hen. Sta stil op de weg die je hebt afgelegd. Kijk om naar de jaren die jij zelf hebt gedragen. Open je hart voor elke vrouw die nu haar eerste stappen zet, struikelt en zoekt naar haar eigenzinnigheid. Luister naar de stemmen die anders klinken dan de jouwe. Laat ze binnen, laat ze bestaan. Draag je wijsheid met waardigheid. Deel je kracht zonder haast. Weef je levenservaring, gedoseerd de dagen van die ander in. Want zij, ooit zal zij jou weer vieren, omdat jij vocht en viel en doorging.
1: Het komt helemaal uit je hart, zie je.
2: Ja.
1: Jij staat daar 100% achter.
2: Dat klopt.
1: Vertel.
2: Nou, ik kocht het boek Ik sta in wilde schoonheid. Dat is een verzameling gedichten door Suzanne Smit. En die gaan over het vrouwenlichaam, geschreven door vrouwen. En daarin, de bundel is onderverdeeld in drie afdelingen, zoals we geleerd hebben van Monica. Meisje, vrouw en kroon, of kronen. En kronen staat voor het archetype van de wijze oude vrouw. Iemand die veel heeft meegemaakt en die haar kennis heeft verzameld en bereid is om die door te geven. Nou wist ik dat die term nog niet toen ik dit gedicht maakte. Maar ik dacht wel, ja, dat past wel heel erg.
1: Ja.
2: Want vrouwen werd mijn thema voor deze 8 minuten op de Goudse Radio. Vanwege dit fantastische bundel die ik echt van harte aan kan raden.
1: Zou je nog één keer de titel willen zeggen?
2: Ik sta in wilde schoonheid. Meer dan 100 gedichten door het vrouwenlichaam, geschreven door vrouwen, samengesteld en ingeleid door Suzanne Smit.
3: De wilde schoonheid of wilde schoonheid?
2: Ik sta in wilde schoonheid.
3: Oh, die moet eraf. Ja.
2: Ik sta in wilde schoonheid.
3: Ja, dat is beter.
1: Ja, het klinkt ook een beetje, Marina. We hadden natuurlijk zo'n vrouwenvoorvechtster in Gouda. Anna Barbara van Heerte Schilperoord, begraven op de oude begraafplaats. Die heeft een school opgericht, een meisjesschool. En haar man was volgens mij dominee of onderwijzer. En die gaf haar alle ruimte om zich te ontplooien. Nou, dan praten we dus over heel lang geleden. Dat het stemrecht voor vrouwen moest komen. En zij schreef en zij zorgde ook dat het eerste vrouwentijdschrift, en dat is een vrouw uit Gouda. Dus dan zie ik jou en dan hoor ik jou en dan denk ik, het gaat gewoon lekker door en het kan nog steeds beter. Ga verder met je verhaal.
2: Nou ja, daarop aansluitend, vlak voordat ik hier naartoe ging, kreeg ik een appje. Ook weer een initiatief van Goudse Vrouwen. Ik heb een primeur voor jullie. Er komt een poëtische dansvoorstelling in de Goudse Schouwburg. De Dolomina's van Gouda zijn gevraagd om daar in samenwerking met hen weer voor een installatie neer te zetten.
1: En wanneer is dat?
2: Ja, dat staat er nog niet bij. Het gaat om een poëtische dansvoorstelling waarbij onderwerpen zoals femicide, genderongelijkheid, maar ook wat er gebeurt wat, als vrouwen samenwerken, samenkomen. De gedachte is dat we een gedichteninstallatie maken. Dus ik nodig bij deze Puk natuurlijk ook al van harte uit. En daarvoor hebben we gedichten nodig. En een van de initiatiefnemers die heeft daar een voorbeeldgedicht van.
3: Mogen mannen daar ook mee doen?
2: Dat weet ik niet. Oh. Daar moet je voor bij de organisatie zijn.
1: En stuur je dit aan ons allemaal door, Marina?
2: Oh ja, dat wil ik wel doen. Ja.
3: Ja. Dus nog even keer. Wanneer is het? Voor de luisteraars?
2: Dat staat er niet in.
3: Oh. Nou.
2: Dat zit er nog aan te komen. Maar een oproep voor gedichten dus.
1: We gaan vast beginnen.
2: Ik zou zeggen, we gaan vast beginnen. Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Nou, dan heb ik nog een gedicht. Dat kan ik alvast wel verklappen. Wat daarin gaat komen. Ik ben dus gevraagd om het gedicht wat ik net voorlas, of dat bij die installatie mag. Nou, dat mag wel. En dan heb ik nu een gedicht van Floks Verhulst. Dat gaat over. Nou, dat ga ik niet vertellen.
1: Wie is Floks Verhulst? We hebben haar hier.
2: Floks Verhulst was een van de juryleden van de jeugddichter.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik wel. Zo komen alle touwtjes weer bij elkaar. En ze heeft dan geen H in haar achternaam, maar er zitten wel veel H. De helft van haar genen zijn wel een H. Laat ik het daar even op houden.
1: En daar wil je verder niet over uitlaten?
2: Dat is mijn dochter, mijn jongste dochter.
1: Je dochter.
2: Tijd met jou mag langer duren. Zet haar het allerliefst soms stil. Vooral vlak voordat je weg moet en ik je nog even bij me wil. Maar soms moet ik je missen, zodat ik niet te veel aan je wen. Zodat ik vrij verrast en verwonderd blijf wanneer je er dan wel weer bent. Ergens tussen veel te vroeg en veel te laat ligt die tweestrijd van de tijd. Ergens tussen stilstaan en voorbijgerend, tussen veel te kort en voor altijd. Dus tijd met jou mag langer duren, maar in het missen voel je ook dichtbij. Want ergens tussen volgepland en vogelvrij, daar ergens, daar staan wij.
1: Prachtig.
3: Ja. Het is ook filosofisch, hè?
2: Uh-huh.
3: Het gaat wat mij betreft over vrijheid. Die er natuurlijk niet is.
2: Uh-huh.
3: Ja, maar wel verrast en verwonderd blijven. En, maar het gaat ook over een boodschap aan iemand. Het zou best een liefdesgedicht kunnen zijn. Toch?
2: Ja.
3: Weet je, ik wil hem nog een keer horen.
2: Je wil hem nog een keer horen? Ja. Dan ga ik hem nog een keer voorlezen. Ja,
3: met veel gevoel voordragen.
2: Ja.
3: Ja, oké. Okay.
2: Tijd met jou mag langer duren. Zet haar het allerliefste soms stil. Vooral vlak voordat je weg moet en ik je nog even bij me wil. Maar soms moet ik je missen, zodat ik niet te veel aan je wen. Zodat ik vrij, verrast en verwonderd blijf wanneer je er dan wel weer bent. Ergens tussen veel te vroeg en veel te laat ligt die tweestrijd van de tijd. Ergens tussen stilstaan en voorbij gerend, tussen veel te kort en voor altijd. Dus tijd met jou mag langer duren, maar in het missen voel je ook dichtbij. Want ergens tussen volgepland en vogelvrij, daar ergens staan wij.
3: En daarom noem ik mij dichter van liefde en ongemak.
2: Ja.
3: Ja. Hanneke zit me aan te kijken. Wat doe je nou? Wat doe je nou?
1: Jij bent niet geschreven.
3: Wat ben ik niet?
1: Jij hebt dit toch niet geschreven?
3: Nee, maar om die reden die in dit gedicht staat.
1: Noem ik mij
3: de dichter van liefde en ongemak. Ja, veel liefde. Maar elke liefde geeft ongemak. En omgekeerd. Als je ongemak voelt, dan is er sprake van liefde, toch?
1: Oh ja. Ja.
3: Klopt het, Marina?
2: Ben ik hou van je.
3: Kijk, dat bedoel ik. Hebben we het alweer voor elkaar. Nou, dan gaan we naar. Ja, waarom?
1: Nou, omdat zij dat zo zegt.
3: Ja, ze houdt ook van jou natuurlijk.
2: Ja. Ik hou ook van Hanneke. Gelukkig.
3: Ja, gelukkig dat je dat zegt. Hè.
1: Ongemak is weg.
3: We moeten nog verder met die uitzending. We gaan even naar Billy Holiday luisteren, toch?
2: Ja,

0: Ja. Ja. Dat was weer de stem, maar dan heel kort. De korte stem van Billie Holiday. En tegenover ons en naast Ben zit Ineke Hendricks. Ineke ken ik al heel lang. Maar niet zo lang als dichter. Dat is voor mij dan weer nieuw. Ineke zit ook op de Goudse Dichterschool. En Ineke, aan jou natuurlijk ook de vraag. Wanneer ben jij gaan dichten?
1: Wat betreft opschrijven sinds de dichterschool. En daarvoor eigenlijk maak ik heel makkelijk snelle rijmpjes. Maar dat vind ik anders dan dichten. Ik vind dichten echt... Dat is een ambacht. En daarom zit ik op de dichtersschool.
0: Ja, jij wil een ambacht gaan uitoefenen.
1: Nou, of ik het wil uitoefenen, weet ik niet. Ik ben aan het proeven.
0: Ja.
1: Er waren veel mensen die zeiden, jij moet daar naartoe. En ik dacht, er zijn al zoveel gedichten geschreven. Waarom zou ik het mijne daaraan toevoegen? Maar als zoveel mensen zeggen dat ik daar naartoe moet, dan ben ik best een braaf gehoorzaam meisje. En dan denk ik, nou weet je wat, ik ga eens proeven. En als het niet bevalt, dan kun je altijd na een jaar stoppen. Maar het bevalt heel erg. Ik vond het leuk om net te horen van jullie.
0: Van Puk en Sonja.
1: Dank je wel. Dat op het moment dat je gaat schrijven, dan heb je niet dat je in gesprek bent met een ander. En er was een documentaire van Hella... Oh, getver. Dame uit Roemenië. Gaat lekker zo met al die namen, maar niet heus. Zij zei, op het moment dat ik ga schrijven, maak ik contact met mijn denken naar mijzelf toe. En het is alleen deze weg van boven naar beneden, van beneden naar boven. En op het moment dat ik met jullie in gesprek ben, dan ben ik aan het mopperen over de namen die ik niet vind. En dan gaat mijn stroom uit, want dan ben ik ook bezig met wat ik met jullie aan het interfereren ben, of hoe je het allemaal noemen wil. Dat was een grote ontdekking op de dichterschool, dat het verbinden van boven naar beneden, van beneden naar boven plaatsvond. Dat.
0: En dan wijs je van boven naar beneden, van beneden naar boven, maar je wijst niet voor je uit en naast je en achter je. Dus ik heb dan de indruk dat je heel erg... Ik ben, bent...
1: Ja, ik ben niet Ben, ik ben ik.
0: Juist.
1: Maar in mij resoneert denk ik van heel veel mensen iets. Of resoneer ik in heel veel mensen? Resoneert er van heel veel mensen iets in mij? Nou ja, hoe ingewikkeld kan ik het maken? Er resoneert altijd iets van buiten in mij mee. Maar ik kan daar makkelijker contact mee maken als ik niet in verbinding sta met verwoorden naar de ander toe.
0: Precies.
2: Het is een innerlijke dialoog.
1: Zoiets.
2: Zoiets, maar er zit iets extra's in. Je houdt rekening met wat er omheen zit.
1: Als ik aan het schrijven ben?
2: Ja.
1: Nee, dan niet. Nee. Okay. Dan niet. Nee, dat is juist weg dan.
2: Dat doe je nu, op dit moment.
1: Ja, precies.
2: Ja, okay. Ik wil een gedicht van je horen.
1: Oh.
2: Wij willen allemaal een gedicht van je horen.
1: Nou, goed.
0: Zij heeft ook dezelfde bundel als Marina.
1: Ja, en ik laat hem misschien dicht. Misschien komen we er nog aan toe, weet
2: misschien,
1: ik niet.
2: Nou, we hebben
0: eerst
2: nog wel weinig
0: jezelf.
2: Tijd.
0: Eerst
1: ik ga
0: jezelf.
1: Eerst even mezelf doen, omdat
2: ja, doe
1: dat
2: maar.
1: Me gevraagd werd.
2: Precies.
1: Zeg me, ervaar me.
2: Ja.
1: Zeg tegen me dat je moe bent, iedere keer als ik je spreek. Zeg tegen me dat je het leven niet leuk vindt, iedere keer als ik je zie. Zeg tegen me dat je stoïcijns leeft, iedere keer als je klaagt. Zeg tegen me dat je niet geboren wilde worden. Zeg dat allemaal als ik er voor je ben. En ervaar dat ik verander in een furie. Omdat mijn kleinzoon niet kon leven. Omdat kleine kinderen te vroeg overleden. Omdat mensen te jong zijn doodgegaan. Omdat ik ouders kapot zie gaan. Omdat ik grootouders zie breken. Ervaar dat ik verander in een furie omdat je kleinzielig bent geworden. Ervaar dat ik verander in een furie omdat ik niet weet om te gaan met onze verschillen. Dat was hem.
2: Ja, wat? Ja. Beduust. Wat moeten we hier aan toevoegen, Anneke? Gewoon maar laten zoals het is.
0: Het komt heel erg binnen bij mij.
2: Ja,
0: Ja.
2: Wat gebeurt er met jou dan?
0: Nou, dan denk ik, dat kan dus allemaal gebeuren. Ik verander in een furie.
1: Ja, en niet naar die ander toe. Dat is het gevecht. Ik weet niet om te gaan. Mm-hmm. En het heeft te maken met de ruimte van de ander en mijn ruimte. En waar de vrijheid van de ander blijft, verandert mijn vrijheid. Het ontmoeten van vrijheden en grenzen en verschillen. En daarmee om te gaan.
0: Dat kwam heel duidelijk naar voren in jouw gedicht.
2: Ja, ik ben bang dat ik je een beetje moet teleurstellen. Als je kan alleen maar zeggen dat je ik bent, omdat er ook een ander is.
1: Precies. Ja. We bestaan door de grenzen. Ja. Ja.
2: Ik heb het gesnapt. Ja, maar wat prachtig verwoord, want zo zit het in elkaar dus.
1: Dank je wel. Zal ik nu een lieve doen?
0: Ja.
1: Die hebben jullie niet ontvangen, maar ik vind hem wel heel lief.
2: Ik vind deze ook lief, hoor.
1: Hij is lief, maar minder makkelijk te ontvangen, denk ik.
2: Ja.
1: Maar het hoeft ook niet allemaal mooi en makkelijk te zijn.
2: Nee.
0: Zeker niet. Dat is het leven.
1: Dat vond ik ook eigenlijk wel fijn aan wat ik van jullie hoor en wat ik van mijn collega's hoor. Ja, dat is waar dichten, denk ik ook, gedichten zo mooi voor zijn. Kernachtig, ja. Soms. Goed, nou ga ik zoeken naar woorden en dan ga ik mezelf verliezen. Ik ga gewoon oma kus voordragen. Liefdevul, liefdevol rust oma's mond op het hoofd. De geur opsnuivend van dit kleine kind. Oermoeders beroeren haar gemoed. Onvoorwaardelijke liefde stroomt door hart en bloed. Liefde en warmte van het moment geraakt in de foto door haar dochter gemaakt. Het mooie plaatje raakt een snaar, een wens, een honger, een drift. Zoveel door willen geven, troost en warmte, eigenheid en kracht, lange lijnen in het leven. Een diep besef wat zij zelf doorgeeft, tegengif voor moeders angst en scherpe tong met haar eigen wezen en stem. Liefdevol rust oma's mond op het hoofd van haar kleinkind.
2: Dit is de 85ste uitzending van Dichter bij Gouwestad, mensen. Met uw periodieke portie pure poëzie. U hoorde de dichterlijke stemmen van Ineke Hendricks, Sonja Hopmans, Marina de Horn, Joris Horsten en Puk Spoel. De presentatie is in de handen van Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En gastvrouw Ellie de Boon zorgt voor koffie en stroopwafelen. En studiohond Luna werd ondertussen uitgelaten. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar en onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kun je nog eens luisteren via de podcast, 's avonds al om 10 uur. En leuk voor het slapen gaan trouwens. En Vroege Vogels luisteren naar op maandag en vrijdag aanstaande. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 3 mei. En we gaan straks luisteren naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van gouden ouwe, zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte Gouwestadrakker, Sjaak Sekeris. Wij wensen u luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland zal terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Rock, rock.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, naar de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig.